0: Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: 2 uur op de klok. Geen teun, maar wel hele fijne muziek. Zometeen hoor je Beyoncé, The Opposites. En som je allemaal naar Justin Bieber, Beauty and the Beast.

0: Toch een beetje in de open deur, hè? Dark Before the Dawn. Je hoort de Son Mieux bij 3FM. De plek waar je ook zo meteen op Beyoncé gaat horen. En mocht je trouwens denken...
1: Hey.
0: Wat klinkt die Teun gek? Ja, Teun die is er niet. Die is even een weekendje met de schoonfamilie op Terschelling. Ik hoop dat hij het fijn heeft daar. Want je zit toch gelijk een heel weekend met je schoonfamilie. Het moet maar net even lekker klikken en zo. Maar bij deze Teun heel veel plezier. En jij gaat het nog even doen bij mij de komende 2 uur. Ja, net even een ander sausje dan je van Teun gewend bent. Maar de muziek van 3FM zorgt sowieso dat je hier lekker goed zit. Zometeen Jonas Blue. Stromae komt eraan en ook Nothing But Thieves ga ik voor je draaien. En ik ben ook wel benieuwd hoe je erbij zit. Hè? Wat is jouw, wat ben je op dit moment aan het doen? Je kan het laten weten via de NPO Luister app. Dit is Oh Zo Fijn, de nieuwste Opposites. Een feestje op mijn graf.

een hele goede dag. Het is Jasper Schrijvers hier. Hoe gaat het? Wat houdt je wakker? Je kan met me appen via de NPO Luister app. Vind ik super gezellig. Sonja die zegt, ik zit lekker een kopje thee te drinken met op de achtergrond 3FM aan. Thomas die kan niet slapen, want zijn ventilator is stuk. En nu plakt hij af en toe aan zijn bed vast, omdat het warm is. En ook Elin is aanwezig in de NPO Luister app. Ik ben me aan het klaarmaken om een vakantie naar Italië te gaan. Florence, here I come. Het kan natuurlijk zijn dat je aan het werk bent, of misschien ben je zelf aan het klaarmaken voor een lekker avondje uit. Hoe je er ook bij zit, wat je ook aan het doen bent, laat van je horen in de NPO Luister app. Ik moet zeggen, ik kreeg ook een ander bijzonder appje vandaag. Niet via de NPO Luister app, maar van WhatsApp. Van mijn zusje. En zij stuurde: Jasper, ik heb een geniaal idee. Dit moet je doen. Ik ga zo meteen vertellen wat er in het appje stond. Dat is Tromai. En de

3FM, je hoorde Evolution. Hey, familie is levensgevaarlijk. Die kunnen namelijk in één dag met één appje je hele dag verpesten. Ik heb namelijk nieuws. Vanaf september ga ik 4 dagen per week van 4 tot 6 ochtends radio maken op 3FM. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kun je me horen vanaf 4 uur op 3FM. Heel erg veel zin in. Maar voordat ik er zelf een beetje door had en het allemaal kon laten bezinken dat dit het nieuwe ritme van me gaat worden, kreeg ik een appje van mijn zusje. Er stond letterlijk in: nou, dan moet je maar, alvast opgeven voor Wie is de Mol? Want je wordt een semi-BN'er. En ik dacht in één keer, hoe kom je daar nou weer bij? Hè? Maar ja, zij is er dus heilig van overtuigd, als je wat vaker op 3FM te horen bent, dat je een soort semi-BN'er wordt. Lijkt mij iets te optimistisch. Mijn complete tv-carrière bestaat tot nu toe uit 3 afleveringen van Lingo. Is van €3000 gewonnen, maar ja, was wel vet. Maar goed, is ook alweer een tijdje geleden. Maar het zette me wel aan het denken. En dit is even een vraag die ik bij jou wil droppen. Je mag 1 televisieprogramma kiezen. Welke doe je dan mee? Iedereen heeft toch wel een tv-programma waarvan je denkt van, nou, als ze mij bellen, dan doe ik sowieso mee. Welk tv-programma is dat voor jou? Laat het even weten via de

0: FM. Ik kreeg deze week een appje van mijn zusje die zei: Jasper, ik heb een geniaal idee. Jij moet meedoen aan Wie is de Mol, want jij gaat binnenkort 4 ochtenden, 4 6 doen op 3FM. Dan ben je een bekende Nederlander en dan moet je sowieso wel kunnen meedoen aan Wie is de Mol. Hey, het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van mijn zusje. Ik zou er heel graag aan mee willen doen, maar ik dacht ook gelijk van ja, wat is dat voor jou? Welk televisieprogramma zou jij aan mee willen doen als jij een bekend persoon zou zijn? Je kan even met me chatten via de NPO Luister app of je kan me bellen 0909-1336. Ik krijg een appje van Fatima. Ik wil wel meedoen aan Heel Hollands Bakt. Dan kan ik eindelijk bewijzen dat mijn appeltaart beter is dan die van de jury. Jeroen komt ook door. Die wil ook Wie is de Mol. Dan kan ik eigenlijk mijn talent voor misleiding inzetten. Oké. En Eline stuurt nog. Ik zou graag meedoen aan Beste Zangers om eindelijk mijn zangkunsten te kunnen tonen aan een groter publiek. Corné, goeienacht.
1: Hey, hoe is het, Jasper?
0: Goed, maat. Met jou?
1: Ja, lekker man.
0: Aan welk televisieprogramma zou jij willen meedoen? Als je,
1: Special Forces.
0: Special Forces?
1: Ja, dat is een adoptie van de SCS.
0: Maar dat is toch een programma dat je gewoon een soort van met het leger op pad gaat. En die gaan dan je keihard aanpakken. En je mag dan niet slapen. En je moet dan heel veel krachtoefeningen doen. En hard werken, lopen. En dan gaan ze tegen je zeggen: hey, doorlopen!
1: Ja, dat klopt ja.
0: Dat is toch niet leuk?
1: Jawel, ik heb zelf even in het leger gezeten. En ik heb ook... Ik ben ook getraind door mariniers toen.
0: Ja.
1: En nou, ze hebben me echt laten janken. Echt serieus. Maar dit is echt next level dit.
0: Ja. Maar ik vind dat soort programma's altijd leuk om te kijken. Om te zien hoe slecht mensen gaan. En maar ik ben ook altijd heel blij van... Zij daar en ik gewoon op de bank met een zak chip.
1: Ja, dat is wel heel verleidelijk inderdaad. Want het is echt wel, wordt echt het uiterste van je gevraagd.
0: Maar wat is dan leuk aan, Corné?
1: Omdat mensen die denken dat ze niks meer kunnen... en het leger leer je ook... dat je nog 50% meer kan dan je denkt. Dan dat, ze trekken het uiterste in je naar boven. Gewoon dat, je leert echt ook survivalen. En al die technieken die ze hebben... gewoon dat inventieve van wat je kan gebruiken om als hulp... middelen waar je echt nooit over nagedacht hebt. En die simpele dingen, weet je. Als je wapen, je loopt te warm is, pis je eroverheen, weet je. Om af te laten koelen en zo. Je hebt gewoon, dat soort dingen allemaal.
0: Okay.
1: En gewoon echt jezelf tot het uiterste drijven.
0: Ja, dat is wel vet. Hè. Dat lijkt me ook heel cool. Maar ik denk ook wel kwetsbaar en heftig. En dat iedereen kan meekijken. En ik ben altijd bang dat als ik zou meedoen aan zo'n programma... dat ik dan een loser ben, weet je. Want die dan zo'n shunnetje wat opgeeft en niet meer kan.
1: Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb wel een paar voorbij zien komen. Dat ik dacht van, je had beter niet mee kunnen doen. Dat,
0: Corné, dit is volgens mij ook een variant waar ook onbekende mensen aan mee kunnen doen. Is dat niet wat voor jou? Je kan je gewoon opgeven dan? Of vind je dat...
1: Heb ik ook gedaan. Serieus.
0: Heb je ervoor opgegeven?
1: Ja, zeker.
0: Heb je daar ook een soort auditie voor gedaan dan? Of,
1: nee, dat niet.
0: Ben je niet gevraagd? Of?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Ik ben toen wel uitgenodigd voor toen ik dat had gedaan. Toen ben ik wel uitgenodigd door het leger of ik terug wilde komen. Dus ik heb een gesprek gehad met bij de marine. Mijn vader is ook nog meegegaan, dat is serieus.
0: En ben je toen... je bent niet bij het leger, toch?
1: Nee, ik ben niet teruggegaan, want ik vind dan wel iets te risicovol allemaal.
0: Nou goed, je kan je altijd nog bedenken en meedoen aan het programma. Dat is, ik zou jou wel een keertje daar willen zien hoor. Wel benieuwd, Corné.
1: Ik denk dat ik heel ver kom, dat denk ik wel.
0: Oké. Kelis is al begonnen met zingen, dus we moeten het gesprek stoppen, maar ik vond het heel gezellig, Corné.
1: Jij

0: creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

Wil je vragen om even wat te doen? Pak je telefoon erbij. Dan open je Spotify. Dan zoek je op Warhouse met Love's a Stranger. En dan klik je op die drie puntjes naast de titel van het nummer. En dan voeg je die plaat nu toe aan je seksafspeellijst. En gaan we niet zeggen dat je die playlist niet hebt, want dat geloof ik niet.

Sam Smith, Unholy bij 3FM. Ah, je herkent het vast wel, hè? Je bent een avondje stappen, je loopt even naar het toilet, kijkt recht voor je uit en ineens stolt de hele wereld van links naar rechts. Daar zit je dan op die wc en je neemt een besluit dat de rest van de avond nog bij gaat blijven. Je neemt er nog eentje. Marshmello maakt daar een track over. Another Drink hoor je nu bij 3FM.

Sidi Werkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten. Blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot

eind van het weekend. Of misschien is het al de start van de nieuwe week. Ja, voor de meeste en beste muziek moet je bij 3FM zijn. Zometeen hoor je Noah Kahan, Cameron Withcomb komt eraan en ook Bicep. Ga je zo meteen horen. De meningen in de NPO Luister-app zijn een beetje verdeeld. Ik krijg twee appjes van mensen. Vrij tegenstrijdig. En jij moet me er even bij helpen. Zo krijg ik dus het appje binnen van Julia. Toch maar even 3FM aangezet. Kan echt niet slapen met die hitte in de slaapkamer. Heb je een lekker slaapliedje voor me? En Arnoud, die stuurt dan weer. Nog 3 uur nachtdienst doen. Mijn ogen worden zwaarder. Heb je een lekkere oppepper voor me? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik wil de keuze even bij jou leggen. Moeten we een harde plaat gaan draaien om nog even door te knallen? Of een wat zachter nummer om lekker te kunnen slapen? Jij mag het bepalen. Ga jij voor hard? Ja, dit is lekker hard. The Prodigy No Good. Heb jij zin in een harde track? Of heb je toch liever zachter?

0: Noah Kahan, Stick Season bij 3FM. Kwart over drie, zondag op maandagnacht. Barry.
1: Ja?
0: Hoezo ben je wakker?
1: Ja, ik ben nog bezig.
0: Bezig? Om kwart over drie?
1: Ja, ik ben mijn administratie aan het doen.
0: Oh, wat voor administratie ben je aan het doen dan?
1: Ja, we hebben nog wel heel veel gezeik en dat moet je allemaal regelen. En dat kost heel veel tijd, heel veel...
0: Dat klinkt niet leuk.
1: Het hoort er gewoon bij.
0: Maar is het echt heel vervelend gezeik of is het gewoon vervelend omdat je het moet doen, zeg maar?
1: Allebei.
0: Allebei.
1: Vervelend gezeik, maar het hoort er gewoon bij.
0: Oké, wat is het dan? Of als je er niet over wil praten, hoeft dat niet hoor, maar...
1: Het gaat een beetje over mijn ex en mijn dochter.
0: Oh, ja, dat is heel vervelend. Hoe moet ik dat voor me zien dan met de administratie dan?
1: Mijn dochter die heeft begin volgend jaar kamp. Mm. En dan wil ze niet daarna naar mama.
0: Ja.
1: Dus dat ben ik nu heel lang voor aan het voorbereiden. Zodat zij dus uiteindelijk niet naar mama hoeft.
0: Oké.
1: En mama is het er niet mee eens.
0: Oké, en dan moeten jullie samen uitkomen?
1: Uiteindelijk wel.
0: Oké, ja. Het lijkt me wel vervelend om daar zo... Ik kan me voorstellen dat het niet echt leuk is dat je daar nu mee bezig bent. Ondanks het tijdstip is het sowieso niet leuk. Maar ja, dat is veel gedoe, man.
1: Leuk is het zeker niet. Maar het hoort er wel bij. En het is niet anders.
0: Het is wat het is. Ja, zo is het ook wel weer. Ja. Hey, ik hoop je een beetje positiviteit te kunnen geven. Zijn er nog leuke dingen die op dit moment spelen?
1: Zeker. Dat is vakantie.
0: Je bent op vakantie of je was op vakantie?
1: Nee, we waren op vakantie. We zijn weer terug.
0: Oké, en hoe was het?
1: Vakantie was heerlijk.
0: Ja?
1: Hebben echt super genoten. We hebben heel veel leuke nieuwe mensen leren kennen. En we hebben echt... Ja, we hebben gewoon een topvakantie gehad.
0: Je was ook met je dochter, of niet?
1: Ja.
0: Leuk, wat fijn.
1: Dat was super.
0: Hey, ik gaf je net de keuze een harde of een zachte plaat. Jij moet nog even doorbeuken, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Hoe lang ga je nog door dan?
1: Ik hoop met een uurtje klaar te zijn.
0: Met een uurtje klaar, dus rond kwart over vier en dan slapen. En dan moet je dan morgen ook gewoon weer werken? Of vandaag werken?
1: Nee, ik heb nu nog wel vrij, maar...
0: Oké.
1: Ik moet wel zorgen dat het allemaal klaar is voor dinsdag.
0: Oké. Nou, ik ga je heel veel succes wensen. De keuze was een harde of een zachte plaat. Wat wil je horen? Wil jij hard of zacht?
1: Ik wil hard.
0: Ah, lekker. Hard is beter. Ga ik voor doen. Ik wens je een fijne nacht, Barry. Succes.

Snapchat. En dan begint het gezeik. Je moet hem naam verzinnen. Jasper bezet. Jasper 1, ook bezet. Jappie, kan niet. Japser heb ik ook geprobeerd, kan ook helaas niet. Jaspenis, tegen de richtlijnen. En uiteindelijk eindig je met een volledige naam en een kilometer, een underscore ertussen met getallen. Nou goed, ik moet zeggen, ik had ook wel geluk. Ik heet Ed Jasper Schrijvers. Volg me trouwens even, Ed Jasper Schrijvers op Instagram. Maar let wel goed op welke gebruikersnaam jij kiest. Want het kan zomaar je artiestennaam worden. Dit gebeurde bij Sleter. Sleter was al bezet. Dus Sleter met 2 Griekse eien ook bezet. Uiteindelijk werd het dus Sleter met 3 Griekse eien. En zo kwam zij aan haar artiestennaam.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Prince bij 3FM 1999.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Ja, ga je tent, slaapzak en luchtbad bed maar vast zoeken van de zolder, want die ga je misschien wel nodig hebben. Vanaf vandaag maak je namelijk kans op kaarten voor Lowlands. Ja, daar wil je bij zijn, want de line-up is echt crazy. Tyler the Creator, Somber, New Wave, Lord Antoon, Turnstile, Major Lazer, Jet van der Steen. En meer en meer en meer. Ja, het is ongelooflijk. Ik denk misschien wel de allerbeste line-up van alle festivals die er zijn. Dus cancel alvast al je plannen voor 21, 22 en 23 augustus. En de hele week maak je kans op kaarten bij 3FM. Vanaf 7 tot 10 bij Andres in de avond. Luister dus naar 3FM. En dit is Olivia Rodrigo. New York City.

0: Kira Die Die bij 3FM. Met zometeen vanaf 4 uur hoor je Jelle Hoefenk. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, wel aardig. Ik heb bijna vakantie, dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Nou, leuk. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ik weet niet wat je met die kennis moet, maar...
0: Nou ja, dat is leuk. Waar ga je heen?
1: Ik ga een paar dagen naar Berlijn.
0: Oké. Heb je er zin in?
1: Ja, het wordt 25 graden. Ze hebben daar bier. Nou, beter kan niet, toch?
0: Nou, leuk. Nou, dat is leuk. Sorry, het is zo flauw. Ik zit je een beetje te fokken. Ik heb van jou gehoord dat jij heel slecht in lulpraatjes bent.
1: Ja.
0: Dat jij gewoon, ik dacht, ik ga jou...
1: Oh, jij wilde kijken of ik nu uit mezelf een lulpraatje zou gaan
0: doen. Nee, of je gewoon een beetje, ja... Ik dacht, ik maak het je een beetje moeilijk,
1: Ja. Nee, ja, het bewijst me weer dat ik er niet goed in ben.
0: Hoe kan het dat je daar zo slecht in bent? Dat je zo slecht met de gesprekjes en zo?
1: Ik ben enorm introvert. Dus ja. Als het even kan, ik ben met de trein vandaag. Ik doe zo meteen op het station mijn oordopjes in. En ik doe ze...
0: Je gewoon wegkijken met iedereen die überhaupt maar een blik naar je werpt.
1: Ja, ik weet niet. Ik kan dat niet. Je hebt nu ook zo'n campagne over dat een praatje je dag zou maken. Ik kan dat niet.
0: Moet je dat niet gewoon even vaker wat proberen? Want even gewoon uit je comfortzone, mensen op straat aanspreken ze. En dat je zegt van, hey...
1: Ik wil dat dus misschien wel doen om te kijken of ik er beter in word. Als ik gewoon, zeg maar, ik woon in Zwolle. Of als ik binnenkort gewoon in Zwolle de straat op ga en even mensen aanspreken. Kijken wat er dan gebeurt. Maar...
0: Ja.
1: Ik ben er bang voor dat het niet gaat werken.
0: Dat je... Ja, het is altijd goed om het te oefenen, hè?
1: En ja...
0: Stel ze een vraag aan mij.
1: Oh, wacht, dan moet ik even alle tips terughalen die ik heb gekregen.
0: Nee, stel nu een vraag aan mij.
1: Jelle. Nu een vraag aan jou. Wat ga je vandaag doen?
0: Ik ben vandaag vrij. Ik ga zo meteen lekker naar bed.
1: Lekker.
0: Ja, sorry, ik ben er ook heel slecht in. Goed, zo meteen hoor je me op 3FM. Jelle Hoefenk, heel veel plezier. Wat ga je doen?
1: Ik heb een hele goede tip voor een carnavalsoutfit.

0: 3FM. Zometeen de Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities komt eraan ook. Teddy Swims voor je onderweg.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken... en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust... en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. De bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden... tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofbeck.
0: Het is begin augustus. Heb jij al een carnavalsoutfit in de kast liggen? Nee, ik heb echt een gouden tip voor je zometeen. Na Just These, we are your friends.

Goedemorgen. Het is maandagochtend. Je luistert 3FM, mijn naam is Jelle. En samen gaan we lekker opstaan vandaag. Lekker aan die dag beginnen. Het is misschien wel je eerste werkdag na een heerlijk weekend. Misschien wel je eerste werkdag na een heerlijke vakantie. Of misschien is het wel je eerste vakantiedag. Het maakt allemaal niet uit. Bij 3FM zit je goed. Ik heb de heerlijkste muziek voor je meegenomen zometeen. Het is maandagochtend. Je luistert 3FM, mijn naam is Jelle. En samen gaan we lekker opstaan vandaag. Lekker aan die dag beginnen. Het is misschien wel je eerste werkdag na een heerlijk weekend. Misschien wel je eerste werkdag na een heerlijke vakantie. Of misschien is het wel je eerste vakantiedag. Het maakt allemaal niet uit. Bij 3FM zit je goed. Ik heb de heerlijkste muziek voor je meegenomen. Zometeen Shabuzi Abarson.

zijn 74 automobilisten op de bon geslingerd voor appen achter het stuur. Er stond een agent in zo'n ghillie suit, weet je wel? Dat is zo'n pak die lijkt alsof je dan een hoopje bladeren en takken bent. Stond hij met zijn verrekijker te kijken of mensen hun telefoon gebruikten. En zo ja, dan gaf hij het door aan zijn collega's die verderop stonden en die schreven de bekeuring uit. En er stond een foto bij dit artikel. Ik kan hem je natuurlijk niet laten zien, want het is radio, maar ik zal het even omschrijven. Ik vind het zo knap dat mensen dit niet doorhadden. Die agent die was een hele andere kleur groen dan de planten waar die voor stond. Echt zeg maar veel blauwer groen dan die boom. En als iemand in zo'n ghillie suit rechtop staat, ja, dan zie je toch altijd de vorm van een mens er doorheen. Het is wel een heel leuk verkleed idee voor carnaval. Ga je zo onopvallend mogelijk verkleden. Van deze agent weet je het sowieso.

Shabuzi, je hoorde Albarthong op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En samen gaan we lekker opstaan vandaag. Lekker de dag tegemoet. Heerlijk aan je dag beginnen met 3FM. Ik vind het altijd leuk om van je te horen als je erbij bent. Kan via de NPO Luister-app, kun je even een appje sturen. Ik zie Ronnie is er al bij, Hans is erbij. Er komt een appje binnen van Milan die zegt... ik ben verslaafd aan mijn nieuwe spel voor op de PlayStation. De tijd gaat zo snel. Het is in één keer 4:15. Ik ga mijn potje afmaken en dan ga ik lekker naar bed. Welterusten Milan dan alvast. Evie die is wakker geworden van haar kat die keihard miauwend binnenkwam met een cadeautje. Oei. Rijn die stuurt een foto van zijn tosti in de pan en zegt... lekker snackje, even uitgegaan op zondagavond. Heerlijk. Welterusten als je naar bed gaat. Goedemorgen als we samen gaan opstaan. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Zometeen Florence and the Machine, Shake It Out. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran onderweg na de Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities op 3FM.

bio-naam in Florence and the Machine. Kijk, bij Florence hebben we een beeld. Zij staat altijd op het podium te zingen. Zij zingt ook alle liedjes in. Maar bij de rest dus eigenlijk niet. Dus ik heb mijn onderzoeksredactie hard aan het werk gezet de afgelopen dagen. Want ik dacht, ja, weet je, vroeger had je Ernst, Bobby en de rest. En ik ben er nou nog steeds niet helemaal uit wie dan de rest van Ernst en Bobby was. Maar ik kan je wel vertellen inmiddels wie de machine is van Florence. Haar machine. Misschien denk je, ah, het is een statement tegen de muziekindustrie of zo. Of ik weet het allemaal niet. Het is haar band. Het is de wisselende samenstelling van haar band. Ik wil niet zeggen dat het tegenviel toen ik dat las, maar goed, nu weet je dat ook maar weer. Medusa, nu bij 3.

hoor je op 3FM. My body isn't ready. Leuke plannen deze zomer. Misschien moet je werken. Misschien ben je momenteel wel onderweg naar vakantie. In dat geval, stuur even een kaartje naar 3FM. Niet omdat ik het zo leuk vind om kaartjes te ontvangen. Dat vind ik uiteraard wel. Maar de 3FM ochtendshow die vindt het leuk om te weten waar jij nou op vakantie gaat. Of dat nou Tunesië, Texel of Thailand is. Dus het is heel simpel. Zodra je op je vakantiebestemming bent aangekomen, koop je een aanzichtkaartje. Die stuur je naar 3FM. Dan zet je wat gegevens op. Vind je op 3fm.nl/kaartje. En dan krijg je er wat leuks voor terug ook. Ja, het is geen eenrichtingsverkeer. Als jij een kaartje stuurt naar Wijnand en Jamie van de 3FM ochtendshow, dan maak je kans op 100 euro concertengoed. Een kaartje dus voor een kaartje. Nou, mocht je vervolgens dan niet weten welk concert je heen wil, Kensington staat het eerste weekend van december in de Ziggo Dome. En dat wil je live zien hoor. 3fm.nl/kaartje voor alle info omtrent jouw aanzichtkaartje. Kensington, hoor.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: Dali, Ronnie Flex en Frenna, je hoorde populair.
1: 3FM, Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Ik ben 20 jaar oud. En als ik smalltalk moet maken, sla ik helemaal dicht. Ik heb geen idee wat het is. Ik kom er gewoon niet uit. Ik weet niet wat voor onderwerpen ik aan moet steken. Ik vind het spannend om met mensen af te stappen. En ik denk, ja, onderhand zou ik dat toch een beetje moeten kunnen. Dus ik wil eigenlijk wel kijken of ik er beter in kan worden. Wordt het denk ik ook een stuk minder ongemakkelijk bij de kapper. Dus ik ben nu een beetje, nou, al een tijdje bezig met wat tips verzamelen en zo. Ik heb wat geoefend met luisteraars. Geen groot succes. En toen kwam Alza met de tip. Die zei, je legt jezelf te veel druk op en daarom begin je met ABC-vragen. Het is net flirten, gewoon laten gaan en geen voorgeleerde zinnetjes. Maar hoe de fuck werkt flirten? Dat kan ik ook niet, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik ben al 20 jaar single. Heb jij nou goede flirttips? Want ik denk dat dat me verder kan helpen. Kom er mee door. Jouw favoriete openingszinnetjes, flirttips, alles kun je sturen via de NPO Luister-app. Dit is de nieuwe Ella Langley.

wel de zomerhit van het jaar. Another 54 Ultra. Je hoort het Talk to You bij 3. Ik ben Jelle en ik kan voor geen meter smalltalk maken. Dus toen kreeg ik de tip van luisteraar Alza om het een beetje als flirten in te steken. Volgende probleem. Ik heb nog nooit geflirt in mijn leven. Ik weet niet. Het is er gewoon nog nooit van gekomen. Ik ben 20, ik ben druk. Dus ik dacht, misschien moet ik daar dan eens mee beginnen. Met leren flirten. En gelukkig is daar 3FM Luisterend Nederland met heel veel goede tips. Ook dat openingszinnen vroeg ik ook om. Ferry die zegt gewoon casual beginnen. Goed luisteren naar wat die ander zegt. En dan doorvragen waar diegene enthousiast van wordt. Heb je zo een gesprek voor elkaar? Anna die zegt flirten is als simpel iets van een complimentje geven. Laten merken dat je diegene ziet. Dus iets aardigs zeggen over lach, stijl of energie. Dat vind ik een goeie. En ik vroeg ook om openingszinnen. Daar komt Eddie mee. Toch twee goeie om in mijn arsenaal te hebben. Hey meid, ik weet geen goede openingszin, maar ik weet wel, jij hebt een opening en ik heb zin. En deed het pijn toen jij uit de hemel viel. Gooi ijsblokjes op de grond. Nou, zo, nu het ijs gebroken is. Ik zie kansen, Eddie. Dankjewel.

0: zo even hebben over social media en de wereld erachter. Na het laatste nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM NTR Jelle Hofvenk. Goedemorgen, lekker opstaan met de allermeeste muziek voor jou maandagochtend. Zometeen Nothing But Thieves, Welcome to the DCC. Ook One to One Me van Jason Derulo ga je horen naar Harry Styles.

3FM en Levels. Ik zat net tijdens de muziek even op mijn Instagram te kijken. En dan zie je al gauw echt perfecte vakanties, mooie ontbijtjes en gelukkige relaties, toch? Dat is eigenlijk nou, minstens de helft van je algoritme. Alsof niemand ooit echt een ongelofelijke kutdag heeft. Volgens Nothing But Thieves moet je dus echt heel erg uitkijken voor die online wereld. Op hun vorige album, Dead Club City, probeerden ze dat dus aan ons te vertellen. Alles lijkt online perfect, maar niks is minder waar. Nou, Welcome to the DCC, de titeltrack van het album, is dan ook geen warm welkom, maar een welkom tot het echte leven. Eigenlijk een je bent gewaarschuwd. Want ook wij mogen klagen, een mindere dag hebben, ziek of moe zijn. Daar gaat deze over. Nothing But Thieves, Welcome to the DCC, hoor je nu bij 3. Welcome to-

0: ontdek je nog?
1: Ik heb een nieuw nummer voor je meegenomen. En dit is vet! Oké, anders zou ik het misschien ook wel niet voor je gaan draaien. Maar dit is eigenlijk zeg maar, je laatste kans om deze vrouw nog als allereerste te ontdekken. Ze gaat namelijk keihard through the roof. Ze stond op Pinkpop in een propvolle tent. Gaat eind dit jaar op tour door Nederland. En heeft wederom een, zoals je dat zo mooi kan zeggen, fucking banger uitgebracht. Het is niet normaal. Het is tijd om even lekker door te trappen op de snelweg nu het nog rustig is. Nu kan het nog 130 linkerbaan. Daar is dit nummer namelijk perfect voor. Ik weet niet wat het is. Het is vandalistisch. Het is knallen. Het is de nieuwe.

hoort hem, Material Lover. De grootste karaoke van Nederland. Het is 6:10. Goedemorgen. Hoe zit het bij jou met je energie? Ik ben best wel een beetje, aan het inkakken of zo. Ja, niet zo heel veel energie. Ik dacht, daar is maar één manier om verandering in te brengen. De grootste karaoke van Nederland. Even lekker meezingen met je radio. Je hebt keuze uit 2 nummers en de vraag is, waar is

the USA van Miley Cyrus. Wij zingen jij lekker erop mee. In de NPO Luister-app vind je momenteel een polletje. En daar kun je dus kiezen optie A, de jeugd vertegenwoordiger Manon. Of optie B, Miley Cyrus, Party in the USA. Ik zeg stemmen. Can't touch this.

De nieuwe Phoebe Bridgers Lost Boys hoor je bij 3FM. De zender waar je momenteel middenin de grootste karaoke van Nederland valt. Want waar zing jij lekkerder op mee voor wat extra energie vanochtend? Is dat optie A de jeugd van tegenwoordig, Manon? Of optie B Miley Cyrus en Party in the USA? Stemmen kan via de NPO Luister app. Spreek ik je zo.

Dus daarom dacht ik open de grootste karaoke van Nederland. Even lekker met elkaar meezingen. Het ochtendhumeur eruit als je nachtdienst er bijna op zit. Even alle frustraties die je vannacht hebt opgedaan. Nog één keer eruit gooien. Vind ik lekker. Je had de keuze tussen de jeugd van tegenwoordig, Manon of Miley Cyrus, Party in the USA. Er is best wel overweldigend gestemd. Onder andere door Anna op deze track. Ook Maarten ging hiervoor. En Thijs, die zegt erover altijd op puntje, puntje, puntje stemmen. En Mariska die zegt, de jeugd is altijd goed, zeker tijdens het wandelen. Nou, overtuigend heeft deze gewonnen hoor. Ik zeg Mariska, hier ga je lekker ervan doorwandelen. En dit kun je lekker meeschreeuwen. De jeugd van tegenwoordig. Dit is Manon.

Alexa, Faithless, Short and New Religion bij 3FM. Goedemorgen, het is 20 voor 6. 20 voor de ochtendshow met Mart Meijer. Hij is voor je onderweg. En tot die tijd ben ik er nog gezellig om je dag lekker te laten starten. Ik zou zeggen, gooi die diesel maar vol hoor. Ik help je een handje. Zometeen de Kid Laroi en Justin Bieber. Stay, komt eraan. Eerst even een... dit kun je echt wel een tijdloze track noemen. Boxer Rebellion, Diamonds bij 3.

0: The Kid Laroi and Justin Bieber bij de Rino. I need you to stay, I need you to stay. You're the stay. Charlie XCX heeft nieuwe muziek uitgebracht. En het doet me een beetje denken aan een nummer van ongeveer 15 jaar geleden. Deze van Katy Perry. Ik ben benieuwd of jij het ook hoort. Gaat om Teenage Dream.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik bedoel, dat nummer begint met een beetje hetzelfde gitaartje. Lekker schattig. En dan komt die bas er op een gegeven moment in. Het heeft een beetje een nostalgische vibe. Alsof je weer in 2010 leeft met je schuiftelefoon. Je glitterplaatjes en je iPod. Ja, snap je wat ik bedoel als ik je dit laat horen? Het is totaal anders dan wat Charlie XCX normaal maakt. Maar ik moet zeggen, ik voel deze wel hoor. Het is haar allernieuwste, die heet Camera. Hoor je bij

Welkom bij op 3FM, Jorden Rockstar. Goedemorgen. Ik wilde zeggen, het is 3FM waar je naar luistert, maar dat vertelde ik je net ook al. Dan weet je het maar. Zometeen hier in de ochtendshow met Mart Meijer. Met onder andere jouw kans op een ijsmachine deze hele zomer. Eerst nog One Republic voor je. Counting Stars naar Disco Lines en Tinashe. No Broke Boys.

0: hoor je bij 3FM. Zometeen de 3FM ochtendshow en muziek van Bruno Mars, On My Soul, voor je onderweg.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt-het-vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
7: Ook dat ene schroefje, dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
15: Waar is dat geld?
14: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
16: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Huwelijk Retour.
1: Herbeleef Lowlands.
2: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Bart Meijer.
3: Zo, goedemorgen. Nieuwe week is begonnen. En je trapt hem uiteraard af met de ochtendshow van 3FM. Het is 7 minuten over 6. Ga ik het zeggen? 6-7. Oh, nee.

0: voor 6 op deze maandag. Ik weet dat het inmiddels 3 augustus is, maar het zou goed kunnen dat je werkweek is begonnen vandaag. Dan wil ik even zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe maand, nieuwe kansen. Ik hoop dat je hem goed begonnen bent. En mocht er toch nog iets van vroege ochtend chagrijn of wat voor ander type chagrijn ook er zitten, dan hoop ik dat het er een beetje uitgaat tijdens de ochtendshow van 3FM. Zou moeten lukken met het nieuwste liedje van Lost Frequencies trouwens. Klinkt een heel goedkope radio-dj-bruggetje. Maar dat is een liedje dat mij altijd wel even 0,5 punten hoger laat zitten in mijn energie. Hoor je over een paar tellen hier bij 3FM. Marten hier op de plek van Wijnand en Jamie in de ochtendshow. Die zijn officieel over de helft. Zeg dat maar niet tegen ze van hun vakantie vandaag over 2 weken. Dat is dan dus op 17 augustus. Keren zij terug? Keren ze trouwens ook terug? Ga ik toch nog maar een keertje zeggen met kaartje voor een kaartje. Mocht je nog weggaan of al weg zijn geweest en een aanzichtkaartje meegenomen hebben, stuur hem even op naar 3FM. Want als jij een kaartje vanaf de plek waar jij je zomervakantie viert naar 3FM opstuurt, dan zou het goed kunnen dat Wijnand en Jamie je terugbellen en dat je dan een concertkaartje naar keuze krijgt. Alle info check je op 3fm.nl/kaartje. Of je gaat even naar de NPO Luister-app en je stuurt een bericht met kaartje erin. Laat ik sowieso eens even een kijk nemen in de NPO Luister-app. Want de voorhoede begint zich langzamerhand te melden. Ja, maandag is natuurlijk altijd ook een klein beetje, ja, een klein beetje rustiger opstarten. Maar ik zie Connor zich bijvoorbeeld melden die het laatste letter kaartspel heeft binnengekregen. Omdat hij mee heeft gedaan aan laatste letter. Doen we over een half uurtje weer. Stefan is er ook nog bij. En Marco is er ook bij. En daarvoor moeten we even naar
1: de voorhoede vraag van vandaag.
0: Als je namelijk wat te vragen hebt via de NPO Luister-app, dan kan dat altijd. Je kunt altijd je vragen insturen. Maar tussen 6 en 7 uur 's ochtends ben je lid van de voorhoede. Ben je lid van dat selecte clubje mensen dat al vroeg wakker is om het hele land alvast even een trap onder zijn, haar of hen hol te geven. Er komt een appie binnen van Marco die zegt: goedemorgen Mart, het weekend was prachtig ondanks het verlies van de Johan Cruijffschaal. En Hans die stuurde ook een appie die zegt: saaie pot gisteren in Eindhoven, heb je zitten kijken? Nou, dat is dan geformuleerd als een vraag, dus die ga ik even als de voorhoede vraag van vandaag pakken. Zeker gekeken, alle voetballiefhebbers zullen toch denk ik blij hebben zitten kijken dat er weer een Nederlandse wedstrijd was die ook echt ergens om ging. Een Nederlandse wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Dat is de jaarlijkse wedstrijd tussen de winnaar van de Eredivisie, de kampioen, en de winnaar van de KNVB-beker van het jaar ervoor. PSV tegen AZ. En PSV is toch echt al 3 jaar ongenaakbaar eigenlijk in Nederland. We straatlengte afstand kampioen geworden afgelopen jaar. Dus iedereen had er wel goede hoop in. Maar niet gelukt. PSV 4-0 van de mat geveegd door AZ. En ik kom uit Nijmegen. Ik heb heel veel Ajax-DNA in mij. Dat komt uit de familie van mijn moeders kant. Die kwamen vroeger allemaal bij Ajax en weet ik veel wat allemaal. Maar mijn vader is AZ-supporter, want die komt uit de buurt van Alkmaar. Dus mijn vader heeft denk ik een leuke dag gehad gisteren. Was ook sowieso leuk om naar te kijken. En het leukste aan voetbal vind ik toch eigenlijk altijd dat ik dan alleen op de bank zit te kijken. Dat vind ik zalig. Dan hoef ik namelijk niet met andere mensen in discussie te gaan over waarom zij niet snappen waarom een tactische keuze gemaakt wordt. En ik wel, omdat ik het altijd bij het juiste eind heb over voetbal. Maar dan wel de hele dag lekker met mensen zitten appen. Wow, heb je die rode kaart van Joey Veerman gezien? Ja, terecht. Wat een idioot. En wat dat soort dingen. Dus dat was heerlijk. Ik wil mijn sterkte wensen uitspreken aan in ieder geval Marco en met hem alle andere PSV-luisteraars in de voorhoede vandaag. Er is een nieuwe dag en over een paar weken begint het Eredivisie-seizoen en dan worden jullie gewoon weer kampioen. Komt allemaal goed.

De ochtendshow van 3FM met de nieuwste van Lost Frequencies. En die heet Live It All. Het is 10 minuten voor 6:30. Voorhoede, goedemorgen. Je bent onderdeel van de voorhoede als je tussen 6:00 en 7:00 ochtends wakker bent en al naar 3FM luistert. Is wel een belangrijke voorwaarde. Voorhoede voorwaarde. Je kan je aanmelden als lid van de voorhoede. Eigenlijk gewoon aangeven, hey, ik hoor hierbij en ik luister vaak via 3fm.nl/voorhoede. Dan krijg je extraatjes van ons. Informatie over dingen die we gaan weggeven. Een klein voorsprongetje voor bepaalde acties of wat dan ook. En je krijgt natuurlijk een felicitatiekaartje van ons op je verjaardag. Maar dat ontslaat me niet van de verplichting om je ook gewoon even te feliciteren als je jarig bent op de radio. Voorhoedelid nummer 252 is Lucinda Harmsen. En Lucinda wordt deze 3 augustus 55 jaar. Lucinda, als je de radio aan hebt staan op je verjaardag, van harte gefeliciteerd. Zo is ook even een klein kijkje even nemen in de NPO Luister, want er begint al een hoop binnen te druppelen. Nou, Jan is bijvoorbeeld ook lid van de voorhoede en die was afgelopen vrijdag jarig. Was 31 jaar, was vrijdag. Dankjewel voor de verjaardagskaart op 31 juli. Heel blij mee. En ook dank voor de persoonlijke felicitaties op de radio. Ik luister iedere ochtend in de kroeg. En zo hoort het te zijn, Jan.

heerlijke augustus zomer. Come on, appie binnen van vooroordeellid Thijs. Die zegt, wat zijn de ochtenden in de zomer toch mooi. En het is echt zo'n groot voordeel van in de voorhoede zitten in deze periode, is dat je echt de prachtige zomerzonsopkomsten kan meepakken. Groot voordeel aan deze zomervakantie moeten doorwerken. Want we moeten ze toch ergens vandaan halen. Om de zomer wat luister bij te zetten. En Rick Iglesias en Bailamos. En binnen een paar minuten nieuwsupdate met Martijn Middel na Drop Dead.

0: CFM de ochtendshow en Jordan Olivia Rodrigo. Drop Dead. Ja hoor, Appie is binnen van de eerste winnaar van de ijsmachine die je deze zomer kan winnen. Pancho, die zegt, het eerste ijsje zit erin. We hebben hem gemaakt. Smaak mango. Was heel lekker. Nou, dan weet je dus bij deze dat het echt is. Dat we een echte ijsmachine weggeven en dat je er echt je eigen roomijs mee kan maken. En we beginnen vandaag aan een nieuwe week laatste letter. Dus wil je kans maken op dat ding, die ijsmachine, dan stuur je nu eventjes je naam in via de NPO Luister-app. Wie weet, is dat apparaat wel voor jou?
1: NOS op 3.
0: Dan is het 1:07 is Martijn Middel aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Het wordt weer tropisch warm. In heel Nederland is het Nationaal Hitteplan vandaag actief. Daarmee roept het RIVM op om extra op kwetsbare mensen te letten. In verschillende gemeentes wordt het afval vandaag eerder opgehaald, zodat de medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza-strook zijn gisteren 18 mensen gedood. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Het was ermee de dodelijkste dag in weken in Gaza. En dat vlak nadat de Amerikaanse president Trump zei dat er een doorbraak was in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Ja, er geldt officieel een staakt het vuren in Gaza, maar daar is op de grond weinig van te merken. Reis je met de trein tussen Utrecht en Den Haag of Rotterdam, dan ben je vanochtend langer onderweg. Gistermiddag is er bij Gouda een bovenleiding kapot gegaan. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De bedoeling is dat er daar na 8:30 weer treinen rijden. Ja, komend weekend begint de Eredivisie weer. En gisteravond was de traditionele aftrap met de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ. Ja, dat was eigenlijk helemaal niet spannend. AZ heeft gewonnen met 4-0. PSV-trainer Peter Bos zei achteraf bij ESPN...
3: dat we geen wedstrijd hebben gezien.
4: Nee. En dat komt natuurlijk door die vroege rode kaart.
2: Ja. Ja, die vroege rode kaart was er al na 9 minuten voor Joey Veerman. De PSV-middenvelder kwam met een gestrekt been tegen het oor van AZ-speler Max Meerdink aan. Ja, die was achteraf blij dat zijn oor er nog aan zit.
5: Eerst had ik het niet eens door, maar ja, toen zag ik bloed. En ja, toen werd ik wel een beetje gek eigenlijk. En toen,
4: raakte je paniek?
5: Ja, ik raakte wel licht in paniek, ja.
4: Je had pijn, hè?
5: Ja, vooral toen de dokter erop drukte. Ik zei, dokter, ik heb last, maar ze bleef maar doordrukken.
4: Heeft ze nog uitgelegd waarom ze bleef drukken?
5: Ja, ze moest het vastlijmen.
2: Heb ik het weer nog voor je? Ja, een zonnige en vooral tropisch warme dag. Dus temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.

0: Style.
1: Major Lazer.
0: Antoon.
1: Parcels.
0: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
0: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
0: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands. Lowlands.

0: de ochtendshow van 3FM. Binnen een minuutje of laten we zeggen anderhalf hoor je Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Rijnald
1: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Maar eerst gaan we naar laatste letter en dan gaan we met Meis spelen. Goedemorgen Meis.
2: Goedemorgen.
0: Jouw werk is de afgelopen weken heel actueel in mijn leven. Want vertel eens, wat voor werk doe jij?
2: Ja, ik ben dierenverzorger in het dierentuin.
0: En jij verzorgt de apen onder andere, toch?
2: Ja.
0: Zie ik de afgelopen weken in mijn TikTok-algoritme komt de hele tijd Jane voorbij. Ik weet niet of ze toevallig op jouw social media ook voorbij komt. Maar dat is een aapje dat verstoten was door haar moeder in een dierentuin. Dus die verzorgers hebben haar met de hand grootgebracht. En ik heb denk ik nog nooit zoveel gehuild als de afgelopen weken bij die filmpjes. Dat is toch zo ongelooflijk lief. Hoe hou jij het droog tijdens je werk?
2: Ja, het is gewoon ook leven, dus ja.
0: Nee, dat klopt ook. En het is helemaal goed gegaan. Ze hebben haar met de hand grootgebracht en nu teruggebracht bij een andere moederaap. En die heeft haar helemaal onder de vleugels... Ja, die hebben apen niet, maar je snapt wat ik bedoel. Onder de vleugels genomen. En dat is zo lief. Dan zijn ze aan het spelen en een beetje alles aan het ontdekken. En dan heb ik elke keer tranen in mijn ogen. Heb jij nou nooit dat je naar dieren zit te kijken die dan heel lief met elkaar zijn en dat je even een traantje moet wegpinken?
2: Ja, soms toch wel.
0: Ja, dat is, zeker als het zo vroeg op de ochtend is, kan ik me voorstellen. Dan komt het allemaal net wat harder binnen. Meis, we gaan de laatste letter samen spelen voor de ijsmachine deze week. Als jij de hoogste score haalt aan het einde van de week en jij mag de lat neerleggen zometeen, dan win jij de ijsmachine. Je hebt al wel eens meegedaan met het spelletje, dus je kent het. Maar ik leg het toch nog even uit voor iedereen die het niet weet. Jij hebt een beginletter gekozen. Krijg je van mij een categorie om een woord mee te maken. En als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden, zoveel mogelijk goede antwoorden voor die ijsmachine. Met welke letter wil je gaan spelen?
2: De R van Richard.
0: De R van Richard. Dan gaan we beginnen. Een dorp of stad in Nederland?
2: Rotterdam.
0: Een liedje?
2: Man, I feel like a woman.
0: Een kledingstuk?
2: Een nachthemd.
0: Een kleur?
2: Mintgroen.
0: Nee, je hebt nachthemd gezegd, dat eindigt met een D.
2: Donkergroen.
0: Een festival-item.
2: Een nachtkijker.
0: Ja, de jury schudt nee. Dus de nachtkijker kunnen we niet goed rekenen. Ook omdat hij net buiten de tijd viel. Maar voor de eerste ronde van de week heb je wel aardige scoren neergezet, meisje. Je bent tot 4 gekomen.
2: Oké. Okay.
0: En ik vond toch Man, I Feel Like a Woman vond ik wel goed. Die kwam van diep in je brein ergens, denk ik, hè? Of kwam die van afgelopen vrijdagavond in de club? Dat zou ook kunnen.
2: Nee, echt wel vraag zoeken, ja.
0: Meisje, je hebt 4 neergezet. Dat betekent dat je een solide kans hebt. We gaan nog een hele week spelen. Maar mocht je vrijdag nog steeds de hoogste score hebben, dan spreken we elkaar vrijdag. En voor nu, doe maar een extra dikke knuffel aan de aapjes.
2: Zal ik doen.
3: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf

Kesha hoorde je om 10 minuten voor 7 in de ochtendshow van 3FM. En over TikTok gesproken, daar gaat een liedje... Oh, wat een bruggetje eigenlijk. Daar gaat een liedje de afgelopen weken... Ja, ik moet mezelf een compliment geven, want het doet niemand het. Er gaat de afgelopen weken een liedje viral op TikTok. Dat was een rework van deze ontzettende disco classic uit 1979.

Ja, dat is wel het fijne. Dit soort liedjes kan altijd nog weer een tweede leven krijgen. En dit was wel echt een liedje dat je misschien een beetje vergeten was. Ja, dit liedje, er zit een heel klein stukje in. Een heel kleine zinsnede. Die moet je bijna wel een keer op TikTok voorbij hebben zien komen. Als je TikTok hebt de afgelopen weken. Zo niet, wil ik je graag voorstellen aan een fenomeen. Een van de grootste artiesten uit Engeland die je in Nederland bijna nooit hoort. Zijn naam is Age en zijn nieuwste liedje heet, je raadt het nooit, Ring My Bell.

0: Love Is Enough, Post Malone. Op 3FM. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mart in plaats van Wijnand en Jamie. En dus spelen we niet Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Maar spelen we zo meteen Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet. Ik ga proberen aan de hand van 5 totaal willekeurige vragen uit te vinden waar jij naartoe op vakantie gaat of bent geweest dit jaar. Je kan je aanmelden door alleen nu eventjes je naam in te sturen in de NPO Luister-app. Raad ik namelijk niet aan de hand van die 5 vragen wat jouw vakantiebestemming is, dan win jij het 3FM vakantiepakket. Aanmelden kan door nu je naam in te sturen via de NPO Luister-app. 3FM.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: gaan we naar het nieuws van 1 over 7 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De grote migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta kwam door desinformatie op social media. NOS op 3. Ja, het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er op social media rondging dat de Spaanse grens open zou zijn en dat migranten via Ceuta konden doorreizen. In de praktijk is dat zonder papieren onmogelijk. Die valse beloftes zouden gedeeld worden door mensensmokkelaars. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn ondertussen weer teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Er zouden 83 mensen zijn omgekomen terwijl ze probeerden de Spaanse exclave te bereiken. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd daar zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten daar hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. Deze burgemeester probeert de bewoners een hart onder de riem te steken.
2: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty. Everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
1: De branden zijn nog niet onder controle. En AZ heeft gisteravond met overmacht de Johan Cruijffschaal gewonnen. De club uit Alkmaar won met 4-0 van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man... na een rode kaart voor Joey Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions... wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet... die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, een zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. Morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden. 3FM.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, oh, nee.
8: Maak er een potje van

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Lowlands.
7: Herbeleef Lowlands.
6: In Lowlands.
7: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
6: Hallo NCRV.
7: Mart Meijer.
8: Goedemorgen, dit is de ochtendshow en zometeen jouw kans op een... Ik wil een verjaardagsmaak, ik bedoel een vakantiepakket zeggen. Kan je zometeen winnen? Na Cameron Whitcomb onder andere. Dit is Kingdom of Fear.

0: 3FM met Cameron Whitcomb. Om 9 over 7, Kingdom of Fear.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Het show van 3FM met Mart. Deze zomervakantie niet met Wijnand en met Jamie, want die genieten even heerlijk van een paar weekjes weg. Belangrijk nieuws als je vanmorgen met de trein reist tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Dan moet je rekening houden met vertraging. Er zijn problemen met de bovenleiding, dus er rijden geen intercities tot ongeveer 9:15. Dus nagenoeg de hele ochtendspits. Check even de reisplanner. En vanaf vandaag vindt er ook weer een Europese flitsmarathon plaats. Tot en met zondag worden er extra snelheidscontroles uitgevoerd door de politie. Dus wees ook op dat vlak gewaarschuwd. Maar weet ook dat je nooit te hard mag rijden. Niet als er geflitst wordt, ook niet als er niet geflitst wordt.
1: Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Dit volledige nieuwsblokje werd je aangeboden door de Nederlandse overheid. Dan nu gaan we eens even kijken of ik dezelfde gaven... Dat is een grapje voor de duidelijkheid trouwens. Gaan we even kijken of ik dezelfde gaven heb als die Wijnand denkt te hebben op een net ander vlak. Als Wijnand hier is tijdens de ochtendshow, dan probeert hij iedere maandag aan de hand van 5 vragen te raden hoe je moeder heet. En die vragen die je moet dan natuurlijk... Ja, niet. De vraag kan niet zijn hoe heet je moeder. Maar gewoon even een beetje peilen wat voor soort mens je bent en wat voor soort mens je moeder is. Nou, ik ben daar niet zo goed in. Maar ik dacht, misschien kan ik het wel met vakantiebestemmingen. 5 vragen en dan kijken of ik kan raden waar jij naartoe op vakantie gaat. Anja hangt aan de telefoon. Hallo Anja.
2: Goedemorgen.
0: Even voor mijn beeld, gaat het over vakantie die nog moet gebeuren of die al geweest is?
2: Moet toch gebeuren.
0: Het kan niet zijn hoe heet je moeder. Maar gewoon even een beetje peilen wat voor soort mens je bent en wat voor soort mens je moeder is. Nou, ik ben daar niet zo goed in. Maar ik dacht, misschien kan ik het wel met vakantiebestemmingen. 5 vragen en dan kijken of ik kan raden waar jij naartoe op vakantie gaat. Anja hangt aan de telefoon. Hallo Anja.
2: Goedemorgen.
0: Even voor mijn beeld, gaat het over vakantie die nog moet gebeuren of die al geweest is?
2: Moet nog gebeuren.
0: Moet nog gebeuren, fijn. Goed.

0: Vraag is, welk drankje drink je het liefst als je op vakantie bent?
1: Speciaal biertje.
0: Een speciaal biertje, oké, leuk. Vraag 2, doe je een sport en zo ja, welke?
1: Ja, ik sport elke woensdagochtend mindful walking hoor ik.
0: Mindful walking, oké. Okay. Ja. Mijn derde vraag is, wat doe je liever, een huis huren of een hotel boeken?
1: Ja, dat vind ik lastiger. Ik denk een huis huren.
0: Oké, wat is je telefoonachtergrond?
1: Sorry, wat zei je?
0: Wat is je telefoonachtergrond, is de vierde vraag.
1: Gewoon via standaard mobiel dingetje.
0: Oké, niet zelf iets ingesteld. En dan is de laatste vraag, met wie ga je op deze vakantie?
1: Met mijn vriend.
0: Oké. Ik zit zo een beetje te luisteren, speciaal biertje. Je doet graag een mindful walking. Ik denk wel dat jij binnen Europa blijft. Mijn eerste gok, daar hoef je nog geen antwoord op te geven, is dat jij naar de Ardennen gaat. Maar voordat we naar het antwoord gaan, wil ik ook graag de hele NPO-luisterapp de kans geven om mee te raden. Dus mocht jij zitten luisteren en denken dat vakantiepakket, dat wil ik wel winnen. Aan de hand van deze 5 vragen mag je je gok waar Anja naartoe op vakantie gaat insturen. En als je het goed hebt, dan win je het vakantiepakket. Anja, ik spreek je zo meteen weer, hè?

0: op je radio. De ochtendshow van Calvin Harris en Ellie Goulding en Miracle.
1: Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Spelletje dat ik in het leven heb geroepen, gebaseerd op ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Dat spelen Wijnand en Jamie iedere maandag. Wijnand denkt te kunnen raden hoe jouw moeder heet aan de hand van 5 vragen. Wijnand en Jamie zijn er even niet, die zijn op vakantie. En ik dacht, dan ga ik proberen te raden hoe jouw vakantiebestemming heet. Waar je naartoe gaat op vakantie. Dat spelen we vanmorgen met Anja. Dag Anja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb jou dus net 5 vragen gesteld en geprobeerd te raden hoe jouw vakantiebestemming heet. We nemen zometeen de berichtjes door om te kijken of er iemand in de NPO Luisterapp het goed heeft. Nog even voor iedereen die het gemist heeft. Jouw lievelingsdrankje dat je drinkt op vakantie is een speciaal biertje. Je doet een sport en dat is mindful walking. Verder, als je moet kiezen tussen een huis huren of een hotel boeken, dan huur je een huisje. Je hebt een standaard achtergrond op je telefoon en je gaat op vakantie met je vriend. Klopt allemaal nog steeds, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, aan de hand van die antwoorden was mijn gok dat jij op vakantie gaat naar de Ardennen. Is dat correct of is dat niet correct?
2: Dat is niet correct.
0: Dat is niet correct. Dan ga ik vanaf nu in 15 seconden zoveel mogelijk antwoorden via de NPO Luister-app voorlezen. Mocht het goede antwoord ertussen zitten, dan roep jij stop en dan wint diegene vakantiepakket. Zit het er niet tussen, dan gaat het naar jou.
2: Ja.
0: You ready? Dan gaan we beginnen. Het Zwarte Woud in Duitsland. Ik zie nog een keer Duitsland. Ik zie Oostenrijk. Ik zie Terschelling. Ik zie Schotland. Ik zie Ierland. Ik zie nog een keer Schotland. Ik zie Zweden. Portugal zie ik. Ik zie nog een keer Duitsland. België. Brugge. Hij heeft er niet tussen gezeten.
2: Nee.
0: Je hebt ons misleid. Waar ga je naartoe op vakantie, Anja?
2: Ik ga naar Home Sweet Home Enkhuizen.
0: Hé? Je gaat naar Enkhuizen?
2: Ja.
0: Waar woon je nu dan?
2: Enkhuizen.
0: Hé? Het is een thuisvakantie.
2: Het is een thuisvakantie, ja, sorry.
0: Wonder katoen, je hebt ons echt om de tuin geleid. Kan je een beetje, een beetje vakantie vieren in Enkhuizen?
2: Ja, ik kan echt heel goed vertoeven in Enkhuizen.
0: Je kunt lekker aan het water zitten, lekker naar het Zuiderzeemuseum.
2: Ja, op strand, van alles en nog wat.
0: Je gaat daar rondom huizen. Dat had ik inderdaad niet in de gaten. Nou, dat betekent dat jij het vakantiepakket krijgt. Kan je helemaal niks mee, maar wel leuk.
2: Ja, zeker.
0: Nou, en een heel fijne vakantie in Enkhuizen gewenst. Dag Anja.
2: Dankjewel.

is aan een nieuwe, aan een tweede leven eigenlijk begonnen, Robin. Scoorde echt ongelooflijk veel hits in de Zero's. En heeft nu een liedje dat ze een paar jaar geleden heeft uitgebracht, opnieuw gedaan. Samen met Zara Larsson, haar mede-Zweedin. Zweedse vrouw in ieder geval. Ze is weer helemaal hot and happening. Heeft ook in het voorprogramma van Harry Styles gestaan. Het tweede leven van Robin is begonnen. En we draaien haar met veel liefde. With Every Heartbeat hoorde je bij 3FM. Nieuwsupdate voor Martijn Middel in 3 minuten. Eerst Topic en Becky G. Dit is Sorry.

0: 3FM en de nieuwste van Topic en Packagey hit Sorry Papi. Over een paar minuten antwoord op een nieuwe brandende vraag. Deze hele zomer beantwoorden we vragen waar mensen al lang mee lopen. En jij kan een van die mensen zijn. Als je een vraag hebt waar je al lang mee loopt, kun je hem droppen via de NPO Luister-app. Vragen in de categorie Nice to Know. Dingen waarvan je denkt, goh, ik vraag het altijd al af. Het gaat mijn leven niet veranderen, maar ik vind het wel... Excuus, ik vind het wel leuk om te weten. Zometeen een antwoord op de vraag. Als het app is in Nederland, is het dan vloed in Engeland? Nou, dat over een paar minuten.
1: NOS op 3.
0: Wat zeg je, Martijn?
2: Nee, toch?
0: Ja, ik durf dus het zelf niet te zeggen.
2: Mijn gevoel zegt dat het dan aan de andere kant van de aarde misschien vloed is, maar...
0: Nou, wat is aan de andere kant van de aarde? Is dat dan Nieuw-Zeeland of Amerika?
2: Nou ja, het is goed dat jullie hier eventjes een antwoord op gaan zoeken. Dat is waar.
0: Dat gaan we zo meteen doen, want wij hebben het antwoord niet. De expert die we zo meteen gaan bellen wel. Het is 7:01 en Martijn Middel heeft het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Tussen Utrecht en Rotterdam rijden vanochtend veel minder treinen. Bij Gouda is sinds gistermiddag een bovenleiding kapot. ProRail is daar nog druk bezig en verwacht dat er over een uur weer treinen rijden. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd daar de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. De branden in Washington zijn nog niet onder controle. In Spanje zijn de natuurbranden wel onder controle, maar daar kampen ze flink met de gevolgen. Daarom zijn mensen van dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in de Spaanse provincie Ávila, waar vorige week tienduizenden mensen werden geëvacueerd vanwege grote bosbranden. En ze zijn daar om dieren in het gebied te helpen, zoals in een botanische tuin waar bijna alle bomen zijn afgebrand.
3: Daar staan ezels, varkens, geiten, of allerlei soorten vogels. En daarnaast zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die vogels hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is. Dus wij gaan vandaag eten inkopen.
2: En voor veel kerstbomen blijkt de zomer ook te lang en te droog. Dat is te zien bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk in Zuid-Holland. Daar kun je na kerst je kerstboom achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen de helft van de bomen is dood. Het komt niet alleen door de droogte, maar ook door de slechte wortels waarmee veel bomen al zijn aangeleverd.
4: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De boom, ja, hij is bruin. Je kan daar niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
2: Ja, de eigenaren van de dode kerstbomen krijgen een e-mail met het slechte nieuws. Ze zullen voor kerst een andere boom moeten regelen.
0: Ik kan dit bevestigen, want mijn kerstboom van 2023 staat nog op mijn balkon. Het doet me te veel pijn om hem weg te doen. Niet meer met wortel. Maar deze zomer beginnen dus de naalden ook daadwerkelijk uit te vallen.
2: Hij staat er al lang volgehouden.
0: Klopt. Ja. Maar hij is nu inmiddels zo ik denk die naalden gewoon ingedroogd zijn. Maar nu is het zo lang zo warm en droog dat ik elke dag mijn balkon kan
2: Ben jij ook zo iemand die de kerstversiering het hele jaar laat hangen?
0: Nee, kerst interesseert me eigenlijk echt helemaal niks. Maar mijn huisgenoot wilde heel graag één keer een levende kerstboom. Nou, daar heeft hij zoveel waarde aan gehecht dat hij er nog steeds staat. Drie jaar later. Gaat wel een keertje weg.
2: Okay. Ja, het weer op deze zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.

0: Ugel en Salto en Jamaican bij 3FM.
1: Brandende vragen.
0: Het is 11 over half 8 in de ochtendshow van 3FM. Terwijl Wijnand en Jamie op vakantie zijn, ben ik even Mart. Ik ben daarna trouwens ook Mart. Maar dat terzijde. Ben ik eventjes op de plek van Wijnand en Jamie. En beantwoorden we brandende vragen. Als er iets is wat je altijd bezighoudt, het liefst ga ik een beetje naar de onzinnige vragen van het leven. Die niet levensveranderend zijn, maar wel heel leuk om met andere mensen te bespreken. Het ideale is eigenlijk dat je tegen mensen kan zeggen bij koffieautomaat vanmiddag of in de auto onderweg naar vakantie. Weet je wat ik vanmorgen op de radio heb gehoord? Nou, dat soort vragen kan je insturen in brandende vragen via de NPO Luister-app. Vandaag eentje van Annelies.
2: Goedemorgen Mart. Ik heb een brandende vraag. Namelijk, toen ik vorige week op vakantie was in Zeeland, dacht ik me eens, is het eigenlijk vloed in Engeland als het eb is in Nederland? En andersom? Of is het een hele domme vraag?
0: Ik vind het eigenlijk wel een goede vraag, maar geen oordeel sowieso in brandende vragen. Ik was ook wel benieuwd, dus ik heb besloten om even te bellen met iemand die er meer van weet. Dat is professor Dr. Erik van Sebia. Hij is oceanograaf en klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Mart.
0: Klimaatwetenschapper snap ik nog, maar oceanograaf? Vertel, wat houdt het in?
3: Ja, ik onderzoek hoe de oceaan werkt. De oceaan is een hele grote bak water die klotst en stroomt en hoe al dat water beweegt. En dus ook hoe het getij ontstaat.
0: Dus is er niet dit jaar komt er een grote El Niño aan? Daar ben je dan druk mee bezig? Of
3: precies, dus El Niño en naar de golfstroom natuurlijk en hoe dat verandert en de rol van de oceaan in het klimaat. En ook wat de oceaan betekent voor de dieren die erin leven.
0: Kijk.
3: Dus als de oceaan opwarmt, hoe de dieren meestromen met de stromingen.
0: Ik wilde eigenlijk kijken of ik El Niño kan uitleggen. Dat is eigenlijk gewoon het opwarmen van die stromen. Ja. En dat zorgt ervoor dat er over het hele, die stromen water die over de aarde gaan, dat zorgt ervoor dat de temperatuur gaat stijgen, toch?
3: Ja, en okay. Dan vooral in de stille oceaan. En dat klopt.
0: Ja, ja, okay,
3: dat is best aardig.
0: Nou, voldoende. Nee, voor iemand die geen oceanograaf en klimaatwetenschapper is, vind ik het voldoende. Maar goed, Annelies zit op die brandende vraag van haar te wachten, vooral op het antwoord. Ja. Dus vertel, als het in Nederland eb is, is het dan vloed in Engeland en vice versa?
3: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dus dat is helemaal waar. En dat komt omdat het getij eigenlijk een hele grote golf is. Dus een hele lange golf die alle oceanen rondgaat. Een beetje zoals de wave ook door het stadion heen kan. Ja. En dat je dat dan zo rond ziet trekken. En die getijdengolf noemen we dat. Die begint in de zuidelijke oceaan, dus rond de Zuidpool, rond Antarctica. En dan gaat een deel van die golf de Atlantische Oceaan in. Eerst langs Brazilië. Dan steekt hij de Evenaar over. En dan langs Marokko en Spanje. En dan komt u op een gegeven moment bij de Noordzee. Maar dan het kanaal tussen Engeland en Frankrijk, dat is te smal. En te ondiep, daar kan die golf niet doorheen. Dus dan moet hij helemaal om. Eerst helemaal via Ierland en dan via het puntje van Schotland. Zo weer naar het zuiden. Dan trekt hij helemaal langs de oostkust van Engeland. En dan kan hij wel oversteken bij het kanaal. En dan gaat hij langs België. Van zuid naar noord, langs de Nederlandse kust en dan Denemarken en dan zo bij Noorwegen eruit.
0: Wat ongelooflijk. Dus we moeten het echt zien als één grote golf die gewoon allemaal stopjes op de aarde aandoet eigenlijk.
3: Een wave in het stadion en dan een heel de oceaan door. En dat gebeurt overal op de oceaan. En dat betekent dus ook dat het inderdaad in Engeland eerder eb en vloed is dan in Nederland. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat langs de Nederlandse kust heel erg veel verschil is. In Zeeland, in Vlissingen, is het zomaar 7 uur eerder vloed dan op Schiermonnikoog.
0: Ik denk altijd dat we een klein landje hebben. Maar het is dus ook wel goed om te weten dat het antwoord op de vraag dus ja, het is eb in Nederland als het vloed is in Engeland. Maar niet omdat het, zeg maar, soort van heen en weer pingpongt tussen die twee kusten. Wat je misschien voor je ziet van de golf komt naar ons en de golf gaat naar Engeland. Dat is dus niet hoe het werkt.
3: Nee, het is veel complexer dan dat. En het is veel mooier eigenlijk dan dat. Het is een hele lange golf die zo langs gaat.
0: Dan nog even, wil ik toch nog even één ding weten uit de interesse. Maar misschien zit een te ingewikkelde vraag. Maar jij zegt dat is eigenlijk één grote golf en die komt naar het kanaal, maar die kan er niet doorheen. Dan zie ik voor me dat het gewoon een soort tsunami is die gewoon door dat kanaal heen beukt en over de kusten in Frankrijk en Engeland. Waarom werkt dat dan niet zo?
3: Nou ja, omdat die golf die is eigenlijk te lang. En waar kan je dat mee vergelijken? Is soms heb je ook wel golven in de file op de snelweg of zo. En die bewegen ook heen en weer. Maar als er een gaatje is dat te klein is, ja, dan kan de auto daar niet tussen.
0: Ja, precies. Dus het botst gewoon van de kust af en het gaat ergens anders heen.
3: Precies. Het kanaal is maar 20 meter diep, joh. Dat is helemaal geen. Dat noemen we ook geen oceaan meer. Dat is niks.
0: Het is gewoon een beekje.
3: Precies, een beetje alsof dat.
0: Alright, oké. Professor Dr. Erik van Sabieën, dank voor het antwoord. Als het in Nederland app is, is het inderdaad in Engeland. Vloed, heel veel dank en een mooie dag gewenst.
3: Ja, jullie ook. Mooie dag. Hoi.
1: Cat's Eye Animal.

Dit is de ochtendshow van 3FM. Je bent onderweg naar 8 uur. Misschien onderweg naar je werk. Misschien onderweg naar je Flight Like Chef special. You're the Fly Like Me. Hier bij 3FM. En voor de vakantie vibes. Louis Fancy, Daddy Yankee. Dit is Despacito.

0: End of Beginning. In de ochtendshow van 3FM. Het is bijna 8 uur. Mocht er nog eens een keertje bij je aangebeld worden en er post voor de buren zijn, of je dat even wil aannemen, wees daar een beetje voorzichtig mee, want je weet werkelijk nooit wat erin zit. Of misschien wel. Misschien wil je het voor jezelf houden. Nou goed, ik vertel je net zo meteen. 3FM.
1: Ster. Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
3: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment, met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Dit is 3FM met de ochtendshow en Another Love van Tom O'Dell over een paar minuten. Laat nieuws met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn gisteren 18 mensen omgekomen. NOS op 3. Het was daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Volgens Palestijnse autoriteiten werden onder andere woonwijken en auto's beschoten. Het moment is opvallend. Een paar dagen geleden had Trump het nog over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Officieel geldt er in Gaza een staakt het vuren, maar daar is op de grond weinig van te merken. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, kampt Griekenland nu met een grote brand in de buurt van Athene. En bij het blussen ging het daar gisteren flink mis. Twee blushelikopters botsten tegen elkaar, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
2: Er zijn beelden van en daarop is te zien dat die twee helikopters elkaar raken en dat er vervolgens eentje neerstort. En daarbij kwamen een Griekse brandweerman om het leven en ook een Deense collega die daar gestationeerd was. Over hoe dat kon gebeuren is nu nog niks bekend, maar ja, de politie zal ongetwijfeld kijken of de wind een rol gespeeld heeft, want die maakt het bestrijden van het vuur heel erg lastig.
1: Ja, dat maakt ook het blussen dus lastig. Helikopters moeten aan de grond blijven omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of het niet lukt om het water gericht op de vlammen te gooien. De grote migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta kwam door desinformatie op social media. Dat zegt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zouden berichten rondgaan dat de Spaanse grens open zou zijn en dat migranten via Ceuta konden doorreizen, vertelt Marokko-correspondent Samira Jadir.
3: Wat in ieder geval zeker is, is dat er in Marokko een soort massahysterie ontstond toen er woensdag geruchten rondgingen dat de grens bij Ceuta open was. Mensen uit het hele land lieten alles uit hun handen vallen en vertrokken direct naar de grenspost.
1: Maar de migranten konden daar niet verder reizen. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn ondertussen weer teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Er zouden 83 mensen zijn omgekomen terwijl ze probeerden de Spaanse exclave te bereiken. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, een zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. Morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
4: 3FM verkeer dan van de ANWB. Het is vakantie, dus rustig. Er is 1 file op dit moment en die staat op de A8. Als je van Zaanstad naar Amsterdam rijdt, krijg je voor knooppunt Zaandam te maken met 20 minuten vertraging. 3FM.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Herbeleef Lowlands.
15: In Lowlands.
14: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
4: Wees gegroet en een warm welkom bij de ochtendshow van 3FM voor deze maandag 3 augustus. Het is 5 minuten over 8. En zometeen maak je kans op een ijsmachine. Na Tom Adel en Another Love.

vakantie. Vandaag over twee weekjes zijn ze terug. Deze maandag 3 augustus wordt tropisch warm, 30 tot 34 graden in Nederland. En vanwege dat warme weer heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Dat bestaat volgens mij voornamelijk uit dat radio-dj's je dan vertellen dat je voldoende moet drinken. Is een beetje het gevoel dat ik heb. En daarnaast moet je proberen je woning en je lichaam koel te houden en tussen 12 en 6 zo min mogelijk doen. Zeg dat maar tegen je baas. En vandaag in het nieuws, steeds meer drugs komen in Nederland binnen via de post. Dat meldt de Telegraaf. Vooral marihuana, ketamine en crystal meth gaan steeds vaker via de post. Het gaat om honderden kilo's per jaar. Sinds een paar jaar werkt de douane intensief samen met postbezorgers. En het heeft ook een speciale onderzoekstak opgericht om de drugs op te sporen. Maar het blijft een hardnekkig probleem. En dat komt omdat de meeste controle plaatsvindt op post die van buiten de EU Nederland binnenkomt. Terwijl criminelen steeds vaker de drugs eerst naar een ander EU-land laten komen om het vervolgens vanaf daar naar Nederland te sturen, dan is er veel minder controle op. De oplossing ligt volgens de douane, zoals altijd, in meer capaciteit en in meer budgetten. Is ook ingewikkeld. Ik begrijp het ook wel dat dat moeilijk te vangen is. En er zijn landen waar waarschijnlijk de controle nog minder goed is. Maar het deed me denken aan een filmpje dat ik dit weekend zag op TikTok. Ik heb weinig gedaan, behalve heel veel lekker op TikTok scrollen. En toen kwam ik een filmpje tegen van een gozer die kwartel-eieren... Stay with me, dit wordt logisch zometeen. Die kwartel-eieren ging uitbroeden in zo'n soort broedmachine. En die kwartel-eieren die kun je dus gewoon levend bestellen. Die worden dan naar je opgestuurd. En op die doos, zoals het bij hem aankwam, zat een sticker met... Hier zitten levende eieren in, geen röntgenscan op gebruiken. Want dat is slecht voor alle levende wezens, dat weet je wel. Daarom sprint je tandarts ook echt met 150 km per uur weg als ze die röntgenfoto... Stay with me, dit wordt logisch zometeen. Die kwartel-eieren ging uitbroeden in zo'n soort broedmachine. En die kwartel-eieren die kun je dus gewoon levend bestellen. Die worden dan naar je opgestuurd. En op die doos, zoals het bij hem aankwam, zat een sticker met... Hier zitten levende eieren in, geen röntgenscan op gebruiken. Want dat is slecht voor alle levende wezens, dat weet je wel. Daarom sprint je tandarts ook echt met 150 km per uur weg als ze die röntgenfoto van je gaan maken. Maar toen dacht ik, ja, als je dan een keer drugs gaat...

een paar minuten maak je kans om een ijsmachine te winnen als je meedoet aan Laatste Letter. Zou je dat graag willen? Het winnen van zo'n machine waar je je eigen smaken roomijs mee kan maken? Stuur even je naam door via de NPO Luister-app.

0: Paper City. Self-aware zomerhit in wording op deze tropische maandag, waarop het 34 graden kan gaan worden.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Ideale dag om een ijsmachine te winnen. Nou, de ijsmachine kan alleen vandaag nog niet gewonnen worden. Daarvoor moet je aan het einde van de week de highscore neerzetten. Maar dat kan je dan vandaag wel doen. Het spelletje werkt als volgt. Jij mag een beginletter kiezen als je meedoet. En dan krijg je van mij een categorie om met die beginletter een woord te maken. Is je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Op dit moment de highscore. Die is vanmorgen gezet door Meis op 4. Maurice gaat het proberen. Hallo Maurice.
2: Goedemorgen.
0: Waar kijk je het meeste naar uit in je vakantie die vandaag begonnen is?
2: Gewoon lekker uitrusten. Gewoon even helemaal nergens aan hoeven denken.
0: Ja, want normaal gesproken staat jouw wekker ook om 5 uur om aan het werk te gaan. Dus het is ook wel lekker dat je daar heel even vanaf kan, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Is er een activiteit die je gaat ondernemen in je vakantie waar je naar uitkijkt toevallig?
2: We zullen sowieso ook heet een dag naar Scheveningen gaan waarschijnlijk. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
0: Ja, heerlijk.
2: Lekker over de boulevard lopen.
0: Een beetje lekker uitwaaien.
2: Ja.
0: Zo is het ook. Ja. Hey, en misschien krijg je in je vakantie wel een ijsmachine om lekker te experimenteren met je eigen ijsmaakjes maken in deze tropische zomervakantie. Met welke beginletter wil jij gaan spelen?
2: Met de B van Bernard.
0: De B van Bernard. Dan ga je 30 seconden nu in. Een meisjesnaam.
2: Bea.
0: Een serie of film. Iets dat je meeneemt op vakantie. Iets met de M. Niet dat je meeneemt.
2: Massage hoor, weet ik het.
0: Ja, en een bekende Nederlander. Nee, buiten de tijd. Ja, ik denk dat ik massageolie goed reken. Beetje afhankelijk van waar je naartoe op vakantie gaat en hoeveel vloeistof je mag meenemen en wat je van plan bent. Maar zou ik goed gerekend hebben, maar dan ben je tot 3 gekomen. Dus helaas geen ijsmachine. Wel win je het laatste letter kaartspel. Dat gaan we wel
2: Dat vind ik ook super.
0: Kan je dat lekker gaan spelen aan de keukentafel of aan de tuintafel of wat dan ook tijdens je vakantie. Geniet sowieso van deze 3 weken vrij.
2: Ja, dankjewel.

FM, Chapel Roan en The Giver. Over de volgende band heb ik me zojuist om en nabij 20 seconden heel erg zorgen gemaakt. Maar het komt goed. Ik zat even op een site te kijken. Ze zijn namelijk van alles aan het posten over dat ze op een Europese tour zijn. Ze stonden in Engeland. Ze gaan onder andere nog naar Zwitserland. Het is super vet dat ze het Nederlands product naar het buitenland brengen. Maar toen zag ik staan op het tourtabblad op hun website. 6 augustus, Lake Life 2026 in Nidau in Zwitserland. 6 augustus... dezelfde dag Suikerrock Festival in Tienen in België. Toen dacht ik, dat kan niet goed zijn. Dat gaan ze nooit redden. Blijkt een foutje te zijn gewoon op een website. Ze staan later dit weekend op Suikerrock in Tienen. Dacht ik, zeg het maar. Als je de verkeerde kaartjes gekocht hebt, je weet het nooit. Het gaat over Sommelier. Je hoort ze bij 3FM.

0: van Milieu hoorde je bij 3FM. Zometeen een geswiped en gesneuveld highlight. Iedere donderdag is het Date Donderdag bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Zij zijn nu eventjes op vakantie, Mart hier. En ik smul altijd zo van die geswiped en gesneuveld verhalen dat we deze zomervakantie de beste verhalen van het afgelopen jaar nog een keertje samen terugluisteren. Ja, zometeen een dateverhaal van Jessie, waarvan je in ieder geval zou kunnen zeggen, ja, je date gaf je heel veel prioriteit.
1: NOS op 3.
0: Dat is dan denk ik positief beschouwd. Verhaal hoor je zometeen na het nieuws van 1 over half 9 met Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen, ja, het wordt weer tropisch warm. In bijna heel Nederland wordt het vanmiddag en morgen boven de 30 graden. Er valt intussen weinig regen en door die droogte zijn de waterstanden zo laag dat er ook steeds meer pontjes uit de vaart worden gehaald. Onder meer in Gelderland maken steeds meer van die veerdiensten de oversteek niet meer. En hoe lang dat gaat duren is maar de vraag, horen we bij Omroep Gelderland.
3: Het blijft droog, dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
2: Een opvallend moment in het Franstalige journaal van de omroep RTBF in België gisteravond. Ja, die uitzending die begon zo.
4: 19:30, Maria Mallard.
5: Madame, monsieur, bonsoir. C'est un début de JT un peu spécial aujourd'hui. On va tenter quelque chose.
2: Ja, en hier zie je dan die presentatrice op de tafel klimmen en ineens allemaal vette breakdance moves doen, waarna ze weer rustig gaat zitten.
5: Est-ce que vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vraiment bien moi par contre? Eh bien non, c'était une image générée par l'intelligence artificielle.
2: Ja, die moves waren dus niet echt, maar AI. Een ludieke manier om aandacht te besteden aan de nieuwe Europese regels die gisteren zijn ingegaan. Die verplicht bedrijven om duidelijk te maken wanneer je te maken heb met AI.
6: Tour de France.
2: Ja, dag 3 in de Tour de France FAM. En de grote vraag is, wint Lorena Wiebes vandaag eens niet? De eerste 2 etappes was ze in de sprint iedereen te snel af.
7: Lorena Wiebes in de gele trui gaat winnen in Genève. Met overmacht pakt ze de 2e etappe.
8: Afgetekend, niemand in de buurt. Lorena Wiebes in het geel, naar 2 op een rij.
2: Vandaag lijken de kansen van Wiebes wel een stukje kleiner, zegt de oud-wereldkampioen Ellen van Dijk.
9: Ja, vandaag zou ik het niet verwachten. Het is een rit met 2500 hoogtemeters. Vanuit de start krijgen de renners direct een klim van de eerste categorie. Wiebes gaat daar normaal gesproken niet bij zijn. Maar mocht het daarna stilvallen of als er niet volledig wordt doorgekoerst, ja, dan is de finale opnieuw vlak.
2: Ja, en als Wiebes er dan weer bij zit, maakt ze opnieuw een grote kans. Vanmiddag vanaf 4:15 te zien bij de NOS op NPO 1. Het weer zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
0: Thanks Martijn. Yo. 3FM verkeer dan nog van de ANWB. Er staat 1 file in Nederland. Ik snap dat je baalt als je erin staat, maar besef ook hoe bijzonder je bent als je het gepresteerd hebt om in de ene file te staan die er in Nederland staat. Dat is op de A8.

0: Ochtend van 3FM met Wijnand en Jamie hier. De zomer die is in volle gang op dit moment. Perfecte tijd van het jaar om dan ook gewoon lekker op date te gaan. Laten we wel wezen, pak een terrasje, neem er een drankje bij. En dan kan het alleen maar gezellig worden.
1: Heerlijk.
0: Dat zou je denken in ieder geval. Toch zijn er helaas ook heel veel van die dates die compleet anders liepen dan dat je had verwacht. En misschien ook wel echt oprecht een beetje sneuvelden. En daarom hebben wij eigenlijk altijd op elke donderdag geswiped en gesneuveld van die dateverhalen die compleet mislukt zijn. Maar omdat het dus vakantie is, dachten wij, joh, we gaan je gewoon verblijden met elke dag zo'n heerlijk verhaal.
1: Heerlijk. Elke dag smullen. Heb je nou zelf een date die ook mis is gelopen en denk je, zo'n etentje voor twee, ik wil het hebben? Deel jouw verhaal dan even via de NPO Luisterapp of stuur het door via 3fm.nl/swipe. Aan de lijn hebben we niemand minder dan Jessie. Jessie, je hebt het ook gedaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, vertel even. Jouw date, hoe is het begonnen?
2: Zat ik op een dating app en daar had ik een match met een jongen uit Irak. Die zat in Nederland voor studie. Dus hij had bedacht, hij woonde in Amsterdam destijds. Dus hij had bedacht omdat het dan leuk was om in het Amsterdamse bos te gaan fietsen. Nou, ik was daar nog nooit geweest. Dus ik vond dat leuk. Dus op zich was het een hele gezellige, leuke date. Dus nog een beetje fietsen door het bos. Was ook lekker weer. En op een gegeven moment zei hij van, toen waren we even gestopt, zei hij, ja, ik moet even mijn familie bellen. Ik dacht, oh, oké. Bijzonder. En toen bleek dus dat de uitvaart van zijn vader bezig was in Irak.
0: Nee.
2: En dat was dus via videobellen. En op een gegeven moment vroeg hij dus ook van of ik mee wilde kijken. En ik dacht, ik was in shock. Ik dacht echt, wat is dit?
1: Wat? Hij had tijdens jouw date ook even een momentje om via videoverbinding bij de uitvaart van zijn vader te zijn?
2: Ja, ze waren op dat moment, wat ik begreep, was het dat ze die vader aan het wassen waren. Of in ieder geval, ik heb heel even een glimps gezien en ik dacht echt, ik hoef dit niet te zien.
1: Maar je zag ook zijn lijk. Jij hebt het lijk van zijn vader gezien.
2: Ik zag het niet goed. Ik zag vooral witte doeken en zo. Maar ik dacht, ja, daar zal die wel bij liggen of onder liggen. Of... En ik dacht echt, dit hoef ik niet te zien. Waarom vind je dit een goed moment om een date te hebben als je dus blijkbaar net je vader bent verloren ook? Maar hij deed er ook heel wel vrij nuchter over.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Merkte hij dan misschien achteraf gezien dan iets aan hem dat hij wat misschien emotioneel was of het heel over zijn familie had of zo?
2: Nee, helemaal niet. Maar toen dat dus aan de hand was, toen was ik echt zo in shock. Ik dacht echt, ik moet hier weg.
0: Yeah.
2: Dus ik heb altijd met dates een vriendinnetje achter de hand die ik dan kan appen waar ik ook ben. En mocht er toch ineens iets gebeuren of zo, dan weet je voor iemand waar ik uithang. Dus ik heb haar geappt van, jij moet mij nu bellen met een smoes, want ik wil hier weg. Dus zij heeft mij gebeld.
1: En wat zei die toen?
2: Nou ja, ik ben een beetje in een soort haast vertrokken. Dus hij moest ook even schakelen volgens mij. Zo van, oké, dus jij gaat nu...
1: En heb je hem ooit nog gesproken?
2: Daarna, eenmaal thuis, 's avonds, heb ik hem wel geappt. Ik zie hier geen toekomst in.
0: En toen zei hij nog wat over de uitvaart of iets?
2: Nou, hij heeft daar niet per se... Ik weet niet, hij deed daar heel... hij is daar niet heel erg op teruggekomen. Hij deed alsof het heel normaal was dat ik mee mocht kijken. En
1: dat hij dat even tijdens de date afwerkte.
0: Geen idee. Misschien hoort het wel bij de cultuur. Hè? Ik heb geen idee. Ik weet het niet.
1: Maar voor ieder normaal mens is het toch, als iemand ook komt te overlijden, is dat echt helemaal ruk. En als je vader komt te overlijden, keer 10.
2: Ja.
1: En dan
0: maar misschien
1: afscheid...
0: dat je dan wel makkelijker mensen meeneemt naar zoiets of zo. Dat een uitvaart ook voor vreemden welkom is. Ik heb geen idee, weet ik het?
2: Ja, ik weet het ook niet. Nou. Ik dacht wegwezen en ik hoef niks meer met jou.
0: Jessie, groot gelijk.
1: Wij gaan jou belonen. Het delen van het verhaal levert jou een etentje voor twee op. Dus dan kun je weer lekker uit eten.
2: Oh, fijn. Dankjewel.
0: Doei.
2: Doeg.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

van Talent Flair en door het oog van de dag hoorde je bij 3FM. Hey, ik wil je nog heel eventjes, ik wilde zeggen waarschuwen, maar de positieve versie van waarschuwen. Maar gewoon attenderen op het feit dat dit de week is dat je Lowlands tickets kan winnen bij 3FM. Vanavond vanaf 7 uur bij Andres Odijk. De hele week

0: Galaxy. Hoorde je bij 3FM in de ochtendshow. Goh. Soms zou ik willen dat ik kon wat Ivo van Breukelen kon. Namelijk elke dag de allerbeste tijdloze tracks selecteren. Zometeen tussen 9 en 12 hoor je ze, zoals iedere werkdag weer. En hij heeft een van mijn lievelingsliedjes ooit meegenomen. Van In Excess. Wat er meer zometeen na 9 bij Ivo. 3FM.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom bij
1: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Meijer. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden.
2: NOS op 3.
1: Dit weekend werd daar zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Honderden gebouwen zijn verwoest. Mensen zagen hun leven binnen een paar uur compleet veranderen, zegt de gouverneur.
3: There are just so many Washingtonians who have literally lost everything. Just in a matter of hours, their lives changed in deeply dramatic and fundamental ways. But we want all those individuals to know that we are all here for the long haul.
1: De branden zijn nog niet onder controle. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De bewoner en zijn kat zijn met een hoogwerker uit het appartement gehaald. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Even goed je snelheidsmeter in de gaten houden als je in de auto zit. Vandaag start de jaarlijkse Europese Speed Week. Een flitsmarathon waarbij er in Nederland en andere Europese landen gemiddeld 3 miljoen auto's worden gecontroleerd. In voorgaande jaren kregen ongeveer 150.000 bestuurders een bekeuring. En naar festivals ga je voor de gezelligheid, de muziek, de drank en ook het eten. Maar dat laatste kan voor mensen die een glutenvrij dieet hebben, omdat ze bijvoorbeeld celiakie hebben, een behoorlijke uitdaging zijn. Glutenvrij influencer Marieke Bol weet er alles van.
4: Ik heb zo een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat. Het kan wel een keer, maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must en dat maakt het soms ook moeilijk.
1: Ze heeft nog een tip voor festivalorganisatoren.
4: Meer aanbieden. Het zou heel tof zijn als er ook echt stands zijn die gegarandeerd glutenvrij aanbieden. Waardoor ook mensen met celiakie daar echt van kunnen genieten in plaats van dat ze vooral aan het overleven zijn en denken van ja, hè, het is leuk, maar het eten is gewoon niet leuk voor ons.
1: Het weer volop zon, een tropisch warme dag met temperaturen tussen de 30 en 36 graden vanmiddag. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
5: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
7: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Ik zei twee grootheden. Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran, hoort je met repeated.
0: Tijdloze tracks.
1: Goedemorgen, tot 12 uur. Alleen maar tracks die blijven plakken.
2: Zoals het laken over je lijf in de nacht.
1: Goed koelen en vandaag zowel het huis als het hoofd niet vergeten te drinken. Het wordt weer een bloedhete dag vandaag, 3 augustus. En tot 12 uur dus alleen maar tracks die blijven plakken. Ja, ik heb thuis lekker het ruiken voor mij alleen. Dat is even hard. Nou, wat er aan de hand is, wij hadden eigenlijk het is natuurlijk nog zomervakantie van de kinderen. Dus wij hadden een oppasprobleem, want mijn vriendin en ik moeten natuurlijk al bij werken. En nu is het zo dat mijn schoonmoeder op een eiland in de Balearen woont. Dus toen

0: Hey Ivo, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Gast erop.
2: En mijn hondje is wel thuis, daar ben ik zo blij mee. Dat vind ik toch zo gezellig, hé. Dat vind ik toch zo gezellig.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

dat kon je behoorlijk goed doen het hele weekend in Amsterdam. Het was natuurlijk de World Pride. Het was één groot feest. Met natuurlijk als grote klapper de Queen en Princess of

je Engelse teksten vertalen voor ons Nederlanders. Verschillen op de socials afgelopen week. En daar was ze dan in Amsterdam in de AFAS Live. Dit is een beetje hoe het er aan toe ging dit weekend. Dan hebben wij hier zo'n televisiescherm. Nou, wel meerdere trouwens. Maar er stond net Nederland in beweging stond erop. Ja, die vibes kreeg ik er toch ook wel een beetje van. Het was een beetje een DJ-set met MC Madonna erbij. Het geheel heeft zo'n 33 minuten geduurd. Dus je moest goed kijken, want anders waren ze alweer weg. Je moest sowieso goed kijken. Maar je moet heel goed kijken, want Kylie Minogue is natuurlijk ook niet zo groot. Dus die kwam echt net zo... Hey, hallo, ik ben er ook.

Ja, wat zit jij er zo al op, hè? Gewoon een lieve groet, een misschien wel licht erotisch getint bericht... of simpelweg alleen je naam. Ik heb het over de klassieke aanzichtkaart. Ja, ze bestaan nog. En Wijnald en Jamie die ontvangen die namelijk heel graag van je. Als je die opstuurt naar ze, dan maak je meteen kans op 100 euro concertengoed. Een kaartje voor een kaartje. Je hebt nog 1 week de tijd om je kaartje te sturen. Alle info check je op 3fm.nl/kaartje. Dus 3fm.nl/kaartje of 3fm.nl/kaart als je een hele grote kaart wil sturen. Tijdloze Drex luistert hier met zometeen Nothing But Thieves en eerst Kygo. Dit is

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: 3FM. Zometeen in Tijdloze Tracks. Disclosure, London Grammar. Ook Damiano David komt eraan. Het is bijna 10 uur. Het nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek.
5: NOS op 3.
4: Sinds 2011 hebben ze hun huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Die cijfers verbazen de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging niet.
6: Er komt gewoon heel veel op de huisartsen af. Dus de zorgvraag neemt toe. En wij willen graag zoveel mogelijk mensen helpen. Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen. Om iemand in de thuissituatie te zien. Het kan heel waardevol zijn.
4: En wat volgens de huisartsenclub ook meespeelt. Veel thuisbezoeken worden tegenwoordig gedaan door de praktijkondersteuner of de wijkverpleging. En die zijn niet meegenomen in de cijfers. En vrijdag had president Trump het nog over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Maar gisteren voerde Israël weer grote aanvallen uit op Gaza. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen daar 18 mensen bij om. Je hoort correspondent Lennart Swolfs.
7: Wat Israël eigenlijk zegt is dat Hamas daar nog steeds machtig is. En dat ze dus Hamas-doelwitten moeten uitschakelen. Nou ja, dat is een beetje een standaard argument van Israël. Maar als we dan kijken naar de slachtoffers, zijn het ook heel veel burgerslachtoffers. Gisteren is er bijvoorbeeld een 29-jarige zwangere vrouw gedood. Ook haar man is gedood en hun 5-jarige zoontje is bij een aanval gedood. Eerder het weekend op zaterdag bijvoorbeeld is er een opslagplaats voor medicijnen bij een ziekenhuis gebombardeerd. En ja, het is toch wel opmerkelijk inderdaad dat Trump dan spreekt van een historische overeenkomst en we dan dit weekend weer grootschalige aanvallen zien.
4: En de Caribische Zee bij Bonaire wordt steeds saaier. Er verdwijnt steeds meer koraal. Er was vroeger nog 60% van de zeebodem bedekt met koraal. Nu is dat nog maar 5%. Het komt door klimaatverandering en opwarmend zeewater. Daardoor blijft er alleen onkruid over, zegt deze onderzoeker.
8: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven, maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, ja, die zien niet meer.
4: Om een tijd te keren wordt op Bonaire nu op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Heb ik nog het weer? Ja, goed smeren en blijven drinken. Het is een tropisch begin van de week met vandaag temperaturen tussen de 30 en 36 graden. Vanavond kunnen er in het zuidoosten onweersbuien vallen. En morgen, dan is het opnieuw warm.
9: En zometeen hoor je Ivo.
3: 3FM.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
23: Beleef Lowlands.
24: Herbeleef Lowlands.
23: Win Lowlands.
24: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
25: Een hele goede morgen. En vergeet niet goed te blijven drinken hè, vandaag. Bloedmuziek, het heet weer. Net als de muziek bij 3FM. Damiana David, zo eerst Destiny's Child.

0: David, the first time, hoorde je op 3FM. Ga met 3FM
1: naar Lowlands.
0: Ja, ik zou als ik jou was echt even de radio aanhouden de hele dag. Want vanavond vanaf 7 uur maak je namelijk kans op tickets voor Lowlands. De hele week in de avondshow met Andres maak je kans op die felbegeerde tickets. Je mag zeggen, de hardest tickets in town. Ja, hij is toch een welkome meevaller, aangezien de ticketprijzen voor festivals harder stijgen dan de koers van goud en van benzine. Een welkome meevaller, zo aan het begin van augustus. Zometeen hoor je iemand die in 2024 nog op Lowlands stond. Mr. Teddy Swims, ik bedoel Mr. Know-It-All. Komt eraan, na een act, this ticket sit down. Ja, hij is toch een welkome meevaller, aangezien de ticketprijzen voor festivals harder stijgen dan de koers van goud en van benzine. Een welkome meevaller, zo aan het begin van augustus. Zometeen hoor je iemand die in 2024 nog op Lowlands stond. Mr. Teddy Swims, ik bedoel Mr. Know-It-All.

0: Waar staat hij?
1: De Ziggo Dome!
0: Ja, de Ziggo Dome, ja. 16, 17 en 18 maart. Mr. Know-it-all weer in Nederland met The Ugly Tour, Teddy Swims. Het is allemaal weer binnen een mum van de tijd helemaal uitverkocht. Maar hij komt dus weer naar Nederland begin maart 2027. Goedemorgen, tijdloze tracks luister je bij 3FM... waar we zometeen weer koffie weg gaan geven als je meespeelt met Breukies Blend. En weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Dus dat zometeen maak je kans op koffiebonen, gemalen koffie of thee. En natuurlijk de tijdloze tracks, hè. Zometeen stumbling in, faster the people, and here's real to real.
2: I like to move it, move it. I like to move it.

De eerste ronde, je hoorde Oh My God in tijdloze tracks bij 3FM. En bij nieuwe tracks kan ik me voorstellen dat je soms een beetje denkt van, hè, maar is deze dan altijd tijdloos? Nou ja, soms is het ook inderdaad de vraag. En ik zie aan de reacties in de NPO Luisterapp dat mensen dit lekker vinden, hoor. Zo aanstekelijk de nieuwe van Rondé. Deze moet echt een tijdloze track worden, zegt Stefan van Rondé. En daarvoor zitten natuurlijk weer allemaal antwoorden op de vraag. Welke twee tracks zaten er in de mashup?

0: gemist, hè, Wietske?
1: Ja, zeker. Goedemorgen. Een
0: hele goede morgen. Heb je een lekkere dag, lekker weekend gehad?
1: Zeker, ja. Gisteren heb ik lekker een dagje sneekweken meegepakt.
0: Oh, een sneekdag dus.
1: Ja, sneekdag, zeker.
0: Wat heerlijk. Nou, het is je niet aan te horen, hoor. Meestal kom je daar toch wel met een iets schordere stem vandaan, volgens mij.

0: Nee, van Shaggy.
1: Dat is goed.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. En nummer 2.
0: Nummer 2 was Lean On van Major Lazer en DJ Snake.
1: Hoppa, hartstikke lekker. Betekent in de pocket een bakkie breuk. Wil jij gaan voor de koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: Koffiebonen alsjeblieft, lekker.
1: Lekker, gaan we kakelverse boontjes naar je opsturen, Wietske. En dan wens ik je nog een waanzinnig mooie week.
0: Super, dank jullie wel. Fijne uitzending.
1: Dank je wel. En Major Lazer, Lean On, hoor je nu bij 3FM.

0: Thank you, DJ.
1: Graag gedaan, hoor. Usher, Pitbull, you're the DJ got us falling in love bij 3FM. Goedemorgen, ik ben Ivo. Met op 12 uur alleen maar tijdloze tracks. Met zometeen de dame die afgelopen weekend het podium van Lollapalooza in de fik zette. Sienna Spyro, Material Lover. Zometeen na Nirvana.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van... jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
8: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: van 11 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Huisartsen gaan steeds minder vaak bij patiënten thuis op bezoek. NOS op 3. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. En dat vindt de Club van Huisartsen jammer.
2: Wij vinden het natuurlijk ook fijn om de patiënt in de... Soms, hè, als je denkt, goh, wat is er aan de hand, dat je iemand in de thuissituatie ziet. Dat je even kan zien hoe mobiel is iemand in zijn eigen huis. Hè. Zeg van, goh, ik kan niet meer lopen, maar hoe is dat dan thuis? Kan je zelf nog naar de keuken? Je krijgt toch veel meer signalen hoe de kwaliteit van leven van zo iemand is.
1: Huisartsen hebben geen tijd meer om zoveel thuisbezoekjes af te leggen, doordat ze het steeds drukker krijgen op hun werk. Wel brengen wijkverplegers en praktijkondersteuners vaker dan vroeger een bezoekje aan patiënten. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, kampt Griekenland nu met een grote brand in de buurt van Athene. En bij het blussen ging het daar gisteren flink mis. Twee blushelikopters botsten tegen elkaar, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
3: Er zijn beelden van, en daarop is te zien dat die twee helikopters elkaar raken en dat er vervolgens eentje neerstort. En daarbij kwamen een Griekse brandweerman om het leven en ook een Deense collega die daar gestationeerd was. Over hoe dat kon gebeuren is nu nog niks bekend, maar ja, de politie zal ongetwijfeld kijken of de wind een rol gespeeld heeft.
1: Die harde wind maakt het blussen lastig. Helikopters moeten aan de grond blijven omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen, of het lukt niet om het water gericht op de vlammen te gooien. Ja, er zijn unieke opnames opgedoken van concerten van André Hazes. Die lagen ergens in een kast in een opnamestudio in Spakenburg. De eigenaar van die studio, Paul, maakte de opnames met zijn inmiddels overleden vader Jan bij slecht bezochte concerten van Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998. Ik hoef niet te zeggen.
4: Hier heb je de stem los van André nu.
5: Zeg dat genoeg.
4: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want dat zijn unieke concerten gewoon.
1: Het is goed nieuws voor de fans, want de opnames van Hazes in Benidorm verschijnen later deze maand op vinyl. Het weer, ja, goed smeren, goed blijven drinken. Het is een tropisch begin van de week, met vandaag temperaturen tussen de 30 en 36 graden. Vanavond kunnen er in het zuidoosten onweersbuien vallen. En morgen is het opnieuw warm.
6: En zo meteen door je Ivo. 3FM.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Yin Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
2: En tot 12 uur alleen maar tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, zometeen hier Jay-Z en Alicia Keys. Duke Dumont komt eraan met...

0: programma. Jan Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zou jij tegen jouw vriendin kunnen zeggen dat de dadelkoek goed bevallen is?
1: Dat ga ik doorgeven.
0: Heel fijn. Ja. Had het nog een speciale reden dat ze dit gebakken heeft eigenlijk?
1: Het is jarig vandaag.
0: Hey, gefeliciteerd.
2: Hop, hop, gas erop. We hebben de tent weer op de kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Erg goed, erg machtig, maar wel lekker.

muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat zometeen. Roulette wheel staat al klaar. Ook mooi. En dan nu even een tijdloze track uit de jaren 80. Wat sowieso eigenlijk qua muziek misschien wel mijn... Nou ja, jaren 60 ook mooi, maar...

American Girls bij 3FM. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 11:30. Zometeen gaan we weer een balletje opgooien op ons roulettewiel. Leuk, daar heb ik zin in. Een nieuwe request roulette is aanstaande, waarin we erachter gaan komen in welke

0: voor vandaag. Die gaat neem ik aan lekker naar huis. Ja.
1: Lekker van het weer genieten.
0: Tot morgen weer, hè. Dag hoor.
1: Zwaaien met dubbele handen. Helemaal goed.
0: Waar waren we? Oh ja, bij Request Roulette.
1: Ja.
0: Waar we elke dag een balletje op ons roulette wil gooien. Om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. En dat is, een beetje het hele eieren eten eigenlijk. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Of zeg je van nou...
1: Ik wil jou bedanken, want jij hebt een roulettewiel gepakt vandaag. Want zoals je al zei, ik vergeet dat nog wel eens. Dus daar ben ik je hartstikke dankbaar voor dat je het weer hebt geregeld vandaag.
0: Daar is toch helemaal geen woord aan gelogen verder?
1: Nee,
0: nou dan.
1: Dat zeg ik toch ook.
0: Oké. Okay.
1: Goed.
0: Ja. Robert Jansma, afgelopen vrijdag was hij weer te horen. Tenminste, dat neem ik aan van wel.
1: Ja.
0: In de nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Ik neem aan komende week ook gewoon weer... de Tilburgse kerst is natuurlijk ook opgehouden.
1: We moeten nu echt door.
0: Goed, we moeten door. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Take it away. Nou, benieuwd weer hoor. Hey.
1: Lienne van Plink.
0: Kort sfeertje vandaag.
1: Kort sfeertje, daar is Witter ook. En we gaan even kijken. Dus, en dit is wel hartstikke leuk. Het is geworden nummer 3.
0: Nummer 3, dat is een hele leuke categorie. Dat is namelijk de categorie tijdloos Italiaans. Tijdloze Italiaans. Bijvoorbeeld, wat zou je vinden van Laura Pausini?
1: Hey. Oh,
0: ja.
1: Of Felicita.
0: Felicita. Ha, da, da, da.
1: Ja, da, da, da, da.
0: Ja, of iets van Eros Ramazzita. Hoe heet
1: Ramazzita.
0: Ramazzita.
1: Wat zei jij? Heel raar.
0: Eros Ramazzotti. Ja, met pizza calzone.
1: Sugaro Umberto Tozzi.
0: Oh, lekker hè. Nou ja, kom maar door. Met jouw ultieme Italiaanse tijdloze track. Ik ben benieuwd. Drop hem in de NPO Luister-app. Tijdloze Italiaans is de categorie van vandaag. Ik ben benieuwd. Ondertussen

bij 3FM, de On The Dance Floor. De schrijver hiervan, die is gewoon eens eventjes na zoveel jaar weer teruggekomen met een nieuwe single met zijn bandje waar hij ooit in zat. Geschreven door Greg Alexander. En die ken je nog van The New Radicals. En die kwamen afgelopen week ineens met deze nieuwe op te proppen. One Night Only, zo heet hij uit een gelijknamige film. Je kunt hem checken op Spotify. New Radicals One Night Only, zo heet hij. Vraag een plaat aan. Ja, de categorie was nummer 3.

0: running and running, running and running, running and running, running.
1: The Black Eyed Peas, you're the Let's Get It Started bij 3FM. Niet vergeten, vanavond vanaf 7 uur bij Andres in de avond. Kans op tickets voor Lowlands, dat wordt vet. En zometeen.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Anan. Met onder

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Kom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hij pakt hem niet. Stef?
6: Het is echt maandag, hè, Anna?
5: Ja, het is echt maandag, maar de computer pakt hem gewoon niet.
6: Computer 6-0.
5: Precies, maar kijk eens. 3FM. Doen we het gewoon even anders, toch? Zometeen de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. En eerst krijg je het laatste nieuws met Stef. En die is er wel.
6: Ja hoor, nog wel een beetje opstart hoor. Goedemiddag, ik begin met dit nieuwsblok niet door te gaan breakdancen, maar een Franse collega van mij doet dat wel.
7: NOS op 3.
6: Nou, dat klinkt, vertel ik je zo meteen. Ik begin met nieuws over Shell, want dat olie- en gasbedrijf verkoopt nu alle projecten voor groene stroom. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op het vasteland in Europa. En Shell verkoopt die projecten aan het Franse Total Energies. Het is duidelijk dat Shell een stapje terug doet op het gebied van duurzaamheid, vertelt mijn economiecollega Roland Muller.
8: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
6: En niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in het noordwesten van Amerika hebben ze nu last van bosbranden. In de staat Washington werden ze dit weekend onaangenaam verrast door een brand die zich snel uitbreidde. In en rond de stad Spokane zijn 60.000 mensen geëvacueerd. En dat was nodig, want 100.000 huizen zijn al in vlammen opgegaan. En dat ziet ook deze man die vanuit zijn auto is gaan filmen.
9: Oh my god. Oh my god, look at the house across the street. Holy shit, dude. Look at this house. Oh my god, they're all done, dude.
6: Ja, de brandweer in Washington zegt dat het vuur nog lang niet onder controle is en de komende dagen erg spannend worden. En dan nog een opvallend moment in het Franstalige journaal van omroep RTBF in België gisteravond. Die uitzending begon zo.
10: 19:30, Maria Mallard.
11: Madame, monsieur, bonsoir. C'est un début de JT un peu spécial aujourd'hui. On va tenter quelque chose.
6: Ja, en hier zie je dan de presentatrice op de tafel klimmen en allemaal vette breakdance moves gaan doen. Waarna ze vervolgens weer rustig gaat zitten.
11: Est-ce que vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vraiment bien moi par contre? Eh bien non, c'était une image générée par l'intelligence artificielle.
6: Ja, ik zal hem even vertalen voor je. Het was dus niet echt. Het ging om AI. Een ludieke manier om aandacht te besteden aan de nieuwe Europese regels die gisteren zijn ingegaan. Die verplicht bedrijven om duidelijk te maken wanneer je te maken hebt met AI. Gaan we naar het weer toe. Vergeet vooral niet te smeren, zou ik zeggen. Het is ook warm. 30 tot 34 graden. Met in het zuiden 36 graden. Vanavond regen en onweersbuien.
5: Stef, dankjewel. Heb ik nog de situatie op de weg voor je. 3FM verkeer van de ANWB. 3 files langer dan 20 minuten. Nee, nu zijn het er 2. Nou kijk, dat scheelt weer. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. 32 minuten door technische problemen daar. De weg is daar dicht. En de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Hendrikje door Ambacht. Daar heb je 20 minuten vertraging. Door een ongeluk daar. Succes als je daar rijdt.
7: 3FM.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient.

goedemiddag. Welkom bij 3FM. Meeste muziek tijdens je werkdag en de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Met op nummer 3 Kylie Minogue. Stond afgelopen weekend als verrassing op het podium naast Madonna tijdens de Pride. Die hoort er op 3.

Nieuwe muziek van Ariana Grande bij 3FM Paddle. 3 over 12. En daarmee staat ze op nummer 2 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Al moet ik zeggen dat dat heel lekker klinkt, hè? De nummer 2 in de 3 over 12. Maar eigenlijk is de reden toch een stukje minder leuk. Er is toch best wel gedoe. Ik bedoel, ze heeft nu een nieuw album uit. Dan zou je zeggen reden om feest te vieren. Alleen vandaag is ze alweer heel negatief in het nieuws. Dat er zorgen zijn over de gezondheid. Ze ziet er ongelooflijk dun uit. Mensen die zitten al te speculeren. Wat is er aan de hand? Zou er wat ernstig zijn? Nu na maanden aan ellende en gedoe heeft het management besloten om ook haar tour nu te staken. Ze neemt even een break. En ik hoop maar dat het goed met haar gaat. Maar meer weten we dus reden om feest te vieren. Alleen vandaag is ze alweer heel negatief in het nieuws. Dat er zorgen zijn over de gezondheid. Ze ziet er ongelooflijk dun uit. Mensen die zitten al te speculeren. Wat is er aan de hand? Zou er wat ernstig zijn? Nu na maanden aan ellende en gedoe heeft het management besloten om ook haar tour nu te staken. Ze neemt even een break. En ik hoop maar dat het goed met haar gaat. Maar meer weten we dus eigenlijk niet. Veel speculaties. Dit is

avondshow bij 3FM, bij Andres Oudijk. Daar maak je namelijk kans op kaarten voor Lowlands. Mocht je het leuk vinden om daar naartoe te gaan, naar Lowlands, dat kan dus verzorgd door 3FM. Wat moet je daarvoor doen? Luisteren naar de avondshow, zometeen ook weer vanaf 7 uur. Hoor je een ticketalarm? Deze kant op appen en wie weet ben jij er dan misschien wel bij. En dan kan je onder andere genieten van Somber, Antoon, Major Lazer, S10, Tyler the Creator. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Deze vrouw die op nummer 1 staat in de 3 over 12, die is daar ook te vinden. Die kan je dus live gaan zien als je appt bij de avondshow als je een ticketalarm hoort. Lord op nummer 1, dit is Royals.

De nummer 1 in de 3 over 12 is voor Lord Royals, hoorde je. Omdat zij dit jaar dus staat op Lowlands. En jij kan daar naartoe op kosten van 3FM. Luister naar de avondshow. App deze kant op als je het ticketalarm hoort. En wie weet ga jij daar wel naartoe. Hey, welkom. Het is 3FM in je werkdag. Ik ben Anan. En dit is Direct Wastelands.

Side.

Nieuwe muziek van Cat's Eye hoorde je bij 3FM. Animal is ook gelijk de megahit en een voorproefje voor hun nieuwe album dat eruit komt. Of EP moet ik eigenlijk zeggen. Wild. 10 dagen nog, dan komt het helemaal uit. 6 meiden, 5 nieuwe

Hopelijk zit je er lekker in vandaag als je nu volop aan het werk bent. Misschien heb je al lekker geluncht. Zou zomaar kunnen. Ik sleep je er doorheen. Mijn naam is Anan. Op de plek van Mart deze zomer. Hem hoor je in de ochtendshow. Tussen 6 en 9 kan je samen wakker worden. Ja, maar ik ben even benieuwd, hè. Heb je al iemand gezien vandaag met een hele rare eetcombinatie zo rond de lunch? Kan toch? Je hebt wel eens collega's die dan hele gekke dingen op brood doen of zo. Ja, ik hoor wel eens een boterham met rookvlees en augurk. Vind ik best wel lekker. Kan ik echt wel van genieten. Vinden anderen toch een beetje raar. Rookvlees en augurk, ja, probeer eens. Het is echt een aanrader hoor, wat mij betreft. Maar zometeen dan ga ik de Jonas Brothers voor je draaien. Weet je wat Joe Jonas op brood doet? Als hij gaat lunchen, dan wil hij een witte boterham met pindakaas en jam. Nou, tot zover, dat kan, weet je wel. Maar dan doet hij er ook nog naturel chips tussen. Zout en peper erop. En de korsten, die snijdt hij er dan af. Ik ben in ieder geval blij dat hij wel gewoon een normale muzieksmaak heeft. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is heel raar. Maar hij vindt het dus hartstikke lekker. Joe Jonas en zijn broer hoor je zo meteen met X bij 3FM. En eerst Asker en de Wolf. Dit is Angel Face. Does it

3FM met de Jonas Brothers en Carol T. Je hoorde X bij 3FM. Hey, hoe zou jij het vinden als je nu 100 euro kan verdienen? Waar zou je het aan uitgeven? 100 euro. Ik kan me voorstellen dat als jij nu in de bloedhitte zit, dan dat een airco het eerste is wat in je opkomt. Kan ik me voorstellen. Misschien dat jij zegt, nou, ik ga eens een keer lekker een avondje uit eten. Dit kan werkelijkheid worden. 100 euro kan vanmiddag van jou zijn. En heeft alles te maken met mijn collega Sebastian Okhuizen.

0: Nieuwe muziek bij 3FM van Alex Warren. Passenger hoorde je. En 100 euro kan voor jou zijn. Moet ik wel even bijzeggen, in de vorm van concertengoed dan. Je kan artiesten bekijken ter waarde van 100 euro. Dat kan dus allemaal van jou zijn. Als je luistert naar de middagshow zometeen met Sebastian Olkhuizen. Hij heeft een nieuw spelletje waar jij dus kans maakt op die 100 euro concertengoed. Dat heet Woord voor Woord. En daarin kan je samen met jouw concertbuddy kans maken op dat tegoed. Idee van het spel is, je krijgt stiekem achter de schermen een woord ingefluisterd door Sebastian. En jouw concertmaatje die moet dan vervolgens raden welk woord dat is door middel van hints. Eigenlijk een associatiespelletje, zo kan je dat zien. En nou kan dat heel moeilijk zijn en heel ingewikkeld. Dan moet je echt wel even flink nadenken voor die 100 euro. Afgelopen donderdag, nou, ging het toch vrij soepeltjes.
1: Speeltuin. Limerick?
2: What the fuck?
3: In één keer goed, jongens!
1: Nee! Yeah.
0: In één keer was dit goed. Nog niet heel vaak meegemaakt. Maar denk je nou, nou, dat kan ik eigenlijk ook wel. Wij zijn ook goed op elkaar ingespeeld. Meld je aan zometeen iets na 4 uur in de middagshow met Sebastian Olkhuizen. Maak jullie kans op 100 euro concertengoed. En dan kan je die 100 euro weer lekker aan wat anders uitgeven. Beetje girl met. Heb je gewoon weer 100 euro verdiend. Zo is het ook. Nu de Red Hot Chili Peppers bij 3.

0: B.O.B. Je hoort een prijs tag bij 3FM. En zometeen heb ik trouwens een vrouw voor je. Die gelooft niet dat jij haar leuk gaat vinden. Dat gelooft ze niet. Je mag het zo zelf oordelen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan. Met onder andere deze.
0: Bibi Rexha, New Religion.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Daarvoor zit je sowieso goed bij 3FM. Bibi Rexha zometeen en Portugal de Man. En het laatste nieuws krijg je van Stef. Goedemiddag.
1: Hey Jan, goedemiddag. De man achter deze iconische uitspraken maakt misschien een comeback als bondscoach.
2: In the Netherlands they say that is another cook. And we go looking upstairs and not downstairs. NOS
1: op 3. Ja, Louis van Gaal gaat het om natuurlijk. Hij zegt dat hij bereid is te praten met de KNVB. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. De KNVB is hard op zoek naar een nieuwe bondscoach, nu Ronald Koeman is vertrokken. De voetbalbond heeft ook steeds minder opties, want Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag hebben al gezegd dat ze het niet gaan doen. Van Gaal is nu 74 jaar, had de afgelopen jaren wat gezondheidsproblemen. Maar nu is hij fit genoeg om weer aan het werk te gaan, zegt de Telegraaf. Misschien wordt Oranje straks dus
3: Louis van Gaal's army! Louis van Gaal! Army.
1: Heel ander nieuws dan. De grote natuurbranden in Spanje zijn inmiddels onder controle. Maar de gevolgen zijn flink. Daarom is dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in het gebied. Ze zijn daar om dieren te helpen, zoals in een botanische tuin waar bijna alle bomen zijn afgebrand.
4: Daar staan ezels, varkens, geiten, allerlei soorten vogels. En daarnaast zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die vogels hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is.
1: Animal Heroes gaat die dieren in Spanje nu dus helpen. En deze artiest gaan we straks een tijdje niet meer zien en horen. Ariana Grande gaat het om. Ze laste na haar huidige tournee een pauze in vanwege de online haat die ze krijgt, zegt ze tegen People Magazine. Ja, mensen gaan al tijdenlang los op de socials over het uiterlijk van Ariana Grande. Zeggen dat ze te dun is, zou leiden aan een eetstoornis. En Ariana Grande heeft al vaker gezegd dat dat helemaal niet het geval is, maar heeft er dus nu wel zoveel last van dat ze straks eventjes uit de schijnwerpers stapt. Vergeet vooral niet te smeren, zou ik zeggen. Het is ook warm, tropisch warm. 30 tot 34 graden, met in het zuiden wel 36 graden. En vanavond wel kans op regen en onweersbuien.
0: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg. 4 files, langer dan 20 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel. Daar zijn technische problemen. Doe je een uur langer over. En ook de andere kant op die A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar doe je er ook een uur langer over. Door die technische problemen daar. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Bankhoef. Doe je 21 minuten langer, komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de laatste, de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Kuik doe je 47 minuten langer, komt daardoor een ongeluk. Sterkte daar. 3FM.
5: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: 3FM.
0: Anan Verboom. Hey, goedemiddag. Met lekker veel muziek door je werkdag. En een zangeres die niet gelooft dat jij haar leuk gaat vinden. Ja, of het waar is, ja, dat kan je zo meteen zelf maar beoordelen. Eerst Portugal de Man.

ben ik wel goed genoeg? En wanneer gaan mensen inzien dat ik eigenlijk alleen maar loop te bluffen? Dat ik helemaal niet zo goed ben? Nou, zij heeft daar gigantisch last van. Ze is hartstikke onzeker. Maar daardoor kan ze er eigenlijk amper van genieten hoe goed het gaat. Maar het gaat juist supergoed. In Amerika stond ze 15 weken op nummer 1 in de hitlijsten. En inmiddels neemt ze langzaamaan toch heel de wereld over. Dus ik wil er graag aan je voorstellen bij 3FM. Ella Langley, nieuwe muziek. Choose in Texas. Just

lekker aan het werk zijn. Dan hoop ik dat je er lekker in zit en een fijne werkdag hebt. Ik ben Anan en ik zorg, dat je ervoor, zorg ervoor dat je met heel veel muziek lekker die werkdag doorkomt. En je kan ook nog eens de 3FM vakantiekracht worden. En als je dat wordt, dan hoort er een beloning bij. Come on. Hoe en wat hoor je zometeen na Temper City. 3FM. En eerst Calvin Harris, Blessings. All right.

0: Dark City hoorde je bij 3FM en Self-Aware in je werkdag. En jij kan een mooie titel verdienen.
1: 3FM Vakantiekracht.
0: Want misschien ben jij nu wel heel hard aan het werk buiten. Misschien ben je op kantoor druk bezig. Of moeten er een hele hoop klusjes worden gedaan bij jou thuis. Ik vind dat je dan ook hard aan het werk bent. En daar wil ik je voor belonen. Met de titel 3FM Vakantiekracht. Dat kan jij worden van vandaag. En er wordt ook een plaatje bij gekozen door jou. Met als categorie vandaag. Ja, dacht ik aan een beetje zero's, een beetje rockachtig randje, een beetje die hoek. Misschien heb je dan gelijk al iets wat in je hoofd opkomt. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan The Killers, een beetje zoiets met gitaren, met een goede drum erin, hou ik sowieso wel van. Mocht je nou zo'n idee hebben, een liedje wat daar goed bij zou passen, een beetje zero's, een beetje rockachtig, kom maar door in de NPO Luisteren. Jij bent creatiever dan ik, denk ik, dus mocht jij een idee hebben, draai ik hem zo meteen met heel veel plezier voor je. En maak je dus kans om de vakantiekracht van vandaag te zijn. Hey, hoe leuk is dat? 3FM, in de app kan je het achterlaten, in de NPO Luister-app. Je mag me ook opbellen, 0909-1336. Word jij de vakantiekracht en hoor je je plaatje zometeen naar Bob Marley.

0: Espresso.
1: 3FM Vakantieklacht.
2: Dat is Harmen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Drukke klusdagje vandaag, de muur aan het schoonspuiten met hoge drukspuit.
3: Ja, alles erop en eraan.
2: Hoe zag die eruit?
3: Een beetje met van die aanslag, een beetje groen-zwarte aanslag.
2: Zo. Oh ja, maar ben je dan iemand die dat heel erg bijhoudt en heel erg wil dat alles helemaal netjes is? Of is dit zeg maar de enige keer per jaar dat je denkt, nou nu moet het echt even?
3: Dit is de enige keer dat ik nou dacht, nou is het eigenlijk wel te veel, nou vind ik het tijd om het even te gaan doen.
2: Ja, en hoeveel tijd gaat dit kosten?
3: Dat is ook klaar. Ik was nou...
2: je bent klaar?
3: Ik zo boodschappen. Ja, ik was al klaar.
2: Oh.
3: Ik had vanmorgen gedaan. Ja, nou in die bloedtippen, dat is niet zo'n succes.
2: Nee, en je gaat dus nu boodschappen doen?
3: Ik ga nou boodschappen doen, ja.
2: Nou, wat ben je lekker bezig vandaag.
3: Ja,
2: en je hebt een heel lekker plaatje aangevraagd als de vakantiekracht.
3: Ja,
2: en dat vind ik dus leuk, want je hebt Green Day aangevraagd. En bij Green Day dan denk je toch vaak aan, weet ik veel, Holiday of zo, de grote hits. Maar jij komt met een eentje die je niet zo heel vaak hoort. Moet je me even meenemen, waarom deze?
3: Ja, ik vind dat Green Day heeft zeg maar in de Zero's, voor mij betreft, twee topalbums uitgebracht. En ik vind Jesus of Spurry altijd wel leuk, want dat is echt gewoon van alles door elkaar. En op het andere album, 21st Century Breakdown, hadden ze dus 21st Century Breakdown.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk is hetzelfde soort nummer. Maar die is op een manier nooit zo doorgebroken. Maar ik vind hem altijd wel erg lekker.
2: Nou, we gaan er naar luisteren. Want hij verdient het om gedraaid te worden. En jij bent de 3FM Vakantiekracht vandaag.
3: Nou, top.
2: Maak er een mooie dag van, hè. Geniet ervan.
3: Komt goed. Fijne dag.

door met alle muziek die je kent. The Fray zometeen, How to Save a Life en ook Dua Lipa ga je horen. Ik heb ook nieuwe muziek voor je, maar dat voelt dus niet zo nieuw. Dat is best wel leuk. Ik hou heel erg van muziek uit de tens, dat moet je van mij weten. Ik zat toen op de basisschool rond die periode. In 2010 was ik 8 jaar, zeg maar. Dan weet je een beetje hoe ik erbij liep. Dus dat was de tijd dat ik muziek ben gaan ontdekken. Nou, misschien geldt dat voor jou ook. Misschien kijk je er wel positief op terug. Op als je toen net bent begonnen met werken. Misschien heb je net je studie afgerond. Dat kan. Die tonen zitten verwerkt in het nieuwe liedje van Jesse Hoefnagels. Vroeger bekend van YouTube, inmiddels ook bekend van muziek. En hij heeft veel geluisterd naar onder andere de muziek van Kesha bijvoorbeeld. Die elektronische tonen, uptempo, lekker energie erin. En dat heeft hij gestopt in zijn nieuwe werk. Nieuw bij 3FM, Jesse Hoefnagels. Dit is Kapot.

festival toe. Ben jij dan een danser of ben jij meer een stille genieter? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet per se van het heel uitbundig helemaal gek doen als zijnde de gek van de vloer, zeg maar. Dat ben ik niet per se. Niet degene waar je het morgen nog altijd over gaat hebben na het feestje. Zover gaat het niet. Nou vind ik het ook vervelend als mensen bij een concert zo echt stil zitten alsof ze een soort baksteen zijn, weet je. Dat ik denk, kom op, je mag het wel een beetje leuk vinden. Een beetje bewegen, dat mag er wel in, toch? Dua Lipa, die gaat echt helemaal gek als ze ergens is, hè. Kijk, die geeft zelf natuurlijk concerten en dan wordt er ook lekker meegezongen, meegedanst. Maar die vindt het dus ook heerlijk om dat te doen bij andere artiesten. Als zij naar een festival gaat, zij gaat helemaal los. En dan zit ze dus niet in de VIP of zo. Zij staat gewoon tussen iedereen, gewoon tussen de zwetende muffe mensen. Staat ze gewoon daar op het veld, op een of andere tribune, dat ze het goed kan zien. Ze staat gewoon overal tussen. En afgelopen week was dat dus ook weer zo. Misschien een plek waar je het wel verwacht. Het festival in Kosovo, wat ze samen met haar vader heeft opgezet. Sunny Hill Festival. Ze stond niet zelf op de line-up. Katy Perry stond daar wel op de line-up. Goede vriendin van haar, dus wilde ze toch eventjes zien dan. En het leuke vind ik dus, zij is dus gefilmd. Hoe ze daar helemaal stond mee te schreeuwen. Hoe ze daar met haar armen in de lucht stond te slaan. Ik zal het even op mijn Instagram zetten. Dan krijg jij er ook een beeld bij. @AnandVerboom. Mocht je het leuk vinden, kan je het daar eventjes checken. @AnandVerboom. Hoor je er nu met een goede stem in plaats van een schorre stem. Dua Lipa, dit is Illusion. I've been

0: Goals en My Number. En zometeen Sophie Hielkema met jouw kans op een snoeppot. Mocht je daar zin in hebben, laat van je horen in de NPO Luisterapp. Hoe en wat hoor je dan zometeen. En ook de bouwslag komt eraan.
1: 3FM.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: 3FM. Een hele goede middag. Mijn naam is Sophie en ik heb zometeen een mega hit memory voor je. Die heb je zo lang niet gehoord op 3FM. Is allemaal onderweg. Eerst het laatste nieuws van 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
9: Hey Sophie, goedemiddag. In Limburg is een bosbrand uitgebroken.
8: NOS op 3.
9: Het gaat om een natuurgebied in de buurt van Venrijn. Volgens de regionale omroep L1 zijn meerdere brandweerwagens ingezet om het vuur te bestrijden.
10: De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle.
9: Ook vanuit andere provincies worden nu brandweerauto's ingezet om die natuurbrand in Limburg te bestrijden. De veiligheidsregio zegt dat het vuur zich snel kan verspreiden via de boomtoppen. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Shell zet al zijn duurzaamheidsprojecten voorlopig op een lager pitje. Het bedrijf verkoopt alle Europese projecten voor hernieuwbare energie, vertelt mijn collega Roeland van de economieredactie.
11: Het gaat dan vooral om zonnestroomparken, windmolenparken, maar ook faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. En dan hebben we het over faciliteiten op het Europese land. Dus bijvoorbeeld niet op zee, want dat zou weer een hele andere tak van sport. Nee, het gaat echt om faciliteiten op het Europese vasteland en dan vooral in landen als Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland.
9: Ja, Shell verkoopt de boel aan Total Energy, dat is een Frans bedrijf. En voor hoeveel geld, dat is niet bekendgemaakt. De Europese voetbalbond UEFA dreigt ondertussen de FIFA voor de rechter te slepen vanwege het WK-plan van Infantino. Na veel kritiek trok Infantino dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. En dan een bijna record voor deze film.
12: Hi, my name is Peter Parker. I'm Spider-Man.
9: Spider-Man Brand New Day heeft het op 1 na grootste openingsweekend ooit gehad. De film bracht $927 miljoen in het laadje. En daarmee zijn de kosten van $225 miljoen al ruim terugverdiend. Alleen de film Avengers Endgame bracht meer geld op in de eerste dagen. Nog weer voor het is tropisch warm, 30 tot 34 graden, met in het zuiden wel 36 graden. En vanavond wel kans op regen en onweersbuien.
8: Dank u wel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kruisdonk 20 minuten, dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Budel een half uur en tot slot de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht Oost een half uur vertraging.
1: 3FM.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
1: Waar is dat geld?
0: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
2: En dan denk ik...

0: Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sophie Hielkema.
2: Een hele goede middag. Die relatiestatus van John Mayer. Is hij nog steeds perfectly lonely? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Antwoord krijg je zo. Eerst nog de Bauza. Dit is Magnetic bij 3FM.

misschien, maar goed. Toch denk ik het iedere keer als ik dit liedje hoor. Is die man nog perfectly lonely? Of hoe zit dat inmiddels? Je hoorde John Mayer bij 3FM. En het antwoord is ja. Hij zat in een serieus ding met Cat Stickler, zo'n Amerikaanse influencer. Maar dat is afgelopen januari allemaal gestrand. Dus ja, de man heeft nog steeds die status. Zolang hij zelf maar tevreden is, ik denk toch dat zijn grootste liefde ja, altijd die uitgebreide gitaarcollectie blijft, toch? For Evans, schatjes. Je bent bij 3FM, maandagmiddag. Het is 33 graden in Nederland. Morgen ook nog 30. Nou, of je dat prettig vindt, dat mag je zelf bepalen. Maar wat sowieso prettig is, is het strooien met kaartenprincipe. Laat dat maar aan de avondshow over. Want iedere avond bij Andres Odijk te winnen 2 tickets voor Lowlands. De hele week geeft hij ze weg. Jij kan er dus gratis en voor niks naartoe. Het is eigenlijk super easy. Jouw kans op kaarten. Iedere werkdag bij Andres Odijk te winnen vanaf 7 uur in de avond. En we hebben weer het ticketalarm. Nou, ik hoef je niet uit te leggen hoe die klinkt. Dat weet je inmiddels wel. Hoor je dat ticketalarm? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie door in de NPO-luisterapp. En om alvast lekker in die sferen te komen. Deze hele week zendt hij ook de allerbeste Lowlands-shows van afgelopen jaar.

veel mensen die de motivatie moeilijk kunnen vinden op die werkvloer. Nu moet ik zeggen, dat is op maandag niet meer dan normaal, vind ik altijd. Even opstarten, even aandraaien wilde ik zeggen. Nou, dat zegt alweer genoeg. Maar in de zomervakantie lijkt het nog meer het geval te zijn. Leidinggeven op vakantie, collega's de hort op, buiten 30 plus graden. En ja, maar beuken daar. Nou goed, ja, het enige wat ik kan doen vanuit hier is of medelijden met je hebben. Nou goed, er wordt niemand beter van. Of van die liedjes draaien waar je meteen weer van opveert. Nou, de meegit Memory van vandaag, een oud meegit die ik iedere dag voor je meeneem, die zou je nooit op 3FM verwachten. Ik denk dat je één wenkbrauw gaat optrekken van verbazing. Nou goed, meer dan dat ga je ook niet doen met 30 plus graden buiten. Charlie XCX heb ik zo voor je. Niet Apple, niet met Billie Eilish. Maar met haar debuut Boom Clap. En deze ook solo.

0: Tyler the Creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
3: Lowlands.

0: die algoritme zitten, gaat hij er nooit meer uit. Nou, ik zit dus in de loop van video's van deze man. Als hij live zingt, dus geen autotune. Nou, die stort altijd zijn hele hart uit. Klinkt altijd loepjezuiver. Echt mega veel respect. Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: FM. Mega hit memories.
0: 3 augustus vandaag. Wat is er gebeurd met de tijd? 3 augustus, 33 graden. Lekker, de 3 zit overal in. Nou, we zijn allemaal een beetje in gefrituurde staat. Dus ik vind het vandaag nog knapper als je dit gaat lukken. Stel, ik zou je niet een heel liedje laten horen, maar een heel klein stukje ervan. Zou je mij dan alsnog kunnen vertellen welke het is? En ik hoor je knikken aan de overkant. Dus nou, kom op dan, laat maar zien. Wat hoor je hier? Ik zoek de artiest en de titel. Het is maandag, even een bonusrondje. Als je enig idee hebt, de NPO Luister-app is van jou. Ik zoek dus de artiest en de titel van de Megahit Memory. Heb je het goed, verdien jij die dikke, vette shout-out. Dus...

mag je huilen. Je mag van mij die dooddoeners gooien. Zoals, oh, is het alweer zo lang geleden? Net als dat ik net zat te mijmeren over dat het alweer 3 augustus is vandaag. Het is allemaal toegestaan tijdens onze gezamenlijke trip down memory lane. Iedere dag neem ik een oud megahit mee. En ja, je voelt je toch een soort van trotse oma als je dan door die archieven bladert. Alsof het mijn eigen kleinkinderen zijn. Vandaag eentje uit 2008. Nou, dat was sowieso echt een legendarisch megahitjaar. Luister maar even mee.

En nog opvallender, ondanks een kleine hint die ik gaf. Ik liet er een klein stukje van horen. Het is niet in zijn volledigheid geraden. Ach, zou het die hitte zijn? Of misschien sta je nog maar één been in het weekend. Zou ook kunnen. Heb ik je dit keer overschat in plaats van onderschat? Het is... komt-ie aan, Ilse de Lange. Nou, ik vind hem behalve Make It Memory ook echt...

0: shout-out naar Anneloes, Jorden en Niall Horan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Weer lekkere Hocus Pocus mix. Beetje extra concentratie op de maandag kan je wel gebruiken, denk ik. Nou, wat een vibes, je hoort het al. Tot zometeen.
1: 3FM.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Met straks uiteraard een nieuwe Hocus Pocus mix en ook de nieuwste van Jim Gardner. Onthoud die naam. Straks meer. Eerst nog het nieuws. NOS op 3, Stef Walstra. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in Limburg is volgens de veiligheidsregio een grote brand.
5: NOS op 3.
4: Er is inmiddels opgeschaald en ook brandweerwagens uit andere provincies worden ingezet om te helpen bij het blussen. De brand brak vanochtend rond 11:45 uit en is lastig te bestrijden, zegt deze brandweerman.
6: Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in de kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
4: Ook een camping in de buurt van Venray is inmiddels ontruimd. De man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, is daarvoor veroordeeld. Corné H. krijgt een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Dat betekent dat hij die pas hoeft uit te zitten als hij opnieuw de fout ingaat. En H. zit al vast voor het gijzelen van medewerkers van een café in Ede. De uitingen van Sophie Straat op Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Straat zei tijdens dat optreden dat alle witte mannen naar achteren moesten om ruimte te maken voor queer mensen, vrouwen en mensen van kleur in de moshpit. Bij discriminatie.nl zijn er tientallen meldingen over gedaan. Maar het OM zegt dus dat Sophie Straat niet strafbaar is. En er wordt weer gekoerst in de Tour de France voor vrouwen. Ja, het is alweer tijd voor etappe nummer 3. Aan kop van het klassement staat nu een Nederlander, Lorena Wiebes. Ze won 2 ritten op rij, de sprint.
7: Lorena Wiebes in de gele trui gaat winnen in Genève. Met overmacht pakt ze de tweede etappe.
8: Afgetekend, niemand in de buurt. Lorena Wiebes in het geel, naar 2 op een rij.
4: Zometeen gaan de renners de bergen in. En dat is niet het terrein van Wiebes. Het is dus maar de vraag of ze weer wint, zegt oud-wereldkampioen Ellen van Dijk.
9: Ja, vandaag zou ik het niet verwachten. Het is een rit met 2500 hoogtemeter. Vanuit de start krijgen de renners direct een klim van de eerste categorie. Wiebes gaat daar normaal gesproken niet bij zijn. Maar mocht het daarna stilvallen of als er niet volledig wordt doorgekoerst, ja, dan is de finale opnieuw vlak.
4: En als Wiebes er dan toch weer bij zit, maakt ze opnieuw een grote kans. De ontknoping van de etappe zie je vanaf 4:15 zometeen op NPO 1. Het weer is tropisch warm, overal 30 tot 34 graden, met in het zuiden wel 36 graden. Vanavond wel kans op regen en onweersbuien.
3: Stef, dankjewel. Yo.

0: politiegrens. Bij Oud-Dijk ook 10 minuten. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 15 minuten.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
7: Waar is dat geld?
6: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
8: En dan ben je...

0: Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
0: Avotros.
1: Sophie Hielkema.
2: Ja, maak je klaar voor de eindstreep richting het einde van die werkdag met de meeste muziek van Nederland. Zometeen Cameron Whitcomb, maar eerst nog Door het Oog van de Nacht en Imagine Dragons.

Rijken. Al honderden keren op de radio te horen geweest. Ons nieuwste 3FM talent aanwinst Flair. Je hoorde door het oog van de nacht. Een hele goede middag, Sophie. Nog 1 uurtje. You got this. We gaan er samen voor zorgen dat die middag loeisnel voorbij vliegt. Nou, ik zeg wel nog 1 uurtje, waarschijnlijk moet je nog 2 uurtjes. Nou, straks kan je met een ijskoud drankje, een bank of een lichtstoel opklimmen om vervolgens de komende uren dan niet meer vanaf te komen. Een soort van verlengde van je weekend, maar dan ben je ook trots op het feit dat je al productief bent geweest. Ik ga je sowieso verder helpen straks, muzikaal gezien, met de Hocus Focus mix. Het is echt weer een knaller die voor je klaarstaat. Ik heb ook een heel zomers liedje voor je zometeen. Maar eerst nog deze van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear is hier. Een hele goede middag en welkom bij 3FM.

we geven je volgens mij altijd wel voldoende redenen om naar 3FM te luisteren. Maar ik heb er nog eentje voor je. Deze hele week kans op kaarten voor Lowlands op deze fantastische zender. Op

populairste festijn van Biddinghuizen. We hebben het good old ticketalarm weer even getest. Nou, die doet het nog. Dus hoor je deze week bij Andres het 3FM ticketalarm. Laat dan weten waarom jij naar Lowlands moet. En maak kans op 2 tickets, de hele week dus. En dan nog een leuk extraatje. 's Avonds tussen 9 en 10 in diezelfde show zenden we een uur lang de 6e optredens van de afgelopen jaren uit. Met ergens deze week de volledige, nog niet eerder uitgezonden 2023 show van Billie Eilish, die je net ook hoorde met Birds of a Feather. Dus hou de radio deze week nog lekker lang aan. Ontdek je meteen de nieuwste muziek met nu Jim Gardner. Hoorde je hier een paar maanden geleden al heel vaak voorbij komen met zijn debuut Hardwired. Maar er is een nieuwe. Ja, het is mijn favoriet van het moment. Ik hoop dat je het met me eens kan zijn. Oordeel zelf, Jim Gardner en Persia Holder. 3.

0: Kijk, Joas is tevreden. Leuk om weer Give It To Me te horen op de radio. Die hoor je nauwelijks meer. Nou, helemaal mee eens. Timbaland en Nelly Furtado, Give It To Me.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En I'll Give It To You. Ik heb hem hier klaarstaan, een snoeppot. Hij is echt tot een nok gevuld. Voor iemand die bewijst, ik steek de handen uit de mouwen. Tijdens die Hocus Focus Mix die ik voor je heb klaarstaan, het is jouw dagelijkse muzikale boost hier op 3FM. Pak even de NPO Luister-app erbij, dat is ons gratis communicatiemiddel. En zet even in een berichtje wat jij echt nog even moet afmaken daar op de werkvloer. Of misschien thuis als je vakantie hebt, het kan een huishoudelijk klusje zijn. Iets wat er dus op de werkvloer moet gebeuren. Als je het doet tijdens die Hocus Focus Mix, nou, je zal zien dat je door die muziek wat extra motivatie krijgt. Dan is het zo klaar, kunnen we straks allemaal met een gerust hart naar huis. Dat is het doel. Dus pak even de NPO Luister-app erbij en vertel mij wat jij gaat fixen tijdens die mix. Hocus Focus Mix, hoor je zo. Eerst nog

Van Nio, Zero's Banger zit er ook in. Nou, kortom, genoeg om hard op te kunnen werken zometeen. Onder andere Mika is dat van plan. Die stuurt een berichtje in de NPO Luister-app. Mika die stuurt een foto van een weiland. Nou, het ziet er sowieso heel relaxed uit. Helemaal uitgestrekt, helemaal groen. En in de verte zie je dan zo'n sproeier die zo over het land gaat. Nou, ik neem aan dat Mika daar nog verantwoordelijk voor is. Dus lekker bezig en thanks voor je foto. Meld je ook even in de NPO Luister-app als jij denkt... nou, zo'n snoeppotje, dat zou wel prachtig staan op de werkvloer. Of je thuiswerkplek uiteraard. Laat even weten waar jij mee aan de slag gaat tijdens die Hocus Focus mix. En maak daar kans op. De mix voor vandaag, daar...

0: Campus Mix.
1: Kerstin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Gaat het nog?
2: Ja, het gaat nog zeker.
1: Hoe is het met de zweetrug en de zweetbovenlip?
2: Ja, nog niet. Ik ga zo de fiets pakken en dan ga ik starten. Ik denk, wacht nog even, anders dan heb ik al die wind op de achtergrond.
1: Oké, dus je kan je een soort van gaan uitzwaaien hier eigenlijk op de radio.
2: Eigenlijk wel.
1: Het is 33 graden op dit moment overal in Nederland. En jij denkt, weet je wat ik ga doen? Ik pak eens even lekker de fiets om hoeveel kilometer te gaan fietsen?
2: 14. Yes.
1: Waarom is mijn eerste vraag? Hoezo?
2: Nou, mijn beste vriend is jarig. Die is 40 geworden vandaag. En we gaan lekker uit eten. En daar hoort natuurlijk wel een drankje bij om te proosten.
1: Kijk, dus vandaar dat je even met de tweewieler die kant op gaat.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd allereerst met je bestie.
2: Dankjewel.
1: In dat etentje moet je vast heel veel zin hebben. Maar ik ben dan wel benieuwd wat voor soort fiets jij hebt. Is het een soort raket die je lanceert zo meteen?
2: Ik speel wel een beetje vals met elektriciteit.
1: Ja, ja, je was ook al benieuwd daar. Of het zeg maar zo'n oude oma fiets was. Weet je wel, die er ook zo hoort ratelen bij iedere trap die hem geeft.
2: Nee, ik heb wel een luxe fiets. Ja.
1: Ah, heel goed, heel goed. Maar toch vind ik dat dat wel een beloning verdient. Maar dan vind ik wel, Kerstin, dat je zo meteen wel moet beginnen met fietsen.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Ja, beloofd. Oké, dan komt die snoeppot naar je toe en dan wens ik je een hele fijne avond. Lekker fietsen.
2: Zelfde, dankjewel.
1: Dag Kerstin.

ik ben iets vergeten. Ik ben naast radio DJ ben ik ook een make-up artist. Ik heb alleen maar één klant die mij ook niet betaalt. Dus ik heb een slechte deal gemaakt. Maar de man die je zo meteen hoort, Sebastian Okhuizen, die vond dus zelf dat zijn voorhoofd iets te glimmend was voor op de webcam. Als je meekijkt via 3fm.nl/live. Dus ik had voorgesteld, als prettige collega dat ik ben, om zijn voorhoofd iedere show te poederen voordat hij dan begint met praten en zo. Maar goed, ik ben vandaag dus dat make-upje vergeten om in mijn tas te stoppen. Het enige alternatief dat ik heb is lip liner. Dus je komt er zo meteen wel achter welke het geworden is. Complimenten over zijn prachtige lookje mag je doorgeven in de NPO Luister-app. De bijna nummer 1 middagshow, de zomereditie met

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het. Lidl.
4: 3FM. Bijna nummer 1 zomermiddagshow. Zometeen op 3FM met Olivia Rodrigo, Justin Bieber en ook Lady Gaga op je radio. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
5: Hey Sebastian, goedemiddag. Straf voor een man die gevangenismedewerkers gijzelde. NOS op 3. Het gaat om Corné H. Die gijzelde afgelopen december personeel van de gevangenis in Vught. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelde eerder al om wat voor gevangenis het gaat.
6: Het zou gaan om het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Daar worden zo'n 270 personen vastgehouden. En dat zijn personen waarbij je moet denken aan mensen met psychoses, verwarde personen. Ja, mensen die dus behoorlijk onberekenbaar zijn, zoals je nu merkt. Die kunnen ja, vanuit het niets dus hele rare dingen doen.
5: Voor die gijzeling krijgt Corné H. een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. En die straf hoeft hij dus pas uit te zitten als hij opnieuw de fout ingaat. H. zat al in de gevangenis in Vught vanwege een andere gijzeling. 2 jaar geleden hield hij medewerkers vast in een café in Ede. Ander nieuws dan. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van Ceuta. Een stukje van Spanje dat net boven Marokko ligt. Morgen praten de EU-asielministers daarover. En namens Nederland is minister Van der Brink erbij. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen ineens illegaal de grens over naar Ceuta. Daarover zijn nog veel vragen in Europa, merkt mijn collega Nouska.
7: Veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van der Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
5: De meeste vluchtelingen zijn inmiddels wel weer terug naar Marokko. En op meerdere plekken in ons land varen geen pontjes meer, omdat het water nu zo laag staat vanwege de droogte. In Reden bijvoorbeeld, in Gelderland, ging hij gisteren al voor het laatst. En dat had niet iedereen door.
8: Ik wist niet dat de pont uit de vaart was. Nee. Ik had niet opgelet. Gewoon op de Bonnefoy deze kant op gereden.
9: En nu?
8: Ja, nu moet ik een flink stukje omfietsen. Ik hoop alleen dat ik genoeg accu nog heb.
10: Nou, krijgen we dit weer. Waarom?
11: Gisteravond zijn we uit de vaart gegaan. Meeste laag waterstand is voor ons niet meer te doen.
5: Ja, de pontjes gaan ook pas weer varen als het waterpeil hoog genoeg is. Het weer nog steeds tropisch warm met vanavond kans op regen en onweersbuien verspreid over het land. Morgen bewolkt met in het oosten dan kans op onweer. Het wordt maximaal 33 graden dan. 3FM.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
9: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
22: Lowlands.
23: Herbeleef Lowlands.
22: Yin Lowlands.
23: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
22: Want.
23: Sebastiaan Okhuizen.
24: Stapelen, stapelen, stapelen, maar het levert je geen stapelkorting op. Tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt. We hebben het er zo

neem je even mee naar een uur of 2,5 geleden. We zitten midden in de grote voorbereiding voor de bijna nummer 1 zomermiddagshow van vandaag. Die is inmiddels begonnen. Hallo, Sebastian Niel, de plek van Barend en Benner. En de vergadering wil zich voortzetten in de kantine van Poont. Maar wat denk je? 1:30, kantine dicht. Dus, verzet de vergadering richting Eetcafé Het Pandje hier op het Mediapark. Lekker in de zon, mensen kijken, broodje eten. En dat mensen kijken, dat deed ik vandaag op analytisch niveau. Ik heb namelijk even geturfd. En van de 15 gasten die zijn weggegaan in de tijd dat ik daar op het terras zat, hebben maar liefst 10 mensen hun borden opgestapeld en het bestek netjes erop gelegd. Ik zag zelfs één stel, dat ging ver, de flesjes iced tea op het bord leggen. Ik vind het eigenlijk best bijzonder, want het was niet eens dat de bediening in de buurt was. Maar als ik het zou doen, dan doe ik het wel ook een beetje voor de karma points. Dat het ook wel gezien wordt. En dat ik ook zichtbaar de bediening aan het helpen ben. Het verbaasde mij dus echt best wel veel. Zeg maar, het leek alsof mensen elkaar aanstaken met elkaars gedrag. Snap je wat ik bedoel? Dat andere mensen het zagen gebeuren bij anderen. Dat ze zeggen, ja, nu moeten wij het ook doen. Dat is de bedoeling hier. En ik doe het zelf namelijk niet echt of zo. Ik vergeet het een soort van, ben ik niet oplettend genoeg. En dan staat opeens de bediening alweer voor mijn neus om mijn borden op te halen. Terwijl ik vroeger, toen ik zelf in de horeca werkte, vond ik op zich ook wel fijn. Maar er was ook een hele grote reden waarom ik het haatte. Dat als ik in de bediening stond, iemand zijn borden opstapelde voor mij.

0: is het 3FM Zomermiddagshow. Sebastiaan op de plek van Barend en Benner. Je hoorde Justin Bieber.
1: Hey Sebastiaan!
2: Sebastiaan.
0: Joost in... Wat is het? Een heerlijke maandagmiddag, mogen we wel zeggen. Astrid, hoe beleef je deze maandagmiddag?
3: Ja, lekker. Prima.
0: Ja, hou je het een beetje vol met de warmte?
3: Ja, zeker. Ik zit gewoon binnen, dus dan is het goed te doen.
0: Heel goed, heel goed. Houd het hoofd een beetje koel, dan komt het vanzelf sowieso en dan blijft het ook allemaal goed. Ik had het net over het opstapelen van borden in een restaurant. Als je klaar bent met eten, als je hebt afgerekend, als je weggaat. Gewoon als iets is afgelopen in een restaurant, dat er dan mensen, steeds vaker zie ik het ook voorkomen. Ik zag het vanmiddag weer. Borden opstapelen, bestek erbovenop, zelfs wat ik vanmiddag dus heb gezien op het terras. Flesjes drinken platleggen op het bord, om het maar makkelijker te maken voor de bediening. Hoe zit jij hierin? Doe jij dit?
3: Nou, in een gewoon restaurant meestal niet. Maar als je zo'n all-you-can-eat hebt waar je sushi of tapas of wat dan ook hebt... dan denk ik, nou, dan is het wel makkelijk als ze die bordjes meenemen... als je weer een volgende ronde verwacht. Dus dan zet ik ze wel allemaal op elkaar... zodat het eerder gezien wordt en ze opgehaald worden.
0: Ja, dit zei je ook in je appje inderdaad, richting de NPO Luisterapp. Maar dat zette mij dus aan het denken over iets wat ik net ook al eventjes noemde. Toen ik in de horeca werkte, ik heb bij Loetje gewerkt in Breda. Ik heb ook in een Catalaans restaurant in Breda gewerkt. In allerlei verschillende tentjes eigenlijk. En ik vond wel altijd als mensen dan de borden voor mij gingen opstapelen... vooral als het voor mijn neus was... vond ik het ook een beetje een soort van middelvinger naar mij toe als bediening. Van, je werkt niet snel genoeg. Het is misschien zo makkelijker voor je omdat je het anders niet kan dragen. Voel je dat dan ook niet een beetje zo? Dat je het gewoon maar wegzet om het weg te laten halen? En een beetje, ja, maar ik weet niet, hoe zit jij daarin?
3: Ja, ik denk dat het... je zit niet voor niets in een all-you-can-eat, moet ik zo zeggen.
0: Nee, dat is ook wel waar. Maar in een gewoon restaurant zou jij het dus niet zo snel doen eigenlijk?
3: Nee, zeker niet. Nee, okay. Dan denk ik ook altijd, ja, iedereen heeft zijn eigen manier van hoe dat doet. Of dan ligt er net saus te veel op één van bord. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat voor de afwas het ook niet echt handig is als het lukraak op elkaar gezet wordt.
0: Nee, dus wat jou betreft zit je ook nog een beetje in mijn kamp... om er nog geen norm van te maken in Nederland.
3: Nee,
0: zeker niet. Oké, ga ik die even opschrijven en gaan we kijken hoe het de komende maanden gaat lopen. Want ik zie ons nu wel als de twee belangrijkste afwasinfluencers van Nederland. Snap je dat?
3: Ja.
0: Oké,
3: zeker.
0: Gelukkig. Astrid, tot de volgende keer, hè?
3: Hey, is goed. Oh.

0: buiten Nederland gingen kijken, dat we een niet-Nederlands sprekende bondscoach gaan krijgen. Maar die kans zit er nog steeds dik in, want een nieuwe naam doemt weer op in Zeist.
1: Mabouk Maghreb. Yalla.
2: Amigas y amigos de la prensa. Yo me voy.
0: Wie het is, hoor je zo. Bye.

0: Nou, ja. Er staat een kleine file A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen voor Rierland een kwartiertje. Maar dan ben je ook nog lang niet op het strand. Dus het zal allemaal wel meevallen. Je hoorde van Vamos a la Playa bij 3FM. Zometeen een nieuwe editie Buiten Vertrouwde Kom.
1: NOS op 3.
0: Waarheen gaan vertel ik je zo na het laatste nieuws. Stef Banstra, hallo.
2: Goedemiddag, een flinke bosbrand in Noord-Limburg in de buurt van Venray. Een camping is nu uit voorzorg ontruimd daar. Onder meer door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur nu overslaat naar de andere kant van het spoor, vertelt de brandweer.
3: De tankauto's buiten de brandweerwagens proberen daar met de waterlinie dadelijk het overslag te voorkomen. En ja, het grenst aan het spoor. Dus spoorverkeer is ook stilgelegd, maar dat is wel begrijpelijk.
2: Gisteren was er ook al een natuurbrand in de buurt van Venray en die was snel onder controle. De oproep van Sophie Straat op Best Kept Secret is niet strafbaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie dat onderzoek deed. Straat zei tijdens dat optreden dat alle witte mannen naar achteren moesten stappen om vervolgens ruimte te creëren voor vrouwen, queer mensen en ook mensen van kleur in de moshpit. Bij discriminatie.nl zijn er tientallen meldingen over binnengekomen. Maar het OM deed dus onderzoek en zegt dat Sophie Straat dus niet strafbaar bezig was. Ja, en de man achter deze iconische uitspraken maakt misschien een comeback als bondscoach.
4: In the Netherlands they say that is another cook and we go looking upstairs and not downstairs.
2: De onmiskenbare Louis van Gaal natuurlijk. Hij zegt dat hij bereid is te praten met de KNVB. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. De KNVB is natuurlijk hard op zoek naar een bondscoach nu Ronald Koeman is vertrokken. De voetbalbond heeft wel steeds minder opties. Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag hebben al gezegd dat ze dat niet willen. Van Gaal is nu 74, had de afgelopen jaren wat gezondheidsproblemen. Maar nu hij weer fit genoeg is om aan het werk te gaan, wil hij dat best wel doen, schrijft de krant. Ja, misschien wordt Oranje straks dus
4: Louis van Gaal. Ja. Army! Louis van Gaal's Army!
2: Ja, en gaan we weer juichen langs de lijn.
0: Ja, zou toch schitterend zijn, man. Ik ben zo fan van deze man. Ik weet nog dat hij bij 3FM Series Quest afgelopen jaar was hij natuurlijk groot ambassadeur. Was ereambassadeur van Spieren voor Spieren. Heeft de hele week alle ledematen die hij had uit de mouwen gestoken om mee te helpen, waar hij ook maar kon. En toen had op een gegeven moment de afscheidsborrel, de afsluitborrel moet ik eigenlijk zeggen, met z'n allen na het eindbedrag op kerstavond. En daar, toen liep hij weg en dacht ik, ja, klote. Ik heb nog geen foto durven te vragen met hem de hele week. Omdat hij natuurlijk zo druk bezig was. Dus ik schiet een collega van ons aan die de hele week al een beetje met hem samen had gewerkt. En die zei, ik ga het nu voor je regelen. En die rende zo om eigenlijk de hele zaal heen. Om voor in de deur te gaan staan waar Louis van Gaal doorheen moest. En te zeggen, meneer van Gaal, mijn collega wil graag met u op de foto. Maar hij durft het niet te zeggen.
2: Oh.
0: Nou, dat was, ik voelde me helemaal door de grond zakken. En toen zei van Gaal, oké, kijk, echte winnaars vragen zelf om een foto. Maar gelukkig zijn we deze week allemaal winnaars. En toen mocht ik uiteindelijk gelukkig op de foto met hem. Maar ik was uiteindelijk wel echt als de dood.
2: Leuk.
0: Maar zo iemand voor de groep hebben, dan worden we gewoon Europees kampioen over 2 jaar. Dat weten we toch zeker uiteindelijk.
2: En jij stuurde mij vanmiddag een appje. Het is een leuke foto.
0: Ja, het is nog steeds mijn goede foto. Ja, precies. Het weer nog sterk.
2: Ja, vanavond nog lang warm natuurlijk. Met vooral in het zuidoosten kans nog op een regen- of onweersbui. Morgen een bewolkte dag. Met in het oosten dan kans op onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
0: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer staan op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Ik noemde net al, voor Rilland heb je ook 10 minuten vertraging.

een echte winnaar. Ze luisteren ook in de zomer gewoon lekker naar 3FM. Zometeen Kings of Leon, You Somebody eerst. Een van de zomerhits van dit jaar, You Girl in Solto. Dit is Jamaican.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je.

0: Buiten vertrouwde kom.
1: Zometeen gaan we weer naar een ander vakantieland dan Frankrijk, Spanje of Italië. Doen we iedere werkdag rond de klok van, nou, nu ongeveer. Zometeen spreek ik Lara. Zij is in een land geweest waar ze heel veel verschillende premiers hebben gehad.

0: Sommige op 3FM, je hoorde tonight.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: De Costa Brava, de Côte d'Azur, de Italiaanse Riviera. Allemaal die dingen, Toscane, kunnen we er ook nog zeker bij doen. Waar we ieder jaar weer massaal op afkomen als Nederlanders zijnde. Ikzelf ben er ook schuldig aan. Ieder jaar ga ik naar Italië. Elke keer weer hetzelfde liedje en hetzelfde ritje en hetzelfde huisje. Alles een beetje hetzelfde. Dus ik wilde een keer buiten vertrouwde kom op vakantie. En ik dacht, misschien kan jij er ook nog wat vakantie-inspiratie in overhouden. Daarom iedere middag hier op 3FM in de zomervakantie een luisteraar die juist een keer buiten die vertrouwde kom op vakantie is geweest. Lara, goedemiddag.
2: Ja.
0: Vertel, waar buiten de vertrouwde kom ben jij op vakantie geweest?
2: Wij zijn naar Engeland geweest.
0: En wie zijn wij?
2: Ik en mijn vriend.
0: Gezellig, met z'n tweetjes naar Engeland. Hoe ben je naartoe gegaan? Je kan met de trein, je kan met de boot, je kan met het vliegtuig. Wat heb je gedaan?
2: We zijn met de trein en de boot gegaan. We zijn met gewoon de auto op de trein. Okay. Erg leuke ervaring. En dan terug met de auto op de boot.
0: Wat was een leuke ervaring? Trein of boot met de auto?
2: Oeh, de trein was wel echt beter, ja.
0: Maar dan zie je niks.
2: Nee, maar het gaat wel heel snel. En ook het hele de voor en de na. En ja, de boot duurt gewoon veel langer.
0: Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. Ja. Alright, dan kom je aan in, denk ik, zuiden. Van, ja, want je bent met de trein gaan. Kom je aan in Dover. En dan, waar ging de reis toe naartoe? Want je kan echt overal naartoe in Engeland.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben een paar jaar geleden ook al in Engeland geweest. En nu een beetje de plekjes daar toen niet ben geweest, nu wel gegaan. We zijn eerst naar de regio rondom Oxford, een beetje de Cotswolds. En toen zijn we zo via natuurgebieden een beetje naar het noorden gegaan.
0: Oh, echt het hart van Engeland, als het ware. Het natuurlijke hart ook van Engeland.
2: Ja, ja zeker. En het hele lege gebied ook.
0: En wanneer heb je dit gedaan?
2: We zijn 2 weken geleden teruggekomen.
0: Oh, dus het was wel Engels zomerweer dan?
2: Het was heel lekker zomerweer, ja.
0: Oké, okay, gelukkig. Wat zou je aanraden aan iedereen die misschien dezelfde soort reis wil gaan doen? Want je bent dus niet naar de grote toeristische hotspots geweest, denk ik. Als in niet naar Londen, niet naar de grote steden, maar juist een beetje erbuiten. Wat is de grootste aanrader uit deze trip?
2: Ik denk dat het Lake District wel echt het mooiste was. Dat van de plek waar we zijn geweest ook misschien wel een beetje het toeristische. Maar het is wel gewoon echt heel mooi.
0: Het Lake District, ja, hoeveel mooier is dat dan het IJsselmeer? Het is ook een meer, hè? Het is ook een lake.
2: Ja, het is alleen maar één. Lake District is dan meerdere. Ja, en niet dus hele hoge bergen en zo. Je kan heel mooi wandelen.
0: Het is een beetje Noorwegen-achtig eigenlijk, hè? Een beetje fjorden bijna.
2: Ja, dat lijkt er misschien meer op, ja.
0: Hey,
2: ja.
0: En ik vind het ook altijd wel belangrijk. Waar ging je hiervoor normaal op vakantie, in de zomervakantie? Of ging je altijd een beetje naar wat andere landen toe?
2: We zijn ook in Oostenrijk geweest. Dat is ook niet misschien de meest voor de hand liggende. En met mijn ouders ben ik wel gewoon meer de toeristgebieden ook wel geweest. En dat hadden we ook wel een beetje gezien. Dus we dachten, we moeten toch een beetje nieuwe ervaring op doen.
0: Ik heb dat toch altijd wel een beetje in buitenvertrouwde kom. Ook in mijn hoofd van, ja, je gaat dan naar iets nieuws waar je nog niet eerder op zomervakantie bent geweest. Misschien wel een keer een weekendje of zo. Kan natuurlijk altijd. Kom je dan wel genoeg tot je vakantierust, weet je wel? Dat je echt even helemaal weg bent. Dat je kan genieten van het zonnetje en toch wel de stereotypische vakantiedingen kan doen. Hoe goed is dat gelukt in Engeland?
2: Ja, heel goed. Ik zou niet weten waarom het op een minder voor de hand liggende plek anders zou zijn dan dan op andere plekken.
0: Ja, omdat het mijn hoofd is gewoon een zomervakantie moet strand zijn. Maar ja, dat heb je niet gehad.
2: Oh ja, ik hou sowieso niet van het strand. Dat helpt misschien wel.
0: Kijk, dat is vals spelen. Nee, grapje. zou je het uiteindelijk nog een keer doen? Zou je exact dezelfde reis nog een keer maken? En zo niet, wat zou je misschien aanpassen om het wel te doen?
2: Oeh, ik zou niet, denk de komende 10 jaar of zo, 5 jaar, niet exact hetzelfde doen. Maar ik zou zeker wel nog een keer terug willen naar het Verenigd Koninkrijk, ja.
0: Als je ouder bent, eigenlijk.
2: Ik weet niet of ik ouder ben, maar ik hoef niet elk jaar naar dezelfde plek. Dus,
0: nee, dat snap ik wel. Maar zeker een aanrader dus.
2: Zeker, ja. Nou, en ook op top is heel weinig Nederlanders.
0: Oh, dan heb je me eigenlijk al gelijk ingepakt. Ik ga nu mijn reis boeken, denk ik. Dat vind ik altijd heerlijk op vakantie. Dankjewel, Lara.
2: Ja hoor.
0: Engeland, een dikke voldoende in buiten vertrouwde kom. Heb je er ook één? Geef je op.
1: La parada de tetas.
0: NPO Luisterapp staat helemaal voor je open. Ben je ook een keer ergens anders dan Frankrijk, Italië of Spanje op vakantie geweest? Bel ik je misschien morgen al wel terug in buiten vertrouwde kom. De allervetste vakantiebestemmingen voor jou.

0: op 3FM. Zometeen Stef met het laatste nieuws en de drie dingen van de dag die er te doen of toe deden. Met daarin hoe jij misschien wel de allervetste tickets van deze zomer kan winnen. 3FM.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen de 3 dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Hoe win jij nou die kaarten voor Lowlands? Ik ga het je zometeen allemaal vertellen. Hoe vind je dat? Eerst het laatste nieuws. Stef Banstra bij de NOS.
2: Ja, goedemiddag. De natuurbrand in Limburg blijft zich uitbreiden.
3: NOS op 3.
2: Aan het eind van de ochtend is er brand uitgebroken in de buurt van Venray. Er staat een gebied in de fik van zo'n 21 hectare, omgerekend 40 voetbalvelden. Het blussen gaat best moeilijk, ziet verslaggever Roel Pauw.
4: Wat het blussen lastig maakt volgens de deskundigen is dat het vuur zich door de kruinen van de bomen beweegt. Het staat hier vol met hoge dennenbomen. Die zitten vol met hars en zijn droog. En door de hoogte zijn die boomtoppen iets lastiger te bereiken.
2: En er wordt nu geblust met brandweermensen uit verschillende provincies. Onder meer met 2 helikopters.
4: Die hoor je nu zo af en toe al voorbij vliegen met een lading water. Richting het bos waar nog steeds grote rookwolken uit opstijgen.
2: Vanmiddag brak er ook een andere brand uit bij Rosmalen in Brabant. Daar staat een stuk bos in brand zo groot als 1 voetbalveld. Ander nieuws dan, een oud politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. Een vrouw van 28 had drugs gebruikt op een feestje bij haar thuis en zegt dat ze daarna in slaap is verkracht door de man. Er was 3 jaar celstraf geëist tegen de agent van 36, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. De oproep die Sophie Straat deed, die zangeres op Best Kept Secret, is niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. Straat vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Ja, Sophie Straat wilde vooraan het podium ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. Die oproep kan volgens de OM niet gezien worden als groepsbelediging of discriminatie. En dan een bijna record voor deze film.
5: Hi, my name is Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Spider-Man Brand New Day, de nieuwste film, heeft het op 1 na grootste openingsweekend ooit gehad. De film bracht $927 miljoen in het laadje. En daarmee zijn de kosten van $225 miljoen al dik terugverdiend. Alleen de film Avengers Endgame bracht meer geld op in de eerste dagen. Het weer vanavond nog lang warm, met vooral in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. Morgen een bewolkte dag, met in het oosten dan kans op een klap onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
1: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Er staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Namelijk op de A12, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg heb je 10 minuten vertraging door een kapotte auto. A12, Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je kwartier vertraging door de grenscontroles. A28, Amersfoort-Utrecht. Voor Soesterberg heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. En de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor Rilland heb je een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dicht.
6: 3FM.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Herbeleef Lowlands.
16: In Lowlands.
15: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
1: Hey, die tickets voor Lowlands is niet het enige wat er vanavond in de avondshow te winnen is. Ik ga je zo meteen vertellen wat je nog meer allemaal van ons kan krijgen. Eerst BB Rex aan Faithless, New Religion.

0: Alexa New Religion.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Nog 2 weken, dan zijn ze weer terug van een welverdiende zomervakantie. Wel gewoon de hele zomer de 3 dingen van de dag die er toe doen of toe deden. Eventjes een rondje langs de velden. Jouw hoofd, mijn hoofd. Alles is ook te delen via de NPO Luisterapp. Mocht je nog wat noemenswaardigs hebben meegemaakt vandaag natuurlijk. Ik wil je even meenemen naar gisteren. En dan denk je, dat zijn toch de 3 dingen van vandaag, of niet? Ja, maar dit doet er gewoon nog steeds toe. Ergernis, man. Bloed. Ik heb helemaal geen bloed meer onder mijn nagels. Alles is weg naar gisteren. Ik ging op een zondag in de zomervakantie naar de Efteling. Ik heb een abonnement, dus het was voor mij op zich een soort van niet zonde van mijn geld. Dus ik kon het allemaal wel hebben. Maar waar ik dan zo slecht tegen kan. Zo slecht. Is dat het dan al zo druk is in het park op die paden. En dat je dat het warm is. En dat je gewoon wil doorlopen. En dat er dan opeens gewoon iemand met zo'n klote bolderkar. Sowieso, als je een bolderkar meeneemt. Nee, doe gewoon alles vol in een rugzak, man. Doe niet zo moeilijk. Maar dan gewoon opeens. Ha! Stilstaan, midden op het pad. Ben je helemaal gek geworden? Ik word ook echt, als je die hoort het waarschijnlijk ook wel. Ik word er gewoon helemaal nerveus van. Ik word er gewoon helemaal gek van. Doe het alsjeblieft niet. Maar deze, van mij krijg je permissie om gewoon iedereen omver te mappen die dat doet. Oké, nee. Ik moet niet aanzetten tot geweld, maar zover wil ik wel gaan. Heb ik dat ook even eruit? Oké. Dan, zometeen. Ja, het heeft me echt opgewonden. Vanavond, vanaf 7 uur, hier bij 3FM. Jouw kans op kaarten voor Lowlands 2026. De hele week in de avondshow met Andres. Maak jij kans op weekendtickets. Je hebt ook niks anders bij Lowlands natuurlijk. Voor optredens van onder andere Somber, Major Lazer, Tyler the Creator, Lord, New Wave. Noem maar op, iedereen en zijn moeder is bij Lowlands als het gaat om de artiesten van nu. Dus daar wil je bij zijn en ik kan je vertellen, het geld dat het je oplevert als je het niet uitgeeft aan tickets, maar omdat je ze wint, dat is ook wel heel lekker. En mocht je nou naast die tickets grijpen, ook iedere avondshow kans op een Lowlands Starter Pack, Festival Starter Pack. Dus mocht je al kaarten hebben, zit je ook lekker bij 3FM vanavond. En ik wil je even een update geven voor jouw mentale bosatlas. Voor jou, de geograaf in jou, zoals ze dat dan noemen. Er moet een kleine, hoe noem je dat? T-Pex, door de naam van het 2 na kleinste land ter wereld. Welk land het is en hoe je het dan.

0: gedaan natuurlijk. Een soort naamsverandering waar we ons dan ook weer niet aan houden. Het is allemaal vooral dit land. Nauru, totaal nieuw voor mij dus. Aan de lijn heb ik Leon Boelens van de grote podcastlas. Leon, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Neem me even mee in de waarom de naam van dit land veranderd is.
1: Ja, hele goede vraag. Volgens mij zeggen ze nu zelf Nauero,
0: ja,
1: in plaats van Nauru. En waarom ze dat hebben gedaan? Ja, zij noemen zichzelf eigenlijk al jarenlang zo. En nu hebben zij ervoor gekozen om ook publiekelijk uit te spreken van, hey, dit is hoe wij ook internationaal bekend willen staan. Turkije, zei net zelf, hebben dat ook gedaan. Die willen nu volgens mij Turkije heten.
0: Ja.
1: Eerder hebben we het gezien in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, daar zit Eswatini. Dat kennen wij allemaal nog beter, misschien als Swaziland.
0: Oh ja.
1: Eigenlijk heeft dat vooral te maken met het feit dat zij wat meer willen breken met hun koloniale verleden en wat meer hun eigen stempel op hun eigen identiteit willen drukken.
0: Ja, maar het is officieel als het ware een terugverandering. Het is naar een meer traditionelere naam gegaan. Dit is eigenlijk een naam die dan stamt uit voor dat verleden nog?
1: Ja, ja, dus in hun taal heten zij zo. Net als dat als jij naar Duitsland refereert in het Engels, zeg jij Germany. Maar de Duitsers zullen dat zelf niet zeggen, die zeggen zelf Duitsland.
0: Moeten wij dan in het Nederlands ook ons wel daadwerkelijk gaan aanpassen? Want Turkije, dat is ook deels omdat volgens mij Erdogan persoonlijk beledigd was dat het af en toe in plaats van over het land over een kalkoen ging in het Engels.
1: Ja, ja.
0: Moeten wij dan in het Nederlands nu ook Turkije gaan zeggen en nu dan ook dus Nauero?
1: Ja, ik moet helemaal zelf weten natuurlijk. Ik denk niet dat ze daar heel erg wakker van liggen. dat ten eerste. Maar ja, kijk, zij vragen dit gewoon echt aan. Dus zij zeggen gewoon van, joh, dit vinden wij belangrijk. Hou even rekening mee dat je ons zo noemt. Maar echt overal elke atlas aan te gaan passen omdat zij zichzelf anders willen noemen, ik vraag het maar.
0: Een beetje politieke pronouns of diplomatieke pronouns.
1: Ja, nou, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Maar wat je ook zegt, we liggen er allemaal niet zo erg wakker van en zij misschien ook niet. Maar dat is omdat het natuurlijk een superklein land is.
1: Ja.
0: Het enige echte losse land wat echt zo klein is na Vaticaanstad en Monaco, wat altijd in een ander land ligt natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat valt er verder te weten eigenlijk over dit land? Is het een heel mooi land? Is het een heel bijzonder land? Moeten we er meer over weten?
1: Ja, je moet er sowieso meer over weten. Elk land is uniek, dus het mag er sowieso al wat tijd in stoppen. Om even in perspectief te schetsen voor jou en voor de rest van de luisteraars. Het is over net een grote boekel of oude water.
0: Ja.
1: Dus dat is echt peanuts.
0: Ja.
1: En je kan net een half uurtje over het hele eiland rondrijden.
0: Wow.
1: Om even aan te geven dat het echt heel klein is. En zij willen, iedereen denkt altijd bij Pacifische eilanden aan een soort zon, zee, strand, dat idee. Nou, dat is hier wel absoluut niet het geval. Dit land staat ook wel bekend als het land wat zichzelf heeft opgegeten.
0: Hè?
1: Ja, nou, even een kort geschiedenislesje. Heel lang was het eiland was er niks. Alleen duizenden jaren van opgestapelde vogelpoep. Dat heet guano.
0: Ja.
1: En die guano was heel interessant, want daar zit heel veel fosfor in. En fosfor maakte rond de vorige eeuwwisseling was het heel ideaal voor meststof, maar ook voor explosieven.
0: Ja.
1: Nou, wij wilden met z'n allen nogal wat oorlog voeren destijds. En toen was het Duits. Duitsland had het toen gekoloniseerd. En die hebben het helemaal uitgemijnd. Dus die hebben grote mijnen daar op dat eiland neergezet. Nou, lang verhaal kort, na de onafhankelijkheid zijn ze daarmee doorgegaan. Dus in de jaren 1968 zijn ze onafhankelijk geworden.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk zijn ze toen doorgaan met hun hele eiland opeten. Dat heeft ze geen windeieren gelegd, want rond 1968 waren zij per hoofd van de bevolking het rijkste land ter wereld. Ja, dus je kan je voorstellen dat het geld voor hen heel interessant is. Ze zijn maar doorgegaan en doorgegaan. En tegenwoordig is 80% van het hele eiland is gewoon, ja, heeft niks meer. En helemaal onbruikbaar gemaakt.
0: Nee, ik zit ook nu te kijken naar
1: een grote fosfaatmijn.
0: Ik zit nu te kijken ook naar een best wel high-res satellietfoto die op Wikipedia staat van Nauero zit ik naar te kijken. Ik zie één landingsbaan van een vliegveld. Ik zie daarnaast een hoofdweg lopen naar een soort ding in het midden. Ik kan me voorstellen dat daar dan een mijn zit.
1: Top.
0: Maar verder is er alleen maar een beetje bebossing en heel veel water. En wat voor bevolking zit daar dan?
1: Ja, er zitten 12 verschillende stammen. Hun vlag is wel interessant. Het is een blauwe vlag. We hebben een witte ster. Een dikke gele lijn als de evenaar. En daaronder zit een witte ster met 12 stekels. En die 12 stekels die staan dan voor één voor elke bevolkingsgroep. Of eigenlijk elke stam die daar zitten. Die overigens nog wel eens met elkaar aan de stok hebben gekregen daaraan. Maar die zitten daar al jaren. Dus het heeft allemaal echt wel vrij bijzondere geschiedenis. Hoor. Dat zijn de mensen die daar wonen. Die zijn natuurlijk ook een mix van wat er al jarenlang wonen. En een mix van de mensen die mijnen hebben uitgewoond.
0: Ik vind voor een eiland met zo weinig inwoners, wat zo groot is als Boekel. En waar in principe alles zo ongeveer zo goed als weg is. Vind ik dat er nog heel veel over te vertellen is. Maar ik denk dat we dat ook allemaal kunnen checken in jullie aflevering over Nauru, denk ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar zul je deze dingen in ieder geval terug horen komen. Behalve dus de naam. Want dat is nieuw.
0: Kijk, dan kun je een nieuwe aflevering opnemen. En dan ook eentje over Boekel wel nog, hè?
1: Ja, die gaan we wel even. Die gaan we er even plannen.
0: Leon van de grote podcastlas. Dankjewel voor ons even bijpraten over de grote naamsverandering. Dankjewel, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Hoi, hoi.

0: Harry Styles op 3FM. Je hoorde American Girls. Kaartjes voor Harry Styles heb je vast wel gehoord toen hij in de arena stond. Waren pokken duur, maar dat kan goedkoper. Als jij 100 euro concertengoed in je pocket hebt, kun jij zo meteen winnen. Als je nu via de NPO Luisterapp jouw naam en jouw favoriete concertbuddy stuurt. Als in de naam van je favoriete concertbuddy. Win jij misschien zometeen al...
1: NOS op 3.
0: 100 euro concertengoed, wat je lekker kan delen met je favoriete concertbuddy. Spreek je zometeen? Dat kan. Eerst het laatste nieuws, Stef Bansa. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er is een NL-alert verstuurd voor de natuurbrand in Vinrij. Die breidt zich op dit moment snel uit via de boomtoppen. Maar dat is niet het enige, zegt de brandweer.
3: Het breidt door de droogte enorm uit. We zijn snel aan het handelen inderdaad om te voorkomen dat het dadelijk nog verder escaleert. We willen proberen om in ieder geval in te dammen. Dat het de uitbreiding niet verder gaat.
2: Een camping in de buurt van Vinrij is inmiddels ontruimd. En de brandweer is daar nog steeds druk bezig om te voorkomen dat het campingterrein schade oploopt, ziet deze verslaggever van L1.
4: Dit gebouw van de camping werd net ontzettend goed nat gespoten. Uit voorzorg. En alle bomen, struiken, alles aan de andere kant van de weg wordt goed nat gespoten.
2: En er rijden ook nog een half uurtje tot 6 uur vanavond geen treinen tussen Vinrij en Boksmeer vanwege die natuurbrand. 2 helikopters van Defensie zijn ook ingezet om te helpen bij het bestrijden van het vuur. Bij de World Pride in Amsterdam hebben het afgelopen weekend tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie. Dat meldt persbureau ANP. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBTI'ers zich nog steeds onveilig voelen. De ruim 170 meldingen kwamen uit heel Nederland. Meestal van mensen die onderweg waren van en naar die World Pride.
0: Ik heb een... er was afgelopen weekend natuurlijk ook een bekladding van Monument op de Dam.
2: Ja.
0: Dat is gebeurd ergens in de nacht, als het goed is.
2: Klopt.
0: Toen niemand het zag. Dat is vervolgens heel snel schoongemaakt. Hoe slim is het nou om dat dan te melden? Want het was al heel snel weggehaald. De verdachten zijn ook volgens mij wel een beetje opgespoord al, als ik het niet vergeten
2: heb. Ja, ik denk dat dat wel los staat daarvan. Volgens mij stond op de Dam ook een andere
0: tekst. Weet ik. Maar over de discriminatie rondom Pride en zo, is het juist niet slimmer om in zo'n heel weekend die hele discriminatie en vooral ook zo'n stomme, domme actie als het bekladden van de Monument op de Dam, om het juist helemaal te negeren? Want die mensen willen juist een podium toch? De mensen die juist discrimineren, die willen toch juist een podium hebben? Ja. Waarom geven we ze dat dan?
2: Ja, nou, ik weet ook die organisatie die hierachter zit, Rita, die bestaat sinds kort, waar mensen zich kunnen melden, dus zich gediscrimineerd voelen. Zij denken ook dat het aantal meldingen is toegenomen doordat er ook veel meer aandacht is geweest voor...
0: Dus dat helpt dan ook wel weer natuurlijk.
2: Dus ja, het is een beetje wik en wegen. Weet je, het is goed dat mensen zich kunnen melden. Het is alleen jammer dat het daar denk ik heel veel over gaat. Denken veel mensen uit de community, denk ik ook.
0: Dat is waar, dat is waar. Dankjewel.
2: En er is ook nog ander nieuws, want deze artiest gaan we straks een tijdje niet meer zien en horen. Ariana Grande natuurlijk is last naar haar huidige tournee en haar nieuwe album een pauze in vanwege de online haat die ze krijgt, zegt ze tegen People Magazine. Ja, mensen en fans gaan al een tijdje los op de socials over het uiterlijk van Grande, zeggen dat ze te dun is en zou lijden aan een eetstoornis. Ariana Grande heeft al vaker gezegd dat dat helemaal niet het geval is, maar heeft er dus nu wel zoveel last van dat ze straks eventjes uit de schijnwerpers stapt.
0: Ik vind het wel goed hoor, wat ze nu doet, door gewoon te zeggen van hey, dan kap ik er even mee, dan hoor je helemaal niks meer van me. Maar dan wel nu op haar nieuwste album echt alleen maar middelvingers naar al die critici en zo. Van Audrey Smoelman, laat maar lekker mijn ding doen. Ze is wel goed bezig wat dat betreft. En goed dat ze bezig is met haar eigen gezondheid. Het weer nog, Stef.
2: Ja, vanavond nog lang warm buiten. Met vooral in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. Morgen een bewolkte dag met in het oosten kans op een klap onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
0: Dan. Gaat het ook dan wel echt goed regenen of niet? Ik kan mijn gras namelijk wel gebruiken. Helemaal geel.
2: Alleen in het oosten, dus kans op onweer. Er kan een buitje vallen, denk ik.
0: Dan ga ik mijn voortuin even naar het oosten buiten.
2: Ja, precies.
0: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak. Vind je op de A28 Amersfoort Utrecht. Voor Soesterberg heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Kuik. 20 minuten.

0: Cat's Eye met de 3FM mega hit van deze week. You're the Animal.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: Aan de telefoon heb ik Isis. Hallo.
3: Hallo.
0: En Vera. Hallo.
4: Hoi.
0: Wat is jullie verhouding tot elkaar? Hoe kennen jullie elkaar?
3: Collega's.
0: Collega's. Maar ook graag geziene concertgangers samen, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: Jullie gaan spelen in woord voor €100 concertengoed. Ik zal meteen uitleggen hoe het spelletje allemaal werkt. Eerst wil ik even weten, mochten jullie winnen deze week, waar zouden jullie het liefste die €100 concertengoed aan uitgeven?
3: Wij gaan naar een carnaval optreden, naar Bappycraft.
0: Kijk, dit vind ik heel goed om te horen. Ik gun het jullie nu al van harte om te winnen deze week. Maar goed, daar moet toch wel wat voor gedaan worden. Want Isis, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Dit is een random woord. We hebben een random woordengenerator hier. En jij hebt dat woord gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Vera uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Vera een hint te geven. Dus zorg dat je snel associaties maakt om Vera de juiste richting in te duwen. Er zijn wel een paar regels, die zijn heel belangrijk. Mag namelijk niet een deel van het woord zijn. Geen meervoudsvorm van het woord zijn. En al helemaal geen vertaling van het woord zijn. En telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Vera dus een poging om het woord te raden. En pas als Vera een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. Dan pas mag de volgende hint gegeven worden. Dus snel en slim nadenken is belangrijk, want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die €100. Hebben jullie na donderdagmiddag de snelste tijd, dan zijn jullie de winnaars van die €100 concertengoed. Zijn we er klaar voor?
3: Ja.
0: Alright, dan gaan de 45 seconden nu in.
3: Auto.
4: Raam.
3: Garage. Parkeerplaats.
0: Holy moly! Ongelofelijke tijd van 14 seconden en het woord is al geraden. Wat lekker bezig zeg, jongens.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Hé, parkeerplaats was inderdaad het goede antwoord. Jullie tijd van 14 seconden, die staat. En jullie horen komende donderdagmiddag of jullie uiteindelijk ook de snelste tijd hebben. Dus dan bellen we jullie eventueel weer terug.
3: Oh, super.
0: Alright, tot dan.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Topic en Becky G. Sorry, papi. Of zoals ze het in Parijs zeggen, excusez-moi, père. Hij zou dus eigenlijk ook wel naar Brabant kunnen zeggen als ik het zo uitspreek. Het is 3FM met de zomermiddagshow. Sebastian op de plek van Barend en Benner. Galantis, Runaway komt er nog aan. Eerst.

nu al, denk je? Ja, nu al is het zomertijd. Het is Sebastian hier op de plek van Barend en Bernard de hele zomer. Normaal, iets na zessen, altijd 90's tijd. Dan nemen Barend en Ellie je tegen elkaar op in een stembattle in de NPO Luister-app. Maar Barend en Ellie zijn er niet. Dat had je misschien al in de gaten. Dus 90's tijd heb ik ook eventjes in de koelkast gezet voor deze zomer. Daar op de plek, zomertijd. Dus niet twee 90's platen die tegen elkaar de strijd aan gaan om de meeste stemmen, maar twee zomerliedjes. Ik kies zometeen menu A voor je uit. Dat is een van mijn favoriete zomertracks. Maar of die er over in gaat, ja, dat bepaal jij uiteindelijk. Maar wat wordt menu B dan? Dat bepaal jij ook. De hele zomer neem ik het op tegen 3FM-luisteraars die ook een keer mee willen doen aan zomer, dan wel 90's tijd. Dus mocht jij het zometeen tegen mij op willen nemen, kom even langs via de NPO Luister-app. Drop daar jouw favoriete zomerplaat aller tijden. Als je er geen hebt, dan wordt het lastig. Snap ik ook wel. Maar dan kun je misschien wel meedoen met het stemmen natuurlijk. Maar goed, jouw favoriete zomerplaat aller tijden is welkom via de NPO Luister-app. Kun je misschien zometeen al wel meedoen aan zomertijd. En ik kan je vertellen, met de resultaten van de afgelopen twee weken is het niet heel moeilijk om mijn muziek te maken te verslaan qua stemmen. Het gaat voorlopig aan mijn kant nog niet heel goed, dus de kans op winst aan jouw kant is al een stuk groter. Kom maar door via de NPO Luister-app. Spreek ik je zo. 3FM.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: 3FM. Zometeen nieuwe editie van Zomertijd. Welke zomerplaat wil je horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. Neem jij het misschien zometeen wel tegen mij op om de meeste stemmen? Zometeen dus, eerst na het laatste nieuws namelijk. Stef Banstra, goedenavond.
4: Ja, goedenavond. De natuurbrand in Limburg is nog steeds niet onder controle.
5: NOS op 3.
4: Die brand woedt in de buurt van Vinderij. Er staat nu een gebied in brand van zo'n 21 hectare, omgerekend 40 voetbalvelden. Er wordt al uren geblust, maar het vuur blijft dus maar woeden, ziet verslaggever Roel Pauw.
6: Heeft onder andere te maken met de wind die toch geregeld van richting verandert. Het is hier kurkdroog natuurlijk, net als in de rest van Nederland. En je hebt hier veel dennenbomen die makkelijk vlam vatten. En waarbij het vuur ook zich door de kronen verplaatst. En de brandweer kan dan net iets moeilijker bij dan wanneer het een heidebrand zou zijn bijvoorbeeld.
4: Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van dorpen in de buurt. Die krijgen nu het advies om weg te blijven uit dat natuurgebied. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt omdat hij mogelijk lid was van een terroristische organisatie. Ook wordt hij verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie zegt dat een man van 20 mogelijk plannen had zich aan te sluiten bij een groep die connecties heeft met IS. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. In Denemarken zijn ongeveer 1600 jongeren begonnen aan de nieuwe langere dienstplicht. De diensttijd is daar verlengd van 4 naar 11 maanden. En ook zijn voor het eerst vrouwen opgeroepen, onder wie de Deense prinses Isabella. Louis van Gaal zou wel voor de 4e keer bondscoach willen worden. De Telegraaf meldt dat hij hierover wil praten met de KNVB. En hij zou dan de opvolger worden van Ronald Koeman. En meerdere pontjes in Nederland zijn gestopt met varen. Dat heeft alles te maken met de lage waterstanden door het droge weer natuurlijk. Ja, het pontje bij Reden bijvoorbeeld in Gelderland voer gisteren voor het laatst. Mensen moeten nu dus omrijden.
7: Ja, zeker.
8: Ja.
7: Pontje weg.
9: Nou, krijgen we dit weer.
4: Maar er is ook één voordeel. De veerman is hierdoor even lekker vrij.
10: Ja, klopt. Gedwongen rust, zeg maar. Dus het is een inkomstenverlies. Maar ik kan nu wel een keer genieten van het mooie weer zelf. Ik weet niet wat mij in overkomt.
4: Ja, goed nieuws voor deze veerman, want vanavond is het nog steeds lang warm buiten. Wel heb je vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Morgen bewolkte dag met in het oosten dan kans op onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
3: Stef, dankjewel. Joep. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer vind je op de A9 Amstelveen Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je een klein kwartier vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid en het duurt tot ongeveer 5 uur komende ochtend. Dus ik zou even navigatie aan gooien.
5: 3FM.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Tour.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Lowlands.
4: Herbeleef Lowlands.
3: In Lowlands.
4: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
3: Want
4: Sebastiaan Okhuizen.
5: Nieuwe editie van Zomertijd onderweg. Wat jou betreft dus de allerbeste zomertrek gaat gedraaid worden. Je hoeft alleen maar de stemmen. Kan alvast via de NPO Luisterapp. Spreek je zo naar Martin en Netje.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, je hoorde Repeated.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd.
0: Wanneer?
1: Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: 90's tijd even in de vriezer voor deze zomer. Barend en Benne ook even in de vriezer voor deze zomer. Sebastian op dienstplek. Met in plaats van 90's tijd zomertijd neem ik het elke dag op tegen een luisteraar. Ilse, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe hou je de hitte eigenlijk vol vandaag? Wat zijn jouw maatregelen?
2: Ik heb gelukkig een werkplek met hele goede airco.
0: Wat lekker zeg. Zoeken jullie nog mensen?
2: altijd.
0: Dan komt het wel zo goed. Ilse, zitten er nog vakantieplannen in deze zomer?
2: Ja, maar wel een hele saaie vakantie.
0: Hoezo?
2: Ik krijg aankomende vrijdag de sleutel van mijn eerste huurhuisje. Dus mijn vakantie wordt klussen.
0: Nou, maar van harte gefeliciteerd! Is het een plekje ergens waar je gelukkig bent, of is het eentje waar je dan denkt, ik ga over 2 jaar wel weer weg?
2: Ja, het is wel heel klein, dus het is mijn eerste eigen huisje. Maar ik hoop hier toch al een paar jaartjes te zitten.
0: Nou, het is je helemaal gegund, Ilse.
2: Hartstikke bedankt.
0: Hopelijk heb je daar ook airco wel, maar dat is zeker niet zo.
2: Dat denk ik niet, denk ik.
0: Hey, je doet mee aan zomertijd. 2 menus hebben wij voor de rest van Nederland klaargezet. Ik heb menu A, jij hebt menu B met jouw favoriete zomerplaat. Ik dan weer met mijn favoriete zomerplaat. Mag ik mezelf zo vrij achten om menu A als eerste voor te stellen?
2: Zeker.
0: Alright, ik heb gekozen voor een track die... Nou, het is niet per se een hele grote zomerplaat. Ik zou hem wel het liefst horen in de zomer. Dus dat klassificeert hem vind ik wel goed. Maar het is eentje die gewoon, als je nu lekker uitgaat, als je nu naar een festival gaat, stiekem als je nu ook in de auto maandagavond zit, vind je hem eigenlijk ook wel zomers genoeg, denk ik. Een track die een goede avondafsluiter is op een zomerfeestje. Waar dan ook. Ik ga voor Alcazar met Crying at the Discotheque.
3: Menu

0: waar heb jij voor gekozen?
1: Ja, als je het zo beschrijft, dan lijken onze nummers heel erg op elkaar. Maar als je ze dan hoort, helemaal niet. Ik heb gekozen voor Jeremy Loops met Down South. Echt inderdaad zo'n lekkere Ibiza-hit die je inderdaad ook op een festivaletje wil horen. Super oud liedje, maar zou ik heel graag weer als zomerhit willen.
0: Oeh.

0: Uitstekende keuze, zegt Ilse. Lang niet gehoord op 3FM, dus ik denk ook een strong contender voor de winst, hoor.
1: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Nou, we gaan het allemaal op ons af laten komen. Hoe vind je die?
1: Zeker, gaan we doen.
0: De stembussen zijn geopend via de NPO Luisterapp. Kun je daar naar de chat van 3FM gaat, zie je een poll met menu A en menu B. Jouw favoriet, daar kun je op stemmen. Spreken we elkaar zo meteen weer.
2: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: de zomertijd.
1: Is Imagine Dragons met Thunder misschien wel het minst zomerse liedje van de afgelopen 20 jaar? Ja, eigenlijk wel. Maar goed, in principe gaat het ook weer altijd wel omweer in die zomermaanden met die hete temperaturen. Ook in het oosten vandaag en morgen dus. Wat dat betreft was het er ook weer. Ik begin een beetje te ratelen. Ilse, welkom terug.
2: Hallo.
1: Hallo. Hoe stevig sta jij in de schoenen wat betreft zomertijd voor vandaag? Menu A was van mij, Alcazar Crying at the Discotheque. En jouw menu B was...
2: Jeremy Loops met Down South.
1: Ik moest zo erg graaf in mijn hoofd toen ik hem doorkreeg. Maar uiteindelijk wel even goed beluisterd. En ook wel groot gelijk in dat het een hele goede zomerplaat is. Maar goed, hoe stevig sta je in de uitslag, denk je?
2: Ik denk wel dat het er misschien het liefst naar mij zal gaan. Maar ook jij hebt een hele goede inzending natuurlijk.
1: Oké, zullen we dan maar gewoon het verlossende woord even brengen?
2: Ik ben benieuwd.
1: Je hebt gewonnen met 63% van de stemmen. Lekker zeg.
2: Hey,
1: hoi, hoi, weer verloren aan mijn kant. Maar goed, ik vind het ook stevig staan in de uitslag, denk je?
2: Ik denk wel dat het er misschien het liefst naar mij zal gaan. Maar ook jij hebt een hele goede inzending natuurlijk.
1: Oké, zullen we dan maar gewoon het verlossende woord even brengen?
2: Ik ben benieuwd.
1: Je hebt gewonnen met 63% van de stemmen. Lekker zeg.
2: Hey,
1: hoi, hoi, weer verloren aan mijn kant. Maar goed, ik vind het ook wel heel lekker om deze weer een keer te draaien. Dankjewel.

Stacey Abrams, That's So True, hoorde je bij 3FM. Kijk, dat er het een en ander aangepapt wordt op vrij sensuele wijze tijdens de Pride, dat staat buiten kijf natuurlijk. Maar er is een liefdesbaby uitgekomen het afgelopen weekend. Die hadden jij en ik denk ik niet verwacht. Hoe die gaat klinken, hoor je zo meteen bij Stef. En hoor je op 3, komt eraan naar Sienna Spyro en Material Lover.

0: Lost Frequencies. Live It All, hoorde je bij 3FM. Het laatste nieuws aangeschoven in de studio, Stef Wanstra.
1: NOS op 3.
0: Hallo. Goedenavond. Rijkswaterstaat gaat ingrijpen om iets te doen aan de lage waterstanden in Nederland. In de buurt van Driel in Gelderland wordt nu een stuw opengezet.
2: Het is voor het eerst, dus het is heel bijzonder dat het nu voorkomt. Omdat we gelijk water over Driel hebben bereikt, vlak voor het weekend. En daarmee heeft stuw Driel geen functie meer op dit moment. En heeft stuw Amerongen die functie overgenomen.
0: Ja, dat moet ik misschien nog een beetje beter uitleggen. Want normaal gesproken komt er ook genoeg water uit Duitsland. En hoeft die stuw bij Driel alleen een beetje de boel in balans te houden. Maar nu gaat die stuw dus voor het eerst helemaal open, omdat het water zo laag staat. En dat voorkomt ook dat het noorden van ons land een tekort aan zoet water krijgt.
3: Mijn voortuin. Ik had het net al in het vorige uur er even over met die regen die er eventueel aankomt. Het gaat helemaal niet goed. Het gras is helemaal droog en geel. Ik wil heel graag sproeien. Moet ik me nou echt zorgen maken om dit watertekort? Ben ik dan heel schuldig als ik ga sproeien? Of kan ik gewoon ook sproeien?
0: Nee, er is genoeg drinkwater. Daar hoef je nog niet te zuinig op te zijn. Ja, er wordt altijd geadviseerd van wees er wel zuinig mee, maar er is nog geen verbod op het gebruik van of beperkingen.
3: Oké. Okay. Ja. Dan gaat die tuin zo lang lekker de kast uit zo meteen. Komt helemaal
0: dat kan nog steeds.
3: Ja.
0: Blijven nog even bij de droogte. Want er is een kans dat we daardoor ook meer gaan betalen straks voor ons eten in de supermarkt. Dat zegt de landbouwclub LTO tegen BNR.
4: Met name het zuiden en het oosten natuurlijk. Die heeft te maken met niet alleen droogte, maar hele hoge temperaturen. En daarmee slijt het gewas nog eens extra. Als je kijkt naar de kustgebieden, dan krijg je te maken met een toenemende verzilting. Dat wordt ook niet beter. Ik denk dat voor een heel aantal gewassen is het gewoon te laat om een goede opbrengst te halen.
0: Ja, ze wel even allemaal afwachten dus. In het Verenigd Koninkrijk wordt wel gewaarschuwd voor voedseltekorten. Ja, in de afgelopen weekend draaiden de geruchtenmolen op volle toeren. Want zouden Madonna en Kylie Minogue samen een nummer uit gaan brengen? Madonna bracht de Australische zangeres als gastartiest mee tijdens haar optreden afgelopen zaterdagnacht in de Avonds Live op de World Pride in Amsterdam. De Amerikaanse entertainment site Billboard heeft nu de bevestiging. Want de tweetal gaat inderdaad een nummer uitbrengen samen. Alleen wordt het geen nieuwe plaat. Het wordt een remix van Love Sensation van Madonna, haar nieuwste album.

0: Afgelopen zaterdagnacht zong Kylie Minogue ook al eventjes mee met die plaat tijdens haar gastoptreden. Ik heb een stukje ingeladen, wil je even horen?
1: Ik ben wel benieuwd nu, ja.
0: Ja, toch?
1: Yo. Ik moet zeggen, het is natuurlijk een hele leuke en verrassende samenwerking. Alleen, die stemmen die passen eigenlijk veel te goed bij elkaar. Ze hebben eigenlijk een beetje dezelfde stemmen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die uiteindelijk... We hebben wel enige, dit is echt wel bevestigd.
0: Het is
1: wel
0: in ieder geval Billboard Entertainment Site in Amerika. Ja. Die heeft die bevestiging als eerste eigenlijk.
1: Nou, als ze slim zijn, ziet het dus ook een beetje op ermee. Want het is denk ik wel een lekker zomerliedje.
0: Ja, en die nieuwe remix zou volgens Billboard dan komende vrijdag online komen.
1: Ik hoop dat ze daar dan ook gelijk in hebben. Dat gaan we vanzelf zien. Het weer nog, Stef.
0: Ja, vanavond is het nog steeds lang warm buiten. Wel heb je vooral in het zuidoosten nog kans op regen of onweer. Morgen vooral grijs met in het oosten kans op onweer. Het wordt dan maximaal 33 graden.
1: Kijk eens, dat zijn de getallen. Dankjewel, hè.
0: Yo.

0: Sebastiaan.
1: Hele zomer op de plek van Barend en Benner. Fijn dat je erbij bent nog steeds als je op vakantie bent of lekker aan het werk. Gewoon blijft deze zomer rolt 3FM ook gewoon lekker door. En dat is goed nieuws, toch? Misschien is het je ook wel opgevallen als je in Nederland bent gebleven of nog in Nederland bent deze zomer, dat nu iedereen op vakantie is, het wel echt loeie rustig is overal op de weg. Fietsen vanmiddag hier naar de studio. Ik heb eigenlijk bij geen enkel kruispunt dat ik heb overgestoken gedacht van, oh, ik had hier echt wel links en rechts moeten kijken. Het was eigenlijk nergens nodig. En in mijn straat, een hele drukke straat in Hilversum, is er eigenlijk vanaf een uur of 7 gewoon geen kip te bekennen. Heerlijk. Maar is dat nieuw? Is dat anders dan normaal? Is er iets aan de hand? Heb ik iets gemist? Daarover zometeen in de show consumentenpsycholoog Patrick Wessels, om even te kijken, om even uit te leggen of dit nou echt een nieuw fenomeen is, of dat we onszelf allemaal eigenlijk een beetje voor de gek houden. Want volgens mij ben ik niet de enige die dit opvalt de laatste tijd. Ondertussen heb ik een nieuw liedje voor je, wat ik heel graag extra wil voor je draaien. Mijn favoriet van dit moment. Filine samen met Melle. En

0: Hoorde je bij 3FM. Het is iets nieuws in mijn leven waar ik heel erg blij mee ben. Ik woon in Hilversum aan een hele drukke weg. De Hilversum Highway noem ik hem ook wel, omdat het de enige echt lange weg in Hilversum is zonder flitsers. Dat is uniek hier. Dus daar wordt eigenlijk vooral in de zomer heel hard gereden. En daar kan ik nooit echt met de deur open slapen. En gelukkig is iedereen op vakantie. En het lijkt overal zo rustig op straat. Dat lijkt wel uitgestorven. Maar ja, ik weet nou niet of dat het aan mij ligt. Of dat het echt een ding is. Dus aan de telefoon consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Neem me even mee in deze eigenlijk discussie, dit gesprek. Wat ik voor mijn gevoel steeds vaker heb de afgelopen weken. Klopt het dat het rustiger is dan normaal? Of is het contrast groter?
1: Ik denk dat het rustiger is dan normaal inderdaad. Dat klopt volgens mij. Tegelijkertijd als er iets is wat eenmaal in je hoofd zit, waarover je leest en hoort en iemand anders spreekt, ja, dan gaat het wel ietsje meer opvallen. Dus het kan wel zijn dat we elkaar nog weer een beetje versterken in het feit dat het misschien eigenlijk andere jaren ook wel zo was. Dat het deze keer extra opvalt en dat we er nog meer van gaan genieten. Want dat is ook een belangrijk voordeel als we het zoveel gaan zien.
0: Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met als je voor het eerst gaat rijlessen. Dan zie je opeens overal lesauto's rijden, dat bedoel je?
1: Precies, exact. Dat is een beetje dat effect. Maar in dat geval heb je er niet zo heel veel aan. Want dan zie je vooral heel veel lesauto's rijden. Nou, hartstikke leuk. In dit geval ga je een beetje meer genieten van het feit dat het rustig is. Dus heb je er ook nog wel voordeel van. Dus laten we vooral met elkaar proberen onszelf te beïnvloeden. Dit is echt veel rustiger dan andere jaren. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Ja, want het helpt ook denk ik wel een beetje in het gedrag en de gedachtegang van mensen die nu juist niet op vakantie zijn. Om wel extra tot rust te komen misschien.
1: Ja, zeker. En dat is eigenlijk een soort hele natuurlijke reactie. Want op het moment dat het wat rustiger op straat is, of überhaupt een plek waar je bent, dan ga je eigenlijk merken dat je een beetje meer gevoel van controle terugkrijgt. En binnen psychologie is het dan meer een gevoel van autonomie. En dat zegt eigenlijk dat je zelf bepaalt wat je wil gaan doen. Op welk moment dan ook. Ik wil hier lopen, ik wil daarheen, ik wil hier even lekker zitten, wat dan ook. Als ik die controle heb, dan voelt dat heel erg fijn. Ten opzichte van de andere situatie, waarin het druk is, dat er dus al iemand op mijn plek zit, iemand in de weg loopt. Ik in de Albert Heijn bij wijze van spreken denk, hey, ik wil daar even dat pad in, dat gaat niet. Ja, dat zijn hele vervelende dingen en dat is nu allemaal opgelost.
0: Dus het is eigenlijk ook een gedeelte onderbewuste dingen waar je onderbewust last van hebt als het niet vakantie is, als het druk is. Waar je nu opeens dan ook eigenlijk onderbewust profijt van kan hebben. Is het dan wel heel gezond om daar heel bewust weer mee om te gaan? Dat je denkt van, oh, ik ga nu juist de dingen doen die ik normaal niet zo snel kan doen vanwege drukte. Want ik kan me ook voorstellen dat als die vakanties voorbij zijn, dat je dan weer schrikt van de drukte.
1: Ja, nee, dat klopt. Het gaat allemaal weer terugkomen. Dus het is wel een tijdelijk effect. En het kan extra hard terugkomen als je er nu extra van gaat genieten. Dus ja, daar valt iets voor te zeggen om dat wat minder te doen. Dat we het er nu met elkaar over hebben, ja, dat is helaas al één stap te ver. Mensen kunnen nu niet meer zeggen, hey, ik weet het niet. Dus dat gaat niet meer. Dus we zullen er gewoon van moeten genieten, denk ik, zolang het duurt. En het neemt niet weg dat er natuurlijk ook dagelijks in straks de herfst en in de winter best momenten zijn dat het wat rustiger is ergens. Dan kunnen we daar natuurlijk wel wat extra van proberen te genieten. We komen echt wel op plekken waar het natuurlijk niet zo druk is.
0: Heb je misschien een tip vanuit jouw vakgebied, een lifehack vanuit jouw vakgebied, dat je nu, als je normaal juist misschien overprikkeld bent door al die drukte of dingen niet doet vanwege die drukte, dat je nu een ultiem ding hebt wat je kan doen in die rust die er nu is op straat eigenlijk?
1: Überhaupt de straat opgaan. Dat is voor heel veel mensen heel erg fijn. Met name mensen die wat meer introvert zijn. Want normaal heb je een soort sociale druk dat je je steeds moet verhouden tot anderen. Ga ik wat zeggen? Ga ik niks zeggen? Zie ik iets vreemds gebeuren? Moet ik daar wat van zeggen? Al dat soort dingen, dat speelt de hele tijd. Dat is nu niet. Dus ga lekker naar buiten toe. Dat is sowieso heel fijn. Maar ook op het moment dat het wat drukker wordt, zou je best kunnen proberen om daar iets relaxter van te worden. En dan is een hele makkelijke eigenlijk om mensen voor te laten in het verkeer. Of dat nou voetgangers zijn, fietsers, auto's. Nou, dan moet je maar even kijken wat er precies uitkomt. Maar op het moment dat je aankomt rijden met de auto en wil een voetganger oversteken, je laat die gewoon even voor met een handgebaar van kom maar, dan krijg je waarschijnlijk een bedankje terug, in de meeste gevallen. En dat maakt ook alweer heel veel rustiger, want ook dat geeft weer het gevoel van controle. Dus zelfs als het straks weer druk wordt, kun je hier prima je eigen trucjes op toepassen.
0: Een beetje onthaasten en ontvangen dus.
1: Dat helpt enorm en daar worden we heel gelukkig van op de lange termijn. En die andere persoon ook, want die hebt dan weer het voordeel dat je ergens voor wordt gelaten. Dus eigenlijk zijn we elkaar een beetje aan het helpen hiermee. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk.
0: Wat heerlijk zeg. En een praatje maken dus ook helpt ook wel. Dus die stappen, die drempel is ook kleiner nu.
1: Ja, voor een heleboel mensen wel. Maar vergeet niet dat ook sommige mensen dat niet zo heel prettig vinden. En zeker niet als ze druk zijn geweest en je hebt de hele dag gewerkt. En dan moet je naar huis toe en dan zit je in de trein. En dan begint iemand ook nog tegen je te kletsen. Dat is niet per se door iedereen gewaardeerd.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus wees daar een beetje voorzichtig mee. Maar als je het idee hebt dat diegene wel zin heeft in een praatje, dan is dat misschien wel heel erg leuk.
0: Niet al je kruid in één keer verschieten dus.
1: Nee, zou ik niet.
0: Alright. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels, heel erg bedankt voor deze, even deze duiding. Weet ik ook zeker dat het niet allemaal in mijn hoofd zit, namelijk.

0: Billie Eilish, Bad Guy, hoorde je bij 3FM. Andres Odijk aangeschoven in de studio.
1: Hey, Sebas. Alsof ik net binnen kon lopen. Ja. Ik zit hier al 5 minuten met jou te kletsen. Lekker man.
0: Heb je al een gebakje op?
1: Nee.
0: Liggen gebakjes van de nieuwe Radio 2 ochtendshow.
1: Oh, wie zit er dan? Giel Beelen en Micho Veenstra, toch?
0: Ja, die hebben even gebakjes afgeleverd. Die zijn al op.
1: Oh ja, lekker. Dus die staan er al sinds vanmorgen 6 uur.
0: Dat wel. Ja. Maar zo smaken ze niet. Geen
1: nou ja, en ik ben tegen food waste. Ik ben nu van bier en Vara, dus...
0: Dan moet je vreten, Krenk. Dan moet je vreten. Hé, wanneer gaan we kanoën? Want dat heb jij geregeld. Ik ging sporten samen met jou.
1: Ja.
0: Sporten waar je knie niet belast, want ik heb een kapotte knie. Kanoën is de ding.
1: Ja, wij gaan een kanowedstrijd houden tegen
0: ons. Wanneer zou het ergens deze week plaatsvinden?
1: Ja, zeker. Dus we kunnen de redactievergadering ook op de radio houden. Pak even je agenda erbij. Ja,
0: maar ik heb dan niks gehoord.
1: Nee, oké, dus maar krijg ik dan volmacht over jouw agenda? Kan ik dan gewoon een datum inplannen en zeggen, we moeten zo... Kijk, want we gaan naar een officiële kano-guy. De kano-guy. Hij kent de regels van het kano. Hij gaat ook ons ook vertellen hoe je het beste kan kanoën. Dat moet allemaal wel geregeld worden. Dat wil ik wel doen, maar ik weet niet hoe jouw agenda eruit ziet.
0: Nou, ik heb in principe elke dag tot 1 uur of 1 wel genoeg tijd.
1: Nou, dat is lekker, want ik word vaak om 1 uur of 1 kwart voor 1 wel wakker.
0: Nou, een kwartiertje sporten vind ik prima. Ja.
2: 3FM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: 3FM. Yes, avondshow helemaal gevuld. Zometeen begin ik met 3FM Talent Lemmer. Time to move. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
9: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
8: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
10: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
8: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
15: Waar is dat geld?
14: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
16: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ik zie een bericht van Celine in de app van NPO Luister. Ze zegt, moet ik hier zijn om mee te doen voor de Lowlands-actie? Daar ga ik je zo meteen veel meer over vertellen. Na muziek van Lemmer.
21: Hey, dit is Lemmer en ik ben 3FM. Tellen.

0: avondshow met Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Andres.
2: Hey, Andres. Biertje.
3: Weppa. Weppa, Oedek.
4: Weppa, Andres.
0: Deze week is echt een spannende week gewoon in de avondshow. Ergens tussen nu en 10 uur vanavond knalt er namelijk een alarm jouw kant op. En niet zomaar een alarm, maar een ticketalarm. Waarmee je primaire reactie misschien is, oh, wat gebeurt daar? Maar je secundaire reactie moet zijn, pak je telefoon, stuur naar de NPO Luister-app waarom jij naar Lowlands moet en zal gaan deze zomer. Want deze hele week te winnen kaartjes voor Lowlands. En niet alleen gaan we kijken of je kaarten kan winnen, maar ik wil ook even dat gevoel bij je ophalen. Weet je wel, dat festivalgevoel, herinneringen maken met vrienden en live muziek beleven. Wie je vanavond volledig gaat horen op 3FM, vertel ik je zo meteen. Eerst vind ik het sowieso goed om even je naam te sturen naar de app van NPO Luister. Dan weet je, dan weet ik namelijk dat je erbij bent.
5: Hey yo,
6: this is my new single.
7: And you're listening to my new single.
8: New boy.

0: Deze track is toch gewoon bekender dan alle boeken van J.K. Rowling bij elkaar. Je hoort de Hey There Delilah van The Plain White Tees. Oké, ik ga niet langer gatekeepen. Vanavond wordt een hele mooie avond. Als je houdt van live muziek.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: We vieren het festival deze aankomende 4 avonden. Je kunt kaarten winnen voor Lowlands. Als je het ticketalarm hoort, dan moet je zo snel mogelijk sturen je naam plus de reden waarom jij absoluut naar dat festival moet. En wie weet pak je vanavond of morgen of overmorgen of donderdag wel tickets voor jou en iemand om mee te gaan naar dat festival. Maar er is ook zo ongelooflijk veel goede live muziek vandaan gekomen. Vanavond tussen 9 en 10 ga je een man horen. Ja, ik zou hem omschrijven als de leven, de helikopterpiloot. Het is echt jaloersmakend hoe muzikaal deze jongen is. Er komt meer creativiteit uit één hersenhelf bij hem dan bij een heel premium account op ChatGPT. Vorig jaar stond hij op Lowlands en hij speelde daar echt de totale alpha plat. Hij liet zien dat hij bij de top hoort van Nederlandse artiesten. Er ging namelijk iets mis tijdens zijn show, de stroom viel uit. En in plaats van in paniek te raken als artiest, te gaan schreeuwen, geluidsmannen te gaan ontslaan, bleef hij zo kalm en cool en maakte hij een oprechte connectie met het publiek. Ik stond in dat publiek en ik heb toen zoveel meer respect gekregen voor deze artiest. Vanavond tussen 9 en 10 ga je hem een uur lang live horen op de radio. En zijn naam

0: Helpt dit een beetje, Ray?
1: De stilte.
0: Het is regen wat je hoort.
1: Meen je niet, ik hoor het niet hier in de achtergrond. Ja, nu wel.
0: Helpt dat een beetje?
1: Jawel, dat helpt wel.
0: Hey Ray, jij zegt ik ben er vanavond weer bij. Ik zit lekker te luisteren naar de avondshow. Dat vind ik top. Ik schrijf je ook bij deze op. Ik hou namelijk elke avond bij wie er luistert. En hoe vaker je laat weten dat je luistert, hoe groter de kans op een pot versgemaakte sambal. Maar jij zegt het is bij mij 36 graden vandaag.
1: Ja, het was echt heel erg heet hier in Limburg.
0: Zo, en wat doe je dan een beetje af te koelen?
1: Nou, ik heb een ventilator aan het plafond hangen. Ik heb mijn t-shirt uit. Dus mijn auto heeft een airco, dus ik ga ook nog wel eens een rondje rijden.
0: Dat vind ik zo'n goeie. Dat je dan gewoon maar even een rondje doelloos gaat rijden, omdat je het zo warm hebt.
1: Ja joh, wat moet je anders?
0: Misschien is dit wel de beste tip die je nu aan heel veel mensen geeft. Ik vind het eigenlijk best wel cool, hè? Lekker de radio aan ook.
1: Ja joh.
0: Hey, en hoe graag wil jij die pot sambal winnen?
1: Nou, heel graag.
0: Ja. Nou ja, het principe is, zo vaak mogelijk luisteren, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Ray, bij deze, jij staat op aanwezig vanavond.
1: Dankjewel.
0: Ik zie ook heel veel mensen die willen weten hoe laat de ticket allemaal afgaat voor kaarten voor Lowlands. Vertel ik je later meer over.

0: de avondshow met muziek van Cameron Withkamp. Hij maakte Kingdom of Fear. Als ik aan jou vraag, wat is het meest ongemakkelijke dat je ooit op een festival hebt meegemaakt? Waar denk je dan nu aan? Je denkt sowieso aan iets. Je weet dat je me altijd kan bereiken via de app van NPO Luister. Ik zal je straks ook dan wel in return iets ongemakkelijks uit mijn festivalcarrière geven. Eerst wil ik een artiest draaien en daar heb ik zo ongelooflijk veel respect voor. Ik weet niet of je voelt hoe het, of dat je weet hoe het voelt als er iemand op je is vreemd gegaan. Ik heb dat wel eens gehad. Nou, dan valt je hele leven uit elkaar. Dan moet je echt even een paar dagen van de radar om weer een beetje jezelf op te rapen. Maar in sommige gevallen, als je artiest bent, kan dat niet.
1: 2 days before my album dropped, I found out I got like cheated on in my house while I was rehearsing for Coachella in LA.
0: Besef, je bent dus aan het oefenen voor je grootste optreden op het grootste festival van Amerika. En 2 dagen daarvoor kom je erachter dat je partner vreemd gegaan is. Mijn hele brein explodeert en ik vind het alleen maar knapper hoe ze daaruit is teruggekomen. Slater in de avondshow. En dance.

De avondshow met muziek van Edward Maya. Hij maakte Stereo Love. Dankjewel voor alle berichten in de NPO Luister-app over het ticketalarm. Als je niet weet wat dat is. Dat is een heel hard alarm wat binnen nu en 10 uur vanavond afgaat. Als je het hoort, moet je zo snel mogelijk je naam appen. En de reden waarom jij moet winnen, kaarten voor Lowlands. Maar omdat we het de hele tijd over festivals hebben... Ja, ik weet niet wat dat met jou in je hoofd doet, maar ik raak helemaal hyped. En ik dacht, ja, oké, bij festival komt zoveel kijken. En ik moest gelijk denken aan een hele ongemakkelijke situatie die ik zelf ooit heb gehad. Maar ik wil ook zo meteen bellen met Zoe. Want met Zoe ging het mis na een aantal drankjes op de festivalcamping. Wat er gebeurde, hoor je na muziek van Sam Fender. Hij maakte Arms Length.

0: een dikke track, hè? Zo ongelooflijk hard. Het is de nieuwste van Vrouwtje en die heet Ik wou dat ik jou was.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar omdat jij en ik het de hele tijd hebben over het ticketalarm, wat binnen nu en 10 uur vanavond afgaat, waarmee jij dus kaarten kan winnen voor Lowlands, raak ik helemaal in dat festivalgevoel. Mijn brein denkt alleen maar festival. Ik ruik gewoon de geur in de wc's. Ik krijg zin in koude knakworsten op een campingstoel. En ik dacht, laten jij en ik even verhalen delen, want dat is ook festival, toch? Herinneringen maken die je de rest van je leven bij je draagt. Ik heb zelf wel iets ongemakkelijks wat ik je wil vertellen, maar ik heb ook gezegd, voor wat hoort wat. En daarom heb ik aan de telefoon Zoe. Zoe, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hey, 4 drankjes?
2: Ja, 4 drankjes.
0: Ja, dag, dat geloof ik niet.
2: Nee, het is echt niet normaal.
0: Oké, Zoe, het ging bij jou fout op een festival na 4 drankjes.
2: Ja, zeker.
0: Wat voor ongemakkelijks is er gebeurd?
2: Nou ja, ik dronk gewoon een paar drankjes en ik ga mijn tent in en ik kom alles onder.
0: Oh nee, dus in je tent ligt onder andere een luchtbed, je kleding, een handdoek.
2: Ja, alles.
0: Heb je het allemaal ondergebarfd?
2: Nou ja, gelukkig niet. Ik heb het wel, zeg maar, die avond ervoor toevallig opgeruimd. Maar echt alles. Het was echt heel erg.
0: Zo, maar dan ben je wel echt koekt, Zoe.
2: Ja, het was mijn één na laatste avond. Maar verder, ja, al mijn kleding, het was niet fijn.
0: Maar, wacht, want in een tent ook, weet je wel, ja, het is niet alsof je er een dweil doorheen kan halen. Net als thuis over de vloer. Hoe de helly heb je dat schoongemaakt?
2: Ja, met van die wegwerphanddoekjes. Ja,
0: dit is wel gewoon echt zo'n ongemakkelijk festivalverhaal. Maar het hoort ook wel weer een beetje bij het festival. Maar waarom ben je niet gewoon naar de wc gegaan?
2: Ja, ik wist het niet. Ik lag te slapen en ineens alles kwam maar uit.
0: Wat zeiden je vrienden dan de volgende dag?
2: Ja, die heb ik het nog niet verteld toen, hoor.
0: Zo, ik vind dit zo'n super verhaal. Je krijgt van mij een 3FM Festival Starter Pack als cadeautje. Daarin zit een campingstoel, daarin zit een broodje knakworst en voor de volgende keer een doosje met paracetamol.
2: Dankjewel.

0: The Neighborhood maakte Sweater Weather. Het ticketalarm horen, dat is kaarten winnen voor Lowlands. 3FM.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: 3FM. Een supervolle avondshow met straks nog een heel uur lang live Sef vanaf Lowlands. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 1 over 8.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
12: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag. In die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
11: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
13: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
11: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: 3FM. Andres Odijk. Een weekend vol nieuwe ervaringen en herinneringen voor de rest van je leven. Dat is wat er op het spel staat. Waar ik het over heb, hoor je na muziek van Jonas Blue.

0: Rapper City in de avondshow maakte Self-Aware. Welkom bij 3FM. Wat een topweek heb je gekozen om de avondshow te luisteren. Je maakt namelijk deze week elke dag kans op kaarten voor Lowlands Festival. Maar dat is niet het enige, want ik wil ook de muziek met je herbeleven. Even teruggaan naar al die goede artiesten die daar hebben opgetreden. Daarom hoor je over een uur niemand minder dan Sef, die daar vorig jaar heeft opgetreden met onder andere dit liedje.
1: Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt.
0: Nou, die ga je horen, de leven. En hou dus dat 3FM ticketalarm in de gaten.

You. Ik zal je beloven dat ik alle soorten muziek die je kan bedenken vanavond nog voor je ga aanraken. Dus als je zin hebt om een beetje weg te glijden, dat gaat goed komen met muziek van Bruno Mars, On My Soul. Maar ook als je zin hebt in een beetje gitaren, maak je geen zorgen. Heb ik allemaal voor je meegenomen. Eerst even dansen samen op Post Malone.

0: met Peggy. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Ik zou haar niet als buurman willen hebben. Ja, niet omdat ik dan de hele tijd gestoord word omdat ze dan beats aan het koken is. Dat vind ik allemaal prima. Alleen zij is heel weinig thuis, omdat ze altijd op tour is. Dus al haar buren moeten de hele tijd open doen voor allemaal van die Amazon-pakketjes. Ja, kom op zeg. Bij geen liefdadigheidsinstelling.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, wat heb jij voor het laatste aan je ouders als hulp gevraagd? In mijn geval was het pap. Wil je mij misschien helpen met het ophangen van een spiegel? Want het lukt me niet in mijn eentje. Iedereen vraagt hulp. Zo ook Lenny Monsoe. Lenny Monsoe is een Nederlandse artiest. En zijn vader is zijn hele leven lang drummer geweest. Dus toen Lenny een beetje struggelde met de beat, zei hij: pap, zou je mij misschien kunnen helpen met het inspelen van de drums? En dat is gebeurd. Daar is een waanzinnig goed liedje uitgekomen. Dat heet Wrecking Ball. Die wil ik je graag laten horen. Oh, en pap, ik ben trouwens heel blij hoor met de spiegel. Dank je wel daar nog voor.

Alex Warren. En Fever Dream, die hoorde je in de avondshow van 3FM. Heb je het ook gehoord? Het is het 3FM ticketalarm dat net afgegaan is voor kaarten voor Lowlands Festival deze zomer. Waar je herinnering kan maken, de allerbeste artiesten live kan gaan zien. En of je ze hebt gewonnen, daar ga je binnen nu en 4 minuten achterkomen. Als er zo meteen een telefoon overgaat en

0: Oh, ik kom helemaal in de knaldrang-vibe. Onder andere door muziek van de Stardust. Music sounds better with you.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Enkele minuten geleden is het 3FM ticketalarm afgegaan. Dat alarm dat geeft jou toegang tot het festival. Waar je onder andere Turnstile kan zien, Lord kan zien, Tyler the Creator kan zien, New Wave kan live zien. Deze hele week in de avondshow jouw kans op kaarten voor Lowlands. Dankjewel als je de app van NPO Luister hebt gedownload. Dankjewel als je ook verteld hebt waarom je die kaarten moet winnen. Ik zie heel veel berichten voorbij komen. En nu zou ik het liefst een soort Oprah Winfrey-achtige guy willen zijn die kan zeggen bam, bam, bam, bam, bam. Je wint allemaal een ticket. Zo is het niet. Gaat er ergens nu een telefoon over en het is die van jou. Dan ben jij de gelukkige. Ik ga bellen.
3: Met Floor.
0: Floor, je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hoi, hoi.
0: Floor.
3: Hoi, goedenavond.
0: Jij hebt mij een bericht gestuurd via de app van NPO Luister. Weet je nog een beetje wat daarin stond?
3: Ja, dat ben ik heel graag met mijn beste vriendinnetje. Die is ondertussen 36. En die is weer vrijgezel. En ik wil gewoon haar... Ze heeft nog nooit een festivalervaring gehad. Een weekend. Dus dit leek mij het perfecte moment om haar eens mee te nemen. Voor een festival experience. En dat wij als millennials nog niet afgeschreven zijn.
0: Nou, Floor. Dat gaat je lukken, want jij bent kaarten voor Lowlands!
3: Superleuk! Super, alles echt top! Dankjewel!
0: Je bent er gewoon bij in Biddinghuizen samen met je vriendin die dus net weer vrijgezel geworden is.
3: Ja!
0: Ja! Hey, wat moet ik me een beetje voorstellen? Hoe gaan jullie op jacht daar op dat festival?
3: Ja, wij gaan wel even lekker tot laat in de late uurtjes doordansen natuurlijk.
0: De bloemetjes gaan bij de buiten gezet.
3: Zeker worden de bloemetjes buiten gezet, ja. We zorgen voor een mooie tent en dan komt het vast goed.
0: Denk je dat dat nou anders is als je dan ineens 36 bent of 26?
3: Dat is wel anders, ja.
0: Wat is het verschil?
3: Nou, ik ben vorig jaar zelf ook naar Lowlands geweest. En daarvoor was ik 8 jaar geleden geweest. Toen was ik jonger. Je hebt wel iets meer slaap nodig.
0: Kom op, zeg, wat is dit verhouding? Gewoon doorbeuken!
3: Ja, dat doen we ook.
0: Heel
3: ja,
0: goed.
3: Zeker, maar dat gaan we ook zeker doen.
0: Heel goed.
3: Dus dan kunnen we daar weer van bij komen. Dus
0: ga ervan genieten. De kaartjes zijn voor jou!
3: Super, dankjewel!

vind dit echt zijn allerbeste track. Het is emotievol, het is ook nog stoer en ook een hoop power. You're the Somber and My Body Isn't Ready. Ga met DFM naar Lowlands. Je kunt hem daar live gaan zien. Hij staat daar in Biddinghuizen om de show van het weekend te gaan geven. Mark my fucking words. Sowieso een super avond om 3FM te luisteren. Want binnen nu en, nou, laten we zeggen, een kwartier, dan hoor je het hele concert van Sef, wat hij vorig jaar gegeven heeft op Lowlands Festival. Misschien is het een beetje een troostprijs voor je. Was je hier voor die felbegeerde kaarten die je elke avond kan winnen in de avondshow? Helaas, voor jou heeft Floor vandaag gewonnen. Maar geef het niet op, hè. Morgen gaat dat ticketalarm gegarandeerd weer af. En wie weet valt het dan

hier glij je toch van weg. En dan komt het niet door de temperatuur buiten. Maar door gewoon die hele tune van Mr. Bruno Mars. Je hoorde On My Soul in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. En het is echt goed dat je vandaag gekozen hebt voor de avondshow van 3FM. Want over 12 minuten dan begint het concert van Sef, wat hij vorig jaar gegeven heeft op Lowlands Festival. Laten we samen helemaal teruggaan in die beleving. Laten we even helemaal teruggaan naar Biddinghuizen. Naar het moment dat je misschien met je vrienden daar stond en dacht, wow, yo, wat artiesten kunnen doen, dat komt binnen. Dat allemaal straks. Ik heb sowieso de allerbeste muziek voor je meegenomen, hoor. Maak je geen zorgen. Als je fan bent van Harry Styles, dan hoor je As It Was binnen nu en 2 minuten. Eerst wil ik eventjes naar de UK. Want in Engeland, daar is rapper Ige. En die heb je heel misschien wel vaker gehoord, maar ik denk het eigenlijk nog niet. Het is een guy die daar al heel populair is, maar bij ons een beetje aan het opkomen is. Als je nou, net als ik, chronically online leeft, weet je wel. En je ziet alle Erland Haling memes. Of heet die gozer? Haaland. Dan hoor je dit liedje ook voorbij komen. Want dit liedje is bijna in elke TikTok tegenwoordig te vinden. Het heet Ring My Bell. En als je heel oud bent, ken je misschien het origineel. You can...

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

Harry Styles. Hij maakte As It Was, die hoor je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk, een bericht van Ruben die zegt... onderweg naar de sportschool, kan maar wat energie gebruiken. Helemaal geen zin. Misschien dat Empire of the Sun je een beetje... die schrijven dan.

0: Taylor Swift en Cruel Summer hoor je in de avondshow van 3FM. Straks wil ik even met je teruggaan naar vorig jaar. Ik wil even met je beleven hoe het vorig jaar klonk in Biddinghuizen. Daar hoorde je onder andere Sef, die stond daar op het podium met dit liedje. Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Zullen we die zometeen helemaal luisteren? De totale live show vanaf Lowlands, gedaan door niemand minder dan Sef. 3FM.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: doneert.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ik zou, als ik jou was, de app van de NPO Luister even op je telefoon zetten. Daarmee kan je namelijk live kijken. Ja, normaal zie je mijn gezicht. Ik snap dat je daar niet voor aanzet. Maar straks zie je dat van iemand anders. Wie dat is, vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
2: Exact een jaar geleden liep hij het podium op. Zijn album Lieve Monsters, dat heeft echt zoveel goede tracks voorgebracht. Zoveel liedjes waar we samen lol van kunnen hebben. En het allermooiste aan muziek is live muziek. Dat moet je beleven. Jij en ik hebben het deze hele dag al over festivals. En daarom dacht ik, laten we dan ook teruggaan naar zo'n concert. Naar een concert vanaf Lowlands. Zijn naam is Mr. De Leven. Hij is de helikopterpiloot. En het is een van de allerbeste artiesten van ons land. Seth, live. Vanaf Lowlands 2025. Een uur lang. Lowlands.

0: Dank jullie wel.
1: Ik wil liever niet praten over die vulkaan die niemand hier ziet, maar duidelijk staat in de kamer. Hoe actief die is, zo passief ben ik. Ik durf het echt nog niet te vragen. Hoe heet het lava is als het misgaat en barst uit de krater? Dat is toch gevaarlijk? Ik wacht af

0: 3FM. Seth. Live op Lowlands.
1: Ik kijk even om me heen hoor. Ik neem dit eventjes in mij op.

toerist wanneer ik daar ben. Het wordt tijd dat ik zelf bedenk met welke kleur ik wil wapperen. En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd, dan ben ik liever producent dan consument. Als het mij hier niet bevalt,

ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht. Simpel stuk stof, geef geschiedenis af. Bloedvlekken gaan er niet meer.

Kijken doe je via de app van NPO Luister. Klik op de Kijk Live functie. Dan kun je meekijken naar het concert van Sef vorig jaar op Lowlands. En ik krijg gewoon oprecht weer kippenvel. Wat is deze man een superartiest? Als een bom valt, die gaat hij nu spelen.

3FM. Seth. Live op Lowlands.

van het licht. Spear of light. Mag het uit? En waarom staat er hier zo'n lange rij? Laat me please op de lijst. VIP. Belangrijk. En alle mensen hier zijn met mij. Free iedereen. Laat ons erbij. Laat ze vrij. Porselein, porselein, porselein.

0: Porselein.
1: Sef, live op Lowlands. Porselein. Voor de volgende track komt Willem erbij van The Opposites.
2: Ik kan jullie wel vertellen. Ik heb tantoe lang hierop gewacht. Dus als jullie het niet erg vinden, dan neem ik even een momentje om eventjes hiervan te genieten. Wie van jullie wil er dansen? Wie van jullie moet er een beetje huilen? We gaan het allemaal doen.

Willem de Bruin, lieve mensen. Laat je horen voor Youssef! All right.

0: hebt zoveel dat je over hebt. Waar ik het over heb, baraka baraka, dat groeit in de woestijn. Niks anders dan karamat. En laat me niet eens beginnen over ananas.
1: Esse é o Ali, esse é o Ali.

0: Bam. Sef live vanaf Lowlands. Met in den beginnen.
1: Soms gaan dingen mis, maar... En dan moeten we door, toch? Eigenlijk gaan dingen niet mis, ze gaan anders. Kunnen we door? We moeten door. Eraan onderdoor. Door het geluid heen. Geluid gaat dwars door het licht. Het licht gaat

0: We moeten door.
1: Sef, live vanaf Lowlands 2025. Met nu de track waarvan je wist dat die zou komen. De track die al jaren meegaat en ook nog jaren mee zal blijven gaan.
0: Ja, man. Ik heb hier in de show een soort moment dat ik iets zou gaan zeggen. Of wilde gaan zeggen. En ik ben al een soort van 2 weken aan het nadenken over wat ik hier wil zeggen. Omdat ik het moeilijk vind om een soort van een praatje voor te bereiden. Maar ik denk dat wat ik wil zeggen is dat ik heel lang heb gewacht om hier te staan en alles bla bla bla. Maar dat ik vooral heel dankbaar ben dat ik hier mag staan in een wereld waarin wij als Nederland een genocide steunen. Gewoon chill, gewoon rustig aan, niks aan de hand. In een wereld waar in ons eigen land mensen niet kunnen eten. Waar in ons eigen land mensen onder de armoedegrens leven. En waarin bedrijven belangrijker zijn dan mensen. En waarin we gewoon scheid hebben aan een heleboel mensen. In zo'n wereld ben ik dankbaar dat ik op zo'n plek als deze mag optreden om deze frustraties te uiten. Om deze gevoelens te uiten. En om ze te delen met mensen die ze ook hebben. En als ik ze deel met die mensen en ik hoor dat die mensen, en met die mensen bedoel ik jullie, dat soort dingen ook voelen en dat soort dingen ook ervaren, dan voel ik me minder alleen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En heel veel mensen hebben mij gevraagd via allemaal omwegen om nummers op te dragen aan mensen die zijn overleden of mensen die ziek zijn of allemaal andere hele nare dingen hebben in hun leven. En ik zie dat allemaal en ik vind het echt lijp dat mijn muziek dat kan doen. Ik zeg mijn muziek dat kan doen. Dat is gewoon crazy. Daar ben ik dankbaar voor. Soms Sakura, 8 gangen, soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Kom de garçon, soms Louis. Soms dansen, soms lichtjes, soms drankjes, soms flitsen. 150 pak kicks.

Op dit moment loopt Vrouwkje het podium op. En dat betekent dat je Oeps gaat horen die ze samen gemaakt hebben. Meekijken doe je via de app van NPO Luister en kijk live.

0: Lowlands, laat je horen voor Frankje.
1: Sjoerd stuurt in de app dat het volume op 200 staat in de taxi. Dat is mooi. Shirt uit gaat hij namelijk nu spelen. Lowlands 2025, je luistert naar Sef. En die kan je wel echt even hard rammen. Dus een trek om op te knallen.

FM. Sef. Live op Lowlands.

Voor te veel mensen in een lift of streekbus. Of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen. Sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen.

alles altijd bang.

0: Gewoon weer kippenvel bij het horen. Ik ben bijna huilen. Ik vind het weer echt...
1: Nou, Sef, die had ik aan het huilen na deze
0: koersen. Jij sprak hem toen hij van het podium afkwam vorig jaar.
1: Dit
0: hè?
1: Was zo'n emotionele ontlading. Zowel bij al die mensen in de Alfa, wat we net hebben kunnen zien en horen. En bij Sef. Het was echt een heel bijzonder moment. Echt vet dat je dit in zijn geheel uitzendt.
0: Ja, dat is fantastisch. Sowieso deze hele week 3FM aanhouden. Als je houdt van live muziek. Morgen namelijk Sommieu.
1: Ja,
0: vanaf Lowlands. Dan, het is tijd voor 3FM Radio. Ja. Wat ga ik zo meteen allemaal krijgen?
1: Ik moet even uit deze Sef-trip gewoon. Zo meteen... Sowieso nieuwe muziek. Onder andere van Bonobo die de boot is ingekropen samen met Joy Crooks. Ik heb een nieuwe muziek voor je.
0: Wat lekker. Je zit er gewoon goed voor als je de radio aanhoudt. Veel plezier met 3 voor 12. 3FM.
2: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Egbert streekt.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Ik heb ook nieuwe muziek voor je van Bonobo en Joy Crooks. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
10: 3FM. Eva Klever.
0: Met 3 voor 12 radio, zometeen extra veel nieuwe muziek. Onder andere een tune van Bonobo featuring Joy Crooks. Heel benieuwd hoe je die gaat vinden. Eerst de 1975.

0: mega hit is van Cat's Eye deze week. En een mol heet hij. Hele goede avond. Oh, ik ben nog helemaal aan het nagenieten van wat er net gebeurd is.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Net als Antoine, die zegt, damn, hey, dat optreden van Sef was geweldig. Jammer dat ik al geruime tijd niet meer op Lowlands werk. Nee, ja, het is wel echt geweldig wat er deze week gebeurt op 3FM. Je kan namelijk de hele week in de avondshow bij Andres 2 tickets winnen voor Lowlands. Elke dag 2 kaartjes. Dus pak je bestie, je broer, je ouders, I don't care. Maar wees daarbij, hè. Hoor je dat ticketalarm? Stuur dan een berichtje met de reden waarom jij dit jaar echt niet mag missen. En maak zo kans op 2 tickets voor Lowlands. Morgen tussen 7 en 10 moet je weer klaarzitten als je kans wil maken. En dan krijg je ook nog eens lekker veel live muziek. En als we nou ergens van houden bij 3 voor 12, dan is het wel live muziek. Morgenavond bij Andres een concert van Son Mieux op Lowlands 2023. Toen stonden zij daar. En bij mij vanavond tussen 12 en 1 extra veel live muziek. Ik dacht, weet je, we zitten een beetje zo tussen al die festivals in. Dit is het moment om gewoon even die archieven in te duiken. Om eens even te kijken wat we allemaal gehad hebben in de afgelopen jaren. Nou, daar komen een paar pareltjes langs. Alleen maar live muziek tussen 12 en 1. En morgen dus weer kans op 2 tickets voor Lowlands. Echt wel heel vet. Nieuwe muziek deel ik ook elke avond met je. Met zometeen nieuwe muziek van Bonobo, die samen met Joy Crooks een track heeft gemaakt. Always on your side. Maar eerst om toch nog even terug te komen op dat hele Lowlands verhaal. Ja, ik vind het bizar. Gewoon elke avond deze week kans op 2 tickets bij Andres. En daar kan je zomaar, als je die tickets wint, bij deze band aanschuiven. Bij Wonderhorse, de mannen uit Cornwall.

werkt met Joy Crooks. Hij heet Always On Your Side. Ik vertelde het net al, toen kreeg ik een appje van Barry via de NPO Luister-app. Die zei, Joy Crooks blijft echt een van de beste stemmen hebben. Ze mag wel bij Adele en Amy Winehouse in het rijtje, ondanks dat ze minder populair is dan deze twee. Maar het is gewoon inderdaad echt zo'n stem. En dat moet ook Bonobo gedacht hebben. Om even een voorbeeldje te geven van waar Joy Crooks is in haar carrière. Iets meer dan 3 weken geleden stond ze nog op North Sea Jazz. En ik had het niet verwacht dat ze nu zou opduiken op een gloednieuwe track van Bonobo. Maar ergens, ja, ik denk wel dat het werkt. En Bonobo, dat is Simon Green. Hij is inmiddels 7 keer genomineerd voor een Grammy. Doet dit al 25 jaar. Ik bedoel, als hij zegt, kom op mijn track, dan zeg je, ja, meneer Simon. En daarnaast, ja, hij heeft gewoon die oren op zijn kop zitten, waarvan je denkt, ja, dat werkt gewoon. In september komt zijn 8e studioalbum Distance in Static uit. En een van de eerste glimpsen van dat nieuwe album, dat is vandaag die track van de dag. Cheert die appt ook nog via de NPO Luister-app. Goedenavond Eva, heel benieuwd naar de track van de dag. Ik ben fan van Joy Crooks en vraag me af hoe ze klinkt met Bonobo. Nou, cheert, hou je vast, daar gaan we. Always On Your Side, track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Bonobo featuring Joy Crooks. Voor het eerst op de radio. Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Laat me weten via de NPO Luister-app. Oordeel zelf.

0: Crooks die je hoort op de vocals. Always on your side. Dat is vandaag de track van de dag. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Kruip alvast even in die NPO Luister-app voor jou.
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Voor jouw eerste reactie. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me even weten.

Doja Cat en SZA. Op 3FM, 3 voor 12 radio, luister je naar Kiss Me More. En daarvoor hoorde je de track van de dag. Ik ben altijd zo benieuwd wat er dan in jouw oren klinkt en hoe je hem vindt. Nieuwe muziek ontdek je hier bij 3 voor 12. Met vandaag de nieuwe track van Bonobo samen met Joy Crooks, Always on Your Side.

album worden. Gijs zegt, ja, dit is gewoon perfect op deze zwoele zomerse avond. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat Bonobo zijn tempo aan Joy heeft aangepast en Joy gewoon nog zwoeler en romantischer en soulvoller komt dan anders, omdat hij het produceert of zo. Echt een mooie samenwerking. En de emoji-man die laat ook van zich horen. Johan is dat. Die zegt, ik vind deze echt prachtig, interessant, verrassend, chill, geslaagd, zeer aangenaam verrast. En in emojis is dat dan ja, een soort watervalletje of zo. Een beetje verbaasd gezichtje, heel veel glimlach, hartjes. En inderdaad een beetje zo de verbazing van ja, dit werkt inderdaad. Ja Johan, dit werkt bijzonder goed. Meer van Bonobo is dus binnenkort te zien, want bijna komt zijn nieuwe album uit. Ik kan echt niet wachten om te kijken of daar dan meer samenwerking op staat. Maar goed, nieuwe muziek ontdek je hier bij 3 voor 12 Radio. Dus mocht het zo zijn, dan hoor je het hier vanzelf. Zometeen heb ik de nieuwste van Phoebe Bridgers voor je klaarstaan. Voor alle emo's, lost boys. Maar eerst is dit Hugo en Move to the Sun.

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: Nieuwste van Phoebe Bridgers, Lost Boys, hoor je ook hier op 3 voor 12. Wat wel grappig is, is dat ik zeg natuurlijk altijd, dit is de plek om muziek te ontdekken. Maar ik ontdek ook muziek die ik dan vervolgens weer met je wil delen.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: En dit is muziek. Het is zo'n raar verhaal. Dus er is een soort collectief in Londen die eigenlijk gewoon geheel onbekend zijn. Want ze laten hun gezicht niet zien. Nergens. Ze hebben geen tourschema. Ze treden bijna niet op. Ze zijn heel selectief met wie ze samenwerken, hoe ze zich laten zien, wat ze laten horen. En ik kwam dit nummer tegen in een playlist en ik zette het op. En soms heb je toch dat je een nummer hoort en denkt, ja, maar ik wil dit nog een keer luisteren. Het intrigeert me. Ik weet niet wat erin zit. En dan ga je dat een beetje ontleden. En dan hoor je een mix tussen elektronische muziek, tussen R&B, tussen hip-hop. En kom je erachter dat ze al eerder muziek hebben uitgebracht, dat ze een collersessie hebben gedaan. En in dit nummer, HMU heet het. De artiest is Hills en dat schrijf je H.L.L.S. Ja, je bedenkt het allemaal niet. Het is één groot mysterie. Maar het enige wat ik wil waar je op let is, dit nummer heeft een totale R&B feel. Maar er zit zo'n vette, dikke synth in, dat je hem eigenlijk gewoon meteen weer wil luisteren, omdat je meer van die synth wil. Dat was in ieder geval bij mij zo. Ik ben benieuwd hoe die op jou overkomt. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Hills met HMU.

Vergeet de rest. Het nieuwste hoor je bij 3 voor 12 Radio.

0: weekend in AFOS Live, afgelopen zaterdagnacht, stond ineens...
1: 3 voor 12 radio.
0: 3FM. Madonna. In levende lijven. Ach, ongelooflijk. Volgens mij heeft de organisatie een interview gegeven met Vera Ontrek. Kijk dat even terug op het Instagram-kanaal van Vera. Echt heel vet dat ze er was gewoon. Ongelooflijk.

deze combinatie ook. Joseph Holt, de dichter, samen met de broers van Overmono. Night in Shining Prada. Ja, ik moet je even alvast een beetje lekker maken. Kijk, bij 3 voor 12 houden we van live muziek. Daarom heb ik straks vanaf middernacht een uur lang de allerbeste live optredens uit ons archief even voor je opgespoord. En aankomende donderdag staat hier in de 3FM Livebox weer een band. Dat is Cardinals. Ierse indie rock stond eerder al op The Great Escape, London Calling, Here's the Thing. En ook waren ze live te vinden bij 3 voor 12 Radio. En van die sessie uit de Livebox toen hoor je nu Twist and Turn.

0: Radio spreek ik met Nia Archives, ook te vinden op Lowlands. Had ik al gezegd dat je deze hele week kans maakt op kaarten? Ik vertel je zo meteen hoe. 3FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. €0,99. Klinkt goed, toch?

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: 3FM. Zometeen in 3 voor 12 Radio alles over het nieuwe album van Mia Archives. Maar eerst het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
2: Dan de 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst ben je 10 minuten langer onderweg. De afrit is daar dicht en dat komt door een demonstratie. Meer is nog niet bekend. Heel veel sterkte daar. 3FM.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Carpetride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetride.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: en Evolution. 3 jaar geleden stonden ze nog op het gigantische hoofdpodium, de Alpha van Lowlands. Nu zijn ze terug met nieuwe muziek, de mannen van Nothing But Thieves, Evolution, hoorde je.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Hier bij 3FM zijn we vol aan het aftellen tot vrijdag 21 augustus. Want dan begint Lowlands 2026. En je denkt, wat heb ik daar nou aan? Nou, jij kan erbij zijn. Je hoeft daarvoor maar een paar kleine dingen te doen. Stap 1, download de NPO Luister-app. Sowieso leuk, want dan kun je berichtjes sturen naar de studio. Meestemmen over de track van de dag. Meepraten met van alles wat hier op de radio gebeurt. De hele dag door. Stap 2, luister vanaf morgenavond weer naar de 3FM avondshow met Andres. Hoor je daar het ticketalarm? Stuur dan zo snel mogelijk een berichtje waarom jij erbij moet zijn. En wie weet win jij wel die 2 tickets die Andres elke avond weggeeft deze week. Met ook nog extra veel live muziek van de podia van Lowlands in zijn show. En ook bij mij hier bij 3 voor 12 tussen 12 en 1 lekker veel live muziek. Want we zitten in een soort van, ja, tussen alle festivals in. En ik dacht, ja, een beetje live muziek is dan wel leuk. En zometeen duik ik even in het nieuwe album van Nia Archives. Ook zij is deze zomer te vinden in Biddinghuizen voor Lowlands. Emotional Junglist heeft ze net uitgebracht. Was hier album van de week. En ik ga er zometeen over met haar in gesprek.

En hun nieuwste Easy Street hoor je nu op 3FM. Ik moet het even met je hebben over Nia Archive. Ze speelde al op Lowlands, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole. Remixte Illegal van Pink Panthers. Heads Will Roll van de Yeah Yeah Yes. Ze is nu terug met haar tweede album.

van Nia Archives werd spottend wel eens emo jungle genoemd. Want volgens sommige mensen mag drum and bass niet gevoelig klinken. Nou, die grap die draait ze nu om. Met een 2,5 week geleden dropte ze namelijk haar tweede album. Met de titel, ja, get it, Emotional Junglist. En ik had de eer om haar daarover te spreken. Zo sprak ik haar bijvoorbeeld over de albumhoes. Die geeft eigenlijk perfect weer waar die liedjes over gaan. Je ziet Nia op een bank liggen, een beetje in haar schulp gekropen, onder een kussen van die bank. Alsof ze een slakje is wat er schulpje zeg maar over zich heen trekt. En het mooie is dat ze op dit album juist heel erg open is over hoe ze zich voelt. Bijvoorbeeld over de albumhoes. Die geeft eigenlijk perfect weer waar die liedjes over gaan. Je ziet Nia op een bank liggen, een beetje in haar schulp gekropen, onder een kussen van die bank. Alsof ze een slakje is wat er schulpje zeg maar over zich heen trekt. En het mooie is dat ze op dit album juist heel erg open is over hoe ze zich voelt. En ik vroeg haar daarom of het spannend

0: producer, because I think it's quite confusing when you sing unproduced, people don't want to see you as a producer. So on my last projects, I've really just hidden behind the production and use my vocals as kind of like another instrument. Whereas this project, I've kind of let my storytelling and my vocals shine a little bit more, which has definitely been a little bit out of my comfort zone.
1: Ja, het is echt tof om te zien hoe zij zich ontwikkelt. Ik bedoel, zij wordt vaak neergezet als het gezicht van de jungle revival. Zij is degene die het genre verder moet meenemen de toekomst in, progressief. Ik vroeg haar, voel je eigenlijk zelf ook die verantwoordelijkheid?
0: I feel less and less so as I'm getting further into my career. I feel less responsible. I felt at the start there was a lot of pressure on me to be this jungle artist. And I love jungle and I love the scene, the community, but I've always been really selfish with making what I want to make rather than making what everybody in that world wants me to make, you know?
1: Ja, niet elk nummer op Emotional Junglist was origineel voor haarzelf bedoeld. Danger ontstond in een schrijfsessie voor niemand minder dan Rihanna. En daar moest ik natuurlijk even naar vragen. Ik vroeg haar, wanneer wist ze eigenlijk dat het nummer niet voor Rihanna was, maar gewoon voor haarzelf?
0: I think pretty soon after I made it, I just didn't think that it was gonna like get released. So I was just like, oh, I just kind of want it back. And I went through all the channels to get it back and they were very nice about it. So I'm
2: nice. Back. So Rihanna's not jealous or anything. She's like, fine, you have it. It's yours.
0: The team was very lovely and very accommodating.
1: Ja, ik moet ook zeggen, dat vind ik echt wel een van de hoogtepunten van haar album The Danger. Dat is zo'n kenmerkende stap die Nia Archive zet. Doordat ze uitgesproken is, een beetje boos en danger. Ja, het komt allemaal terug in die plaat. 5 jaar lang stond deze dame achter de deks. Maar met deze plaat en deze tour stapt ze voor het eerst naar voren als frontvrouw. Ik vroeg haar naar wie ze daarbij opkijkt.
0: My main inspiration, I wouldn't say that I am that, but I really love Keith Flint from The Prodigy. I think he's one of the best frontmen of all time. And his energy and his weirdness on the stage, I think is just so iconic and unique to him. And I really would love to channel that energy in the future with as my confidence grows in that area.
1: Ja, het is zo gaaf om haar progressie ook door het album heen te horen. De tracks, hoe ze elkaar opvolgen, welk verhaal ze vertelt. Er zijn zoveel verschillende kanten op dat album Emotional Junglist te horen van Nia Archives. Ik vroeg haar tot slot, welk nummer van dat album zou ze jou als luisteraar van deze show als allereerste aanraden om te luisteren?
0: That's a really good question. Oh, I don't know, because they're all so different on this album, so I don't really know. Maybe I would say There Goes My Head feels the most like symbolic of all the different styles of what I did across the project in terms of like guitar music, dance music and like interesting songwriting as well, I think.
1: Het zit er allemaal in, Nia Archives. En we kunnen het gaan zien op Lowlands. Haar tweede album Emotional Junglist is uit. En ze is dus te zien op Lowlands niet meer achter die decks, maar met een live band. En dat nummer wat ze je aanraadt, dat is There Goes My Head. Je hoort hem nu bij 3 voor 12. Dit is Nia Archives.

0: in style.
1: Major Lazer.
0: Antoon.
1: Parcels.
0: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
0: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
0: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands. Lowlands.

0: die je nu hoort met High Hopes 3000. Dat album gaat Chuck Timely en The Hourglass heten. En als je er als eerste iets van wil meekrijgen, dan moet je donderdagnacht, middernacht, luisteren naar de soundcheck van 3 voor 12 Radio hier op 3FM. Ik kwam vandaag een linkje tegen. Een heel fijn linkje wat ongeveer een uurtje duurde. Zoiets, uur en 17 minuten. De hele set van Charlie XCX op Lollapalooza, wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in Chicago. En daar deze, onder andere deze nieuwe tune. Dit is Camera.
1: Hey, yo, hey, yo.
2: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
1: Nieuw op 3FM.
4: Charlie XCX. Camera.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Eva, hallo. Het is een nieuwe maandag. Dat betekent dat ik je nieuwe muziek mag tippen. Vandaag de nieuwe single van Greg Freeman. Maar het mooie is, ik zit naast de allergrootste Greg Freeman-fan van 3 voor 12, Dido.
1: Ja, dat ben ik. Jasper, jij gaat toch naar Parijs over een paar dagen?
0: Ja, 26 augustus die kant
1: op. Op 27 augustus staat hij gratis in de Supersonic in Parijs.
0: Gratis ook nog? Oké, nou, als je nu luistert naar 3FM, boek ook die Eurostar naar Parijs. Als je dit leuk vindt tenminste, de nieuwe Greg Freeman, dit is Indu.

0: Digital Cities bij 3FM, Safe and Sound. Altijd rond de klok van 11:45 heb ik nieuwe muziek van je, voor je van eigen bodem.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: De Hollandse Nieuwe noemen we die. Dat is namelijk gewoon een Nederlandse artiest of geleerd aan Nederland, of in het Nederlands, of gewoon van Nederlandse bodem. En het is zo tof om te zien hoeveel talent er in Nederland te vinden is. Neem bijvoorbeeld Iris Jean. Die kun je kennen omdat ze iets meer dan een jaar geleden wel in de livebox is geweest. We hebben er vaker gedraaid, bijvoorbeeld in de indie disco van Jasper komt ze nog wel eens voorbij. En ze heeft nu een nieuwe tune, die heet Lover. Dit is wat ze er zelf over te vertellen heeft.
2: Hey Eva, Iris hier. Dankjewel dat je mijn nieuwe track Lover wilt draaien. Ik heb het nummer geschreven nadat ik veel naar 70s folk had geluisterd van artiesten als Joni Mitchell en Nick Drake. Ik denk dat dat wel te horen is. Het nummer gaat over onvoorwaardelijke liefde. En het klinkt misschien cliché, maar het is echt waar. Liefde is alles wat we nodig hebben.

prachtig. Wat een mooi liedje. Iris, Iris Jean, je laat de liefde spreken. Dat is erg mooi. Dit is de nieuwste van Ariana Grande bij 3 voor 12 Radio. Hij heet Battle.

metal. Ah, niet normaal. Ik bedoel, dit is toch een van de allerbeste stemmen van onze generatie. Ariana Grande. Je hoort het nu ook weer op deze productie, Petal. Ze heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een stap terug doet. Ze wil gewoon even uit die spotlight. Ze is helemaal klaar met die eindeloze en voortdurende kritiek op haar uiterlijk. En een gever is ongelijk. Je brengt album na album uit. Je speelt in films, je doet je best. Je trekt je terug, je hebt trauma's te verwerken. Wist je nog dat ding in Manchester? Dat was zij bij, hè? Dat heeft ze gewoon helemaal meegemaakt. Dan kom je vervolgens terug, kun je bouwen op je talent. En wat een bizar muzikaal talent is dit. En vervolgens moet je online alleen maar lezen hoe je eruit ziet in een videoclip van je nieuwe werk. Kijk, weet je, je mag van mij echt alles vinden van iemands uiterlijk. Maar het richt zoveel schade aan als we met z'n allen massaal in comments het lichaam van een jonge vrouw gaan lopen keuren. En al helemaal als je Ariana bent. Ik bedoel, deze vrouw heeft ruim 360 miljoen volgers, hè? Ik hoop in ieder geval dat ze in de tijd dat ze zich dus terugtrekt, de rust vindt, de inspiratie houdt. En weet je, dat talent is van haar. Dat is iets wat ze ons gunt. Dus of het nou over een tijdje pas is, of als ze weer lekker in haar vel zit, niemand hoeft iets van Ariana te vinden. Ariana blest ons alleen maar met de muziek en haar voorkomen. Dus, dat moest ik even kwijt. Dit is 3 voor 12 Radio met ook nieuwe muziek. Dummy en DJ Beck is dit.

Je luistert naar Exit van Dummy en JD Beck. En zij hebben 4 jaar geleden een album uitgebracht, hun debuut. Dat werd toen genomineerd voor een Grammy. En inmiddels is er een nieuw album, Who Asked. Daar ga je meer van horen deze week, want dat is album van de week. Zometeen in 3 voor 12 radio. Ja, echt, dat wordt genieten. Een uur lang alleen maar live muziek uit de archieven. 3FM.

0: week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zometeen een uur lang live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met onder andere Turnstile, Gorilla's, Eefje de Visser, Kneecap. Eerst het nieuws.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden.
10: 3FM.
11: VPRO.
10: Eva Klever.
8: Ja, dit wordt een uurtje smullen hoor. In 3 voor 12 Radio een uur lang alleen maar live muziek. Van alle festivalweides heb ik iets gevonden.
10: 3 voor 12 is erbij.
8: Ja, we zijn er eigenlijk elke zomer wel weer bij. Al die verschillende festivals, we pakken ze gewoon voor je. En op dit moment is het ook een beetje zo die rustige periode van de festivalzomer. We kijken enorm uit naar Lowlands. 21 augustus is het zover. Daar kan je trouwens deze week in de avondshow van Andres kaarten voor winnen. En ook nog eens de allervetste liveshows van Lowlands meemaken. Morgen bijvoorbeeld tussen 7 en 10 hoor je bij Andres 's avonds Sonjeu. Woensdag de Opposites, donderdag Billie Eilish. En toen dacht ik, weet je, bij 3 voor 12 Radio kunnen we ook even in ons archief duiken. Daarom nu een uur vol met live muziek bij 3 voor 12 Radio. Maar goed, waar te beginnen? Ik dacht, we reizen af naar vorig jaar Best Kept Secret. Voor de live act die daar gepromoveerd werd naar een beter podium. Een groter podium, naar Mainstage. De mannen van Kneecap stonden op de One tijdens Best Kept Secret vorig jaar. En lieten toen van zich horen, laten dit jaar van zich horen op Lowlands. Zo klonk het live tijdens Best Kept Secret.

0: Better Way to Live. Kneecap zag je, hoorde je net van Best Kept Secret 2025. Een uur lang alleen maar live muziek. Met nu een act die je ook kunt zien.
1: We zijn zo blij om hier eindelijk te staan. Mijn plaat Bitterzoet is uitgekomen begin 2020. Daarna hebben we onze tour 3 keer moeten uitstellen vanwege COVID. De 4e keer omdat ik een baby heb gekregen. Ook heel bijzonder moment. Nu kunnen we eindelijk deze tour spelen van deze plaat. En eindelijk de festivals doen. We gaan een mooie tijd hebben, denk ik. Het gaat een mooie zomer worden.
0: Je hoort Eefje de Visser. Tijdens haar optreden op Lowlands Pinkpop 2022 in die tent. Binnenkort ook te zien op Lowlands. Kijk mee via de NPO Luister app, dan zie je er ook echt optreden.

0: Eefje de Visser. Met Bitterzoet live op Pinkpop 2022. De eerste keer dat ik haar zag in die opstelling met die danseres.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Hier bij 3 voor 12 Radio houden we van live muziek. Deze hele week maak je kans op 2 tickets van voor Lowlands. Elke avond in de avondshow bij mijn collega Andres. En daarom dacht ik, ik moet even dat live archief van 3 voor 12 induiken. Want er is zo ongelooflijk veel moois op die festivalweides te zien geweest. De afgelopen jaren, bijvoorbeeld Eefje de Visser, die een aantal jaar later nog de headliner was van Best Kept Secret. En dit jaar is ze te vinden op Lowlands. En er gaat iets bijzonders gebeuren tijdens haar optreden. Tot vorige week vrijdag kon je je namelijk opgeven als een echte Eefje de Visser achtergronddanser. Ze was namelijk op zoek naar mensen met of zonder ervaring die met haar mee het podium op wilden tijdens Vlammen. En dat gaat dan zo.
3: Het is vrij simpel. Het is ook echt voor me, hebben we het ook getest met mensen die echt nul ervaring hebben. Dus er heeft ook bijvoorbeeld een bassist meegedaan. Die het ook een keer wilde proberen. En ik zoek 15 à 20, ligt er een beetje aan hoeveel aanmeldingen we krijgen. We wisten niet zo goed waar we op konden hopen. Die eigenlijk een eenvoudige choreo kan instuderen voor de refreinen en voor het einde. En ja, je krijgt eigenlijk een filmpje thuis gestuurd, 2 weken van tevoren. Je kan het dan thuis al bekijken, je kan het al repeteren. En overdag doen we dan op het festival zelf ook nog een repetitie met iedereen samen. En dan mogen de mensen dus mee op het podium tijdens Vlammen.
0: Dus het publiek gaat mee het podium op met Eefje de Visser tijdens deze keer Lowlands en Pukkelpop. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. In de tussentijd kan ik je vertellen dat ze ook nog bij ons in de livebox is geweest. Bij 3 voor 12 Radio, deze toen haar nieuwe single Onomkeerbaar. Dit is Eefje de Visser, live vanuit de livebox een tijdje geleden.

Aafje de Visser en Onomkeerbaar vanuit de Livebox. Dit is het moment om even je NPO Luister-appje aan te klikken en mee te kijken. Een uur lang alleen maar live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met nu als vooruitblik naar Lowlands. Een optreden van Turnstile tijdens Pinkpop 2022.

Staal. Op Pinkpop was dit een aantal jaar geleden, maar dit jaar zijn ze te vinden op Lowlands. Oh, over een kleine 3 weken is het al zover. Jij kan er gewoon helemaal bij zijn. Als je nu nog geen kaartje hebt, dan geen stress. 3FM got you. Weet je, het enige wat je ervoor hoeft te doen is deze week elke avond naar de 3FM avondshow luisteren met mijn collega Andres. Hoor je nou ergens in zijn show een ticketalarm? Dat is het moment dat je even op moet letten. Dan moet je even scherp zijn. Dan moet je die NPO luisterapp al gedownload hebben. Dan moet je eigenlijk al een berichtje klaarzetten. En het enige wat je dan hoeft te doen is zo snel mogelijk een appje sturen met je naam en waarom jij erbij moet zijn. Dat is hoe je hier bij 3FM kans maakt op 2 tickets voor Lowlands. En ik dacht, weet je, we zitten een beetje zo tussen alle festivals in. Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Pinkpop zijn geweest. North Sea Jazz, Zwarte Cross. Het is tijd om even een beetje de balans op te maken. Je lekker veel live muziek te brengen. Dat doet Andres ook deze week. Met morgen het concert van Sommieux. Woensdag de Opposites op Lowlands 2022. En ja, als klapper op de vuurpijl draait hij donderdag Billie Eilish. Die show op Lowlands uit 2023 helemaal voor je. Ja, dat is wel echt heel vet. En in de tussentijd dacht ik, nou, dan moet ik ook even in het archief duiken. Of het archief. Ja, deze was nog heet op de plank, om het zo maar te zeggen. Dit jaar stond namelijk Gorillaz op Best Kept Secret. Dit is de moeite waard om even je camera aan te knallen. Dit wil je zien. Dirty Harry door Gorillaz live op Best Kept Secret 2026.

0: Dirty Harry live op Best Kept Secret. De Gorilla's hier zo bij 3 voor 12 Radio. Ja, echt geweldig om daar weer even naar terug te gaan. En daar stond ook deze act, Yard Act.
1: This is the title track.

0: Geezer bij.
1: Ja, er zijn veel sessies op het 3 voor 12 YouTube kanaal die ik absoluut 3, 4, 5 keer gezien heb. En soms ook omdat je er gewoon live bij bent geweest. Zoals die Yardact die je net draaide. You're Gonna Need a Little Music vanaf Best Kept Secret. Het leuke aan die show was dat er eigenlijk best wel veel fout ging. Ik hou niet van die meest perfecte shows. Dus dit was er wel eentje waarvan ik dacht, oké, hier gebeurt wat. Tijdens een van de songs viel namelijk de microfoon van James uit, de zanger. En hij zong door alsof zijn leven ervan afhing. Af en toe met 2 microfoons, met 3 microfoons. Ik weet nou nog steeds niet of hij door had dat die microfoon niet aanstond. Maar dat was wel echt een goeie. Nou ja, die You Gonna Need a Little Music titeltrack van het nieuwe album dat ze toen al speelden. Fantastische show. Ja, en dan is er ook eentje waarvan ik baal dat ik daar nooit bij ben geweest. Überhaupt nog nooit op Into the Great Wide Open geweest. Het schijnt het mooiste festival van Nederland te zijn. Maar dat speelde in de haven, speciaal voor 3 voor 12, de band Mary in the Junkyard. Pas geleden hadden ze nog het album van de week te pakken met hun debuutalbum. Daarvan hebben we best wat muziek gedraaid. Maar 2 jaar geleden stonden ze al daar in die haven. En toen dacht je al van oké, deze band gaat echt groot worden. Dus als je die nog even voor me kan draaien. Ghost, live vanaf Into the Great Wide Open. Dan ben ik weer heel happy.

0: Mary in the Junkyard, live op Into the Great Wide Open. 2024 was dit.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.
0: Ik sleur je nu weer de hele andere kant van het land op. Ik neem je mee naar Landgraaf 2026 voor Pinkpop. Op vrijdag was daar de afsluiter 21 Pilots. Ik heb 2 live tunes van ze klaarstaan. Kijk lekker mee via de NPO Luister-app, Dragpad en zometeen nog Stressed Out.

Van 2026 naar 2022. Je hoort Pinkpop, 21 Pilots en het hele publiek zingt Stressed Out mee. Een uur lang alleen maar live muziek bij 3 voor 12 Radio.

2026. Jazeker, met bijvoorbeeld een Turnstile-opname waarvan Johan niet eens wist dat die bestond. Ja, ze hebben dus eerder op Pinkpop gestaan. Ook geloof ik in 2022. Eefje de Visser heb ik je net ook al wat van laten horen. Kneecap, allemaal te vinden op Lowlands. En daar is nog een act waar ik je alleen maar kan aanbevelen om daar gewoon lekker naartoe te gaan. We blikken vooruit deze week, de hele week, tickets te winnen voor Lowlands in de avondshow bij Andres tussen 7 en 10. Hoor je daar het ticketalarm afgaan? Stuur dan als een gek je naam en de reden waarom je bij Lowlands wil zijn naar Andres. En maak zo kans op tickets voor Lowlands Festival om bijvoorbeeld Radio Z te zien. Nieuwe formatie. Dio, Ray en Kabul Slim. Ze stonden een tijdje geleden in de livebox en daar heb ik ook live opnames van. Dit is Optima Forma op 3.

Met een uur lang live muziek op je radio tussen 12 en 1 hier bij 3 voor 12. Met nu Fontaine's DC en Starburster. Vanaf Lowlands 2025. Ja, dit was zo'n magisch moment. Misschien was je er wel bij.

0: you.
1: Je was even terug op Lowlands 2025 met deze uitvoering van Starburster van Fontaine's D.C. Oh. We hebben zoveel mooie live muziek in het 3 voor 12 archief. Ik ben eens even op zoek gegaan wat daar zo al te vinden is. En een van de allervetste optredens uit de livebox van de afgelopen jaren vond ik Nu Santara Beat. Daarom dacht ik, die knal ik ook in die live special. Zometeen ook nog het beloofde van Eurosonic, wilde ik zeggen.

0: Het hele optreden is nog te zien op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Dat is echt wel even de moeite waard om daar even te gaan kijken. Want er staat zoveel, dat hele archief is daar gewoon te vinden. Het is zo de moeite waard om daar eens even te kijken. Wat ik wilde zeggen, zometeen is het alweer tijd voor niemand minder dan Teun Willems. Die staat alweer in de aanslag.
1: Ja, zeker. Hey. Ik heb er zin in.
0: Je hebt ook even een uurtje live muziek meegeknald.
1: Oh, het was zalig, Eva. Ik heb lekker meegedanst, meegezongen waar kon. Het was top.
0: Weet jij nog helemaal aan het begin van het jaar dat de popprijs werd uitgereikt in Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag? En dat die ging natuurlijk naar Suzanne en Freek. Maar weet je nog wie daarna stond op te treden?
1: God, dat is even graaf. Ik heb een weekendje ter Schellingen op de rug, Eva.
0: Vertel de mensen er zo alles over.
1: Oh, ik ben
0: dit was wel een voorbode voor de festivalzomer. Want wat heeft zij geknald? Dit is Merel.
1: Oh, ja, maar natuurlijk. Ja.
2: Mami.
0: Lekker meekijken.
3: Wie moet jouw 9 maanden dragen?

0: Mama is een sekssymbool. Brengt je hoofd op hol, rock and roll, salafol. Mama is een poppiedol. Mama is een sekssymbool. Brengt je hoofd op hol, rock and roll, salafol.
1: Mami.
2: Een uur lang live muziek hoorde je. En wat een manier om het af te sluiten, zeg. Mami hoorde je van Merel live vanaf Eurosonic Noorderslag 2026 alweer. 3FM. Dan onderbreken wij de muziek nu eventjes voor een wereldwijde update. Maar we gaan zo lekker, hoor. We gaan zo lekker verder met de allerbeste muziek die deze aardkloot te bieden heeft.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ik ben 2 dagen op vakantie geweest en ik heb compleet nieuwe inzichten die jij waarschijnlijk al lang wist. Nou, welke dat zijn, dat hoor je zo. Nou, volgens eerst Ugol en Soto, Jamaican. Bam, bam.

Mooi zeggen van niet. Maar we hebben zijn nummer wel degelijk. Sterker nog, we hebben hem zojuist gehoord. My Number Falls hoorde je natuurlijk in de middagshow van 3FM. Met mij, Teun Willems, je maat tot laat. Hey, wat goed dat je de radio weer aan hebt staan. Hou hem ook aan, vooral doe dat, want dan heb ik zo Doja Cat nog voor je. Als je vaker in de nacht luistert, dan weet je dat ik gisteren eventjes afwezig was. Waarom? Ik was een weekendje op Terschelling. Ik kan er echt heel veel woorden aan vuil maken, maar wat is dat een heerlijke plek, zeg. Strand, kleine dorpjes, rust, natuur, het is echt heerlijk. Maar hetgeen wat mij het allermeeste is bijgebleven, is de mentaliteit van die mensen. Wat zijn die lui daar nuchter, zeg. Je hoort wel eens van, joh, die mensen wonen op een eiland, hebben geen contact met het vasteland. Die zullen wel knettergek worden op een gegeven moment. Maar och, wat een mentaliteit, joh. Alles wordt besproken met een borreltje. Gaat er iets mis, lossen we het gewoon op zonder meteen vingers te wijzen. Nee hoor, gewoon schouders eronder. Sterker nog, iemand vertelde een verhaal over een losgeslagen paard dat dwars door de ruit van een supermarkt was gerend. En het enige waar die gozer zich druk om maakte was, joh, zou mijn paard nog wel verkocht kunnen worden? Kijk. Toen dacht ik wel even, als dat hier gebeurt, gewoon op het vasteland in de grote steden, nou, dan echt de nekharen schieten overeind, hijsa, politie erbij, chaos, noem het allemaal op. Toen dacht ik, ja, zijn wij als stadse mensen, en dan spreek ik misschien een beetje voor mezelf, komen uit Rotterdam, maken wij niet overal gelijk een probleem van? Zijn we niet chaotischer in onze reactie, mensen uit de stad? Of zijn we misschien stiekem net zo nuchter als mensen die misschien wat landelijker wonen? Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Zijn wij als stadse mensen of zijn stadse mensen sneller gepikeerd, geïrriteerd of chaotisch dan mensen die van het platteland komen of wat landelijker wonen? Nou, ik denk het stiekem van wel. Maar ik wil weten wat jij vindt. In de NPO Luisteren mag je het laten weten en bellen.

0: Geen zorgen hoor, ook gewoon lekkere muziek. Nieuwe muziek van Ella Langley. Choosing Texas ga je nu horen natuurlijk op 3FM.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM. Ella Langley, Choosing Texas. Met 3FM.

0: De muziek van Doja Cat in de nacht van 3FM. Kiss Me More hoor je natuurlijk in de Midnachtshow. Na een weekendje Terschelling is mij de absolute nuchterheid van de mentaliteit van de Terschellingers bijgebleven. En als stadse gozer beviel me dat best wel. En ik realiseerde mij dat de stad, mensen uit de stad misschien wat meer geneigd zijn om overal een probleem van te maken. Ik vroeg jou wat jij ervan vond en Joep zegt in de NPO Luisterrap: joh, als je zo dicht op elkaar woont zoals in de stad, ga je je vanzelf irriteren aan mensen. Dat is het. Joep, kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Je hebt het vaker met jonge stellen die dan bij elkaar gaan wonen, zitten ze opeens de hele dag op elkaars lip en dan komen de irritaties boven. Dus kan er enigszins in komen. Pascale zegt ook: hey, in de grote steden zijn ze drukker met elkaar dan gewoon aan de oplossing denken. Ja, ik weet het niet. Bij sommige stellen denk ik is dat wel zo. Maar Corné, jij zegt: joh, Teun, je klets uit je nek, man. Die mensen daar... Gezondheid.
1: Hey, Teun! Hey, Corné, hallo. Ik ben daar, oude puntenbox, hoe is het?
0: Ja, lekker, man. Met jou?
1: Ja, rustig. Stop maar even.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar jij zegt: joh, je klets uit je nek, man. Die mensen zijn helemaal niet nuchter.
1: Nee, ik heb zelf test gezeten. Ik ben ook getraind daar zo. Ja. Door reisbegraden en mariniers. Nee, ik heb het dorp wel meegemaakt. Ja, het zijn nuchtere personen.
0: Ja.
1: Maar ze zijn ook echt wel heel stug gaan op zichzelf. En ik vind ze ook wel vrij egoïstisch. Ik vind stadse mensen... ik weet niet hoe ik het moet zien. Ja, ik vind ze egoïstisch. Het is minder... zoals wij zijn losser. En zij zijn echt dat boerse.
0: Is het meer daar zo dat ze meer die ons kent ons mentaliteit hebben? En als je er niet vandaan komt, dan doe je niet mee.
1: Nee, inderdaad. Dus dat. Dan word je niet heel snel geaccepteerd. Zelfs als je naar Zeeland toe gaat. 90% van de mensen die naartoe gaat. Die verhuizen weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Want ze worden echt niet geaccepteerd.
0: Hoe komt dat, man?
1: Ja, hoe komt dat? Nou ja, als ze jou hebben, dan begrijp ik het wel, maar... het is gewoon echt ons kent ons. Ze zijn even aardig... ik weet niet. Het is ook de afstand die ze nemen van je, ik weet niet. Ik ben het gewoon niet met je eens.
0: Oké.
1: Dus...
0: Maar jij zegt dus ook, dat heb je al als je naar Friesland gaat of Zeeland. Dat heeft niet per se met die eilanden te maken.
1: Friesland is op en top. Serieus.
0: Ja?
1: Dat is echt... Daar zijn ze zo lief.
0: Maar ook daar best wel die nuchtere mentaliteit, toch al?
1: Wat zeg is, daar staan ze je spullen nog in te pakken bij de kassa als je klaar bent. Als je dat hier doet, dan word je gewoon neergestoken omdat het gewoon niet snel genoeg gaat. Dat is daar een stuk minder. Dat is daar, Friesland heb ik echt alleen maar positief. Dat had ik nooit verwacht, maar dat wel.
0: Oké, maar die eilanden?
1: Die eilanden, nee, dat is gewoon een stuk stugger. Dus het zijn wel vriendelijke mensen, maar ze blijven wel een stug boersmentaliteit. Het is toch, als ze ons raar vinden, zeg maar.
0: Terwijl eigenlijk ze zijn raar.
1: Dat wil ik ook niet zeggen, maar ik begrijp wat je bedoelt, maar toch ben ik het helemaal met je eens.
0: Weet je wat het is, Corné? Misschien waren ze aardig omdat ik betaalde.
1: Dat zou het dan ook zijn. Het is toch als ze ons raar vinden, zeg maar.
0: Terwijl eigenlijk ze zijn raar.
1: Dat wil ik ook niet zeggen, maar ik begrijp wat je bedoelt, maar toch ben ik het helemaal met je eens.
0: Weet je wat het is, Corné? Misschien waren ze aardig omdat ik betaalde.
1: Dat zou het dan ook zijn. Dat, dat, uh, nee, maar,

0: als eigenaar van die winkel zijn. Kut, mijn spulletjes. Maar hoe is het met het beestje? Is het personeel geraakt? Wat dan? Ja. Daar zou ik, of als paardeigenaar zijn, daar zou ik aan denken, hoor. Dus ja. Ik vind het behoorlijk egoïstisch.
1: Je hebt helemaal gelijk, man.
2: Je

0: Treasures. En geen zorgen, ook de komende minuten kom je muzikaal helemaal niets tekort. Zo heb ik nog Sam Fender voor je. Hier is nog deze van Bakermat. Dit is vandaag op 3FM.
1: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream

Superwashing in de nacht van 3FM. Uit onderzoek is gebleken dat we steeds meer negativiteit ervaren. En dat komt ook voor een deel omdat we steeds meer negatief nieuws voorgeschoteld krijgen. En dat is eigenlijk best wel jammer. Want tussen al die ellende kunnen we wel wat positiviteit gebruiken. Gelukkig is die er ook. Al, ja, dat haalt de voorpagina meestal niet. Behalve hier bij 3FM. Daarom nemen wij zo samen even wat leuke, grappige, bijzondere berichten door. En jij hoort daar ook bij. In de NPO Luisterapp, laat even weten, wat is nou het leukste wat je deze week hebt meegemaakt? En dat mag echt alles zijn. Gaan we zo eventjes wat positiviteit die nacht inslingeren.

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: Mac, Wake Me Up. En daarna hoorde je deze, Harry Styles, American Girls op 3FM. Hey, we worden steeds negatiever met z'n allen. En dat komt door het nieuws, dat blijkt uit onderzoek. Is jammer, want tussen alle ellende en al het gezeik en weet ik het allemaal wat, kunnen we echt wel wat positiviteit gebruiken. Gelukkig is dat er ook. Alleen dat soort nieuws haalt de voorpagina niet. Behalve hier bij 3FM.
1: Leuke dingetjes!
0: Bij het wereldkampioenschap surfen afgelopen week zijn niet alleen de mensen op de proef gesteld. Nee, ook de honden stonden op de surfplanken. Van Golden Retriever tot Chihuahua tot Bulldog, alle honden deden mee. En met een mooie, stabiele rit op de plank, een prachtige afsprong en met opgeheven hoofd het strand opgebanjerd, viel Labrador Rosie in de prijzen. Zat ik te denken, ja, ik denk dat ik ook wel een aardig potje kan surfen. Maar dan wel alleen als plak. Goed, we blijven even in de USA, want daar heeft hun politie-squad, hun politie-eenheid, een bijzondere ontwikkeling gemaakt. Maar wel achteruit. Een agent die heeft zich namelijk vermomd als een struik en stond langs een drukke weg op de uitkijk. Een opmerkelijke actie leverde in 6 uur tijd 74 bekeuringen op. Kijken naar mensen die op hun telefoon zitten. En dan denk ik, dan heb je een drone, infraroodcamera's, de meest geavanceerde systemen, AI, noem het allemaal maar op om iemand op te pakken. En wat werkt dan het allerbeste? Een struik. Goed, ook in de NPO Luisterrap. Nog meer positief nieuws en misschien wel het leukste wat ik afgelopen week heb gehoord. Bram die stuurt namelijk een berichtje en die zegt: mijn goede nieuws is dat ik nog steeds samen ben met mijn allerliefste schat Shalisa. Love you, Shalisa. Ah, l'amour. I can't.

0: en 2 minuten krijg jij een kortingscode van mij. 2 minuten gevuld met de stand van het land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. De beste kortingscode die je vandaag gaat krijgen is het woord stop. En waar je hem kan gebruiken, dat ga je zo horen. Na muziek van Nirvana. Eerst nog even Taylor Swift. Haar nieuwste...